Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv

0: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herkent jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeeuwvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
2: Zeeland. Een Zeeuwse documentaire over kippen. Maar wel eentje met een super serieus thema. PFAS. Straks een verslag van de première. Het is 6:02. Verder in het Zeeuwse nieuws. Tegenstanders van de tijdelijke opvang van asielzoekers in Tholen demonstreren vanavond bij het gemeentehuis. Bij een protest eerder deze maand werden enkele betogers gearresteerd door de politie. Toen viel de demonstratie samen met een raadsvergadering over dat onderwerp. Vanavond is het gemeentehuis gesloten. De binnenstad van Zierikzee moet het deze winter doen zonder ijsbaan. Er is in het centrum niet genoeg stroom en dus wijkt de schaatsbaan uit naar het Hatfieldpark, net buiten het centrum. Voor de kermis eerder dit jaar was ook te weinig stroom. Toen zijn aggregaten gebruikt, maar dat is voor de ijsbaan te kostbaar. En inwoners van de gemeente Hulst, Terneuzen en Borselen mogen dit najaar meepraten over de toekomst van 12 Rooms-Katholieke kerken. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten met de gemeente, de nieuwe eigenaar, de Reisdienst voor de Cultureel Erfgoed en het Bisdom Breda. De gemeenten hebben de voorkeur om aan de kerkgebouwen een sociaal-maatschappelijke functie te geven, zoals een plek voor zorg- of woongroepen. Het weer in de provincie. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen vanochtend is er nog een kleine kans op een bui. De bewolking en zon wisselen elkaar af, waarbij vanmiddag het aandeel zon steeds groter wordt. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden. Met in de loop van de dag wel weer een stevige wind uit het zuidwesten. Windkracht 4 tot 6. En heel goedemorgen en wat goed dat je luistert naar Zeeland wordt wakker. Vandaag krijgen 5 bomen op Schouwen-Duiveland een zogeheten tree tag. Dat is een soort poster waarop te zien is wat die boom bijdraagt aan de omgeving. Een bijzonder initiatief en daarom dacht ik misschien een goed idee om daar muziek bij te zoeken voor onze soundtrack van de dag, de plaat van 5 voor 7. Zijn er liedjes waar jij aan moet denken als het over bomen gaat? Misschien niet de allermakkelijkste opgave, maar toch, ik ben benieuwd. Laten we eens kijken hoe ver we komen. Geef jouw suggestie door via 0118 49 99 99.

0: Nou, ik dacht toch wel aardig. Toch om deze vrijdagochtend mee te beginnen. Een opvallend duet van John Denver en Jan Smit. Dit was Calypso. Dit is bijna 6:08. Kun je de eieren van de kippen uit je eigen achtertuin dan nog wel veilig eten? Die vraag staat centraal in de nieuwe documentaire Niet Pluis van maker Arike van Lieren. Ze ontdekte dat de schadelijke PFAS in de eieren van haar 3 hobbykippen zit en gaat vervolgens op onderzoek uit. Van de bodem tot de wormen en uiteindelijk de kip. Hoe komt dat hardnekkige gif nou toch in die eieren terecht? Verslaggever Nancy Hiddes was bij de première in Vlissingen op Film by the Sea.
1: Het is druk in de foyer van de bioscoop. De mensen staan in de rij om de zaal in te gaan. De kaarten voor de première van Niet Pluis zijn helemaal uitverkocht. En de documentaire gaat zo beginnen.
2: Ja, dit voelt heel onmachtig. Ja,
3: ik ben er echt verdrietig van, ik zeg het je eerlijk.
2: Ja.
3: Bijna ook tranen in mijn ogen. Want dan kijken naar mijn kippen elke dag en denk ik, hoe kan dat nou? Dat ze elke dag het ei eruit persen en wij kunnen het niet meer eten. En dan zie ik jou hier en denk ik, dat is toch oneerlijk?
1: Ja. Arike van Lieren, maker van de documentaire Niet Pluis. Laten we even bij het begin beginnen, want hoe kwam jij erachter dat er PFAS in de eieren van je hobbykippen zaten?
4: Ja, je kan die dus laten testen. Dat vonden wij wel vrij duur. Dus we hebben dat niet alleen gedaan, maar met de hele straat. En ja, de uitslag van die test was Niet Pluis.
1: En had je die eieren daarvoor ook al gegeten?
4: Ja, elke dag. Lekker vers eitje. En aan iedereen uitgedeeld natuurlijk, want daarom neem je kippen. Omdat je lekkere kakelverse eitjes wilt elke dag. Maar na die test ben ik wel gaan nadenken van, ja, wil ik dit dan nog wel eten? En wat doet dat dan eigenlijk met mijn lijf en met de gezondheid van de mensen om mij heen?
1: Werd je toen ook een beetje angstig?
4: Ja, maar ook wel boos. Van hoe kan dit nou, dat dit gif in onze achtertuinen terecht is gekomen? En je doet er alles aan om duurzaam te leven, maar je hebt er geen invloed op of PFAS wel of niet in je achtertuin terechtkomt. Het is daar gewoon. En daar ben ik wel echt, ja, verdrietig van. Ja, ja.
1: Nu heeft je documentaire wel een positieve insteek, ondanks dat het toch een serieus onderwerp is. Waarom heb je hiervoor gekozen?
4: Ik denk dat humor een heel belangrijk wapen is. Het is dan een hele heftige, ja, heel heftig milieudossier. En we proberen door het verhaal te vertellen vanuit 3 kippen, Brownie, Poepie en Sproetje, door het ook, ja, invoelbaar te maken. Je moet lachen, want Poepie die poept op het, bij het provinciehuis. Ja, op de chique tafel poept Poepie daar. Ja, dan moet je ook een beetje lachen. En tegelijkertijd is het ook heel serieus, want de natuur spreekt. En dat is wat er nu ontbreekt. De natuur krijgt vaak geen stem aan tafel. Ja.
1: Wat is dan precies jouw boodschap van je documentaire?
4: Onze oproep is om je uit te spreken. Dus als 3 kippen al voor zoveel impact kunnen zorgen met een documentaire, moet je je voorstellen wat jij dan kunt bereiken als jij je uitspreekt in je eigen straat, op je werk, in je omgeving, in het bedrijf waar je werkt. Ja, spreek je uit over PFAS, want dat is Niet Pluis.
5: Willen mensen wel meedoen? Of zullen ze ons uitlachen? Heeft het eigenlijk wel zin? Maar ja, begon niet ieder verzet ooit klein? Vanuit een achtertuin?
0: De première was nog maar het begin van een tour met de film die Arike van Lieren wil doen. Zoveel mogelijk plekken wil ze het over dit onderwerp gaan hebben en met mensen dus ook in gesprek gaan. Nou, het verslag was van Nancy Hiddes gisteravond dus op Film by the Sea in Vlissingen.

Stevie Wonder en Superstition. Om 7:55 dan komt de zon op. Dus dan moeten we nog zo'n 1 uur en 10 minuten op wachten. En wat voor dag krijgen we dan? Nou, eentje met op de meeste plaatsen droog weer. Alleen vanochtend zou er nog een kleine kans kunnen zijn op een buitje. De bewolking en de zon wisselen elkaar dan verder af. Vanmiddag wordt het aandeel zon steeds groter. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden. Met in de loop van de dag dan wel weer een stevige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6. Vanavond en vannacht dan volgt meer bewolking. Plaatselijk ook een drup regen is er dan mogelijk. Koud wordt het niet. Minimale temperaturen van 16 graden. Morgen, dan is er veel bewolking. Plaatselijk kan er ook wat regen vallen. En ondanks die bewolking wordt het wel een tikje warmer dan vandaag. Een graad of 20.

0: Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Je luistert naar Zeeland wordt wakker. 7:10 is het. Waarover gaat het eigenlijk in de rest van het land? Nou, bij Rijnmond gaat het over de Rotterdamse gemeenteraad die zich grote zorgen maakt over de toekomst van kleine en gratis festivals. Door een bezuiniging wordt de subsidiepot voor evenementen 20% kleiner. De cultuurwethouder belooft dat de stad wel gratis evenementen zal houden. Het nieuwe coalitieakkoord was nog niet gepresenteerd, of er lag al een brief op de mat bij de gemeenteraadsleden. Half juli deelden Pro, D66, VVD, CDA en Volt hun plannen met de stad. En daarin stond dat er €700.000 minder moet worden uitgegeven aan evenementen. Maar toch, ze moeten er wel blijven, is beloofd. Dan van Rotterdam naar Eindhoven. Een student van de TU in Eindhoven die heeft in een volle collegezaal de natiegroet gebracht. Het gaat om een minderjarige jongen, laat de politie weten. Er gebeurde in de ochtend al het een en ander. Verslaggever Wim Heesterbeek van Omroep Brabant.
1: Vanochtend bleek dat de jongen, voordat hij naar de universiteit ging, al losging in een appgroep met medestudenten. We zagen screenshots uit die appgroepen waarin hij racistische opmerkingen en afbeeldingen plaatst. Er zouden ook opnames zijn van het incident in de collegezaal. Deze zouden rondgaan onder studenten van de Technische Universiteit.
0: De jongen is aangehouden voor bedreiging. En dan naar Flevoland. Want in Almere zijn ze bezig met een gezamenlijk initiatief voor zorg, welzijn, onderwijs en overheidsinstanties. Er is namelijk zo'n enorm tekort aan personeel in de zorg en welzijn. En daar willen ze wat aan doen. En dus heb je ook niet eens een goed cv nodig. Hoor je in deze reportage van de collega's van Omroep Flevoland.
2: Je mag je cv lekker thuis laten. Vinden we in eerste instantie helemaal niet interessant.
3: Iedereen heeft wel iets in huis voor de zorg. Geloven ze bij Switch in Almere. Met een nieuw inlooploket proberen ze twijfelaars over de streep te trekken. Het doel? Zoveel mogelijk mensen verleiden tot een overstap naar de zorg.
2: We gaan gewoon echt kijken van, nou ja, pas jij eigenlijk als persoon in deze sector? En waar zou je dan het beste tot je recht kunnen komen?
3: Een advocaat, stratenmaker of een nieuwkomer met een buitenlands diploma hoeft hier niet bang te zijn voor een dichte deur of voor de reactie dat je de verkeerde papieren bezit. Een speciale skilltest legt volgens Switch talenten bloot in plaats van een gebrek aan ervaring.
2: Zeker. Iedereen heeft wel een bepaalde skill die inzetbaar is in de zorg. Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring kan echt gewoon passend zijn voor de zorg. En op een bepaalde manier inzetbaar zijn. Ja.
3: De zorg schreeuwt om personeel. De tekorten zijn groot. En daarom hebben onder meer het Flevo Ziekenhuis, Triade Vitré en Zorggroep Almere de krachten gebundeld. Anders haal je de vele zij-instromers die hard nodig zijn alsnog niet binnen.
2: En dat houdt dus ook in dat de organisaties die bij ons zijn aangesloten hebben gezegd, ja, heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben, maar dan moeten we onszelf er ook wel gewoon klaar voor maken, om het zo maar te zeggen. Dan moeten we ook kijken in de organisatie zelf, wat kunnen wij veranderen, zodat iemand die dus dan niet dat juiste diploma heeft, maar wel heel veel kan, dat die ook inzetbaar is op dat moment.
3: De gouden regel bij Switch, 0 mensen afwijzen. Val je buiten de boot bij het ziekenhuis, dan verwijzen de partners je onderling net zo lang door tot er wel een match is. En mis je de juiste medische kennis, dan is ook dat geen reden voor afwijzing.
2: En daarom hebben we ook een partner, die het ROC van Flevoland, die ook bij ons is aangesloten. Net zoals ook het UWV bijvoorbeeld en natuurlijk ook de gemeente Almere. Wij zijn echt samen werken we eigenlijk aan dit project. En samen met het ROC proberen we dus ook te kijken welke manieren van opleiden zijn dus ook passend, zonder dat we iemand weer voor bijvoorbeeld 3 of 4 jaar terug de schoolbank in moeten sturen.
3: Bij Switch zijn ze ervan overtuigd dat deze aanpak werkt. Het is ook geen blind experiment. In Utrecht draait deze aanpak al 7 jaar met succes. Nu mag het concept zich in Almere gaan bewijzen.
0: Nou, en dat klinkt als een goed idee. Zouden ze misschien in Zeeland ook eens even naar moeten gaan kijken. Tot zover een rondje langs de regionale collega's in de rest van het land. Nu Deep Blue Something.

0: Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
0: Het is een halve minuut voor 6:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland met nu een update van het Zeeuwse nieuws. Tegenstanders van de tijdelijke opvang van asielzoekers op Tholen demonstreren vanavond bij het gemeentehuis. Bij een protest eerder deze maand werden enkele betogers nog gearresteerd door de politie. Toen viel de demonstratie samen met een raadsvergadering over het onderwerp. Vanavond is het gemeentehuis gesloten. Een 51-jarige man uit Terneuzen moet vandaag voor de rechter verschijnen vanwege het online bedreigen van politici en andere politieke figuren. Hij zou in zijn berichtjes hebben aangezet tot haat, discriminatie en geweld. De binnenstad van Zierikzee moet het deze winter doen zonder ijsbaan. Er is in het centrum niet genoeg stroom en dus wijkt de schaatsbaan uit naar het Hatfield Park, net buiten het centrum. Voor de kermis eerder dit jaar was ook te weinig stroom. Toen zijn aggregaten gebruikt, maar dat is voor de ijsbaan te kostbaar. En bij filmfestival Film by the Sea is gisteravond de documentaire Niet Pluis in première gegaan. Rieke van Lierow onderzoekt daarin hoe PFAS in haar tuin en ook in de eieren van haar kippen terechtkomt. De film is onafhankelijk gemaakt met geld via crowdfunding. Van Lieren wil met de documentaire laten zien wat mensen ook zelf kunnen doen tegen die PFAS-vervuiling.
2: Als 3 kippen al voor zoveel impact kunnen zorgen met een documentaire, moet je je voorstellen wat jij dan kunt bereiken als jij je uitspreekt in je eigen straat, op je werk, in je omgeving, in het bedrijf waar je werkt. Ja, spreek je uit over PFAS, want het is niet pluis.
0: Het weer dan in Zeeland. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen vanochtend is er nog een kleine kans op een bui. Bewolking en zon wisselen elkaar later vandaag af. Met vanmiddag een steeds groter wordend aandeel voor de zon. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden. En in de loop van de dag is er een stevige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: Geronimo van Shepard. Het is vandaag een bijzondere dag voor vijf bomen. Ja, op Schouwduiveland wel te verstaan. Ze krijgen namelijk een zogenoemde tree tag. Het is een soort poster die erop wordt gehangen, waarbij je kan zien wat zo'n boom dan eigenlijk bijdraagt aan zijn omgeving. Een bijzonder initiatief, dus daarom leek het mij een goed idee om daar de soundtrack van de dag van te maken. De plaat van 5 voor 7 zijn liedjes waar je aan moet denken als we het over bomen hebben. Nou, geef je suggestie even door een appje te sturen naar 0118-499999. Dat om 5 voor 7, daarvoor aandacht voor carnaval. Jawel, en je hoort zo waarom we dat nu al doen. Maar eerst kijken we nog iets verder vooruit naar een feestje volgend jaar. Het is dan namelijk 200 jaar geleden dat de toenmalige gouverneur van Oost-Vlaanderen het kanaal van Neuzen op Gent opende. Tegenwoordig natuurlijk bekend onder de naam het kanaal van Gent naar Terneuzen. Nu contact met Reza Geleed, die festiviteiten gaat organiseren rondom dat jubileum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat lijkt me een bijzonder gegeven om daar een feest rondheen te moeten organiseren.
1: Ja, dat is ook heel bijzonder. Het gaat ook meer als een feest worden. Hè, want we gaan het hele jaar gaan er eigenlijk festiviteiten plaatsvinden. Maar er wordt ook een volledig kunstzinnig plan uitgewerkt. Waarin straks kunstenaars en makers ook van alles kunnen gaan doen in dat jaar.
0: Oké, en dat moet dan allemaal enigszins te maken hebben met het kanaal? Of hoe werkt dat dan?
1: Ja, zeker. Ja. Goed, moed is altijd een groot woord, hè? Zeker in de kunstwereld en de cultuurmakers. Maar het is wel de bedoeling. En eigenlijk ga je het zo kunnen zien dat je vanuit Gent, daar starten we eigenlijk een beetje in het voorjaar van 2027. En zo loopt er eigenlijk een gigantische trein van activiteiten, of een boot kan je beter zeggen, van activiteiten, ja, richting Terneuzen en ook door naar Borselen en Vlissingen, want die haken ook aan in dit geval.
0: Dus het wordt echt maar dan is het ook een grensoverschrijdend project dus.
1: Ja, het is een grensoverschrijdend project en dat maakt dit natuurlijk hartstikke mooi. We zijn ook gewoon met de gemeente Gent, met ambtenaren daarvan, druk in gesprek. En er zijn best wel wat projecten die gespiegeld worden. Zo komen er in november open calls. Dus kunnen kunstenaars, cultuurmakers en andere geïnteresseerden zich ook aanmelden. En zijn er ook subsidiebedragen beschikbaar daarvoor. En dat is echt iets wat gespiegeld wordt in Gent en in Nederland.
0: Het lijkt me ook best ingewikkeld om zo met twee verschillende landen aan één project te moeten werken.
1: Ja, dat is het wel. Want die dynamiek is toch wel iets anders. Maar heel veel dingen komen ook overeen. En het is ook gewoon leuk. Een uitdaging is gewoon leuk, vind ik.
0: Ja, en kun je alvast iets vertellen over wat jij dan heel leuk vindt dat er te zien zal zijn of te doen zal zijn?
1: Ze gaan bijvoorbeeld een subjective atlas maken. En daarin gaan allemaal bijzondere activiteiten komen langs dat kanaal. En dat wordt dan later ook nog gedocumenteerd en waarschijnlijk ook in een databank gezet. Zodat we niet alleen in 2027, maar ook ver daarna nog gebruik van kunnen maken. En alles rond dat kanaal een beetje in kaart wordt gebracht.
0: En is alles al in kannen en kruiken? Of zeg je nou, ja, er zijn ook nog wel, er is nog wel ruimte voor ideeën?
1: Er is volop ruimte voor ideeën. Vandaar ook natuurlijk die open calls. Hè. Dus dat is al één grote ideeënbank. Mm-hmm. Maar ik denk dat er zeker nog ruimte voor ideeën is. En ik denk ook dat er nog meerdere initiatieven gaan ontstaan dat jaar. Hè. Mensen dan binnenkort, we gaan ze gewoon wakker maken, laat ik het zo zeggen. En dan hopen we natuurlijk dat er heel veel ontstaat. En hopen dat wij dat kunnen bundelen in een enigszins gestructureerd iets. Hè. We dat op een website kunnen zien wat er allemaal te beleven gaat zijn in dat jaar. Maar er gaat zeker nog meer ontstaan.
0: Ja, en wanneer is het nou geslaagd? Wat is zeg maar het uiteindelijke het hoogste doel van zo'n heel jubileumjaar?
1: Ja, ik denk dat je toch op een punt dat het 200-jarig is geleden inderdaad, dat het kanaal is gemaakt, dat je toch weer iets hebt neergezet wat ook nog in de toekomst grensoverstijgend kan werken. Want dat is natuurlijk het hele mooie aan het project.
0: Ja, heeft het al een naam?
1: Het kunstzinnige gedeelte, dus heet Water als Weefsels.
0: Water als Weefsels?
1: Juist.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, toch? Moet ook maar net in beide talen een beetje lekker vallen en zo. Daarin is het Vlaams toch weer anders dan het Nederlands natuurlijk. Nou, leuk. Reza, hou ons op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zodra het allemaal klaar is en definitief enzovoort, dan horen we er natuurlijk graag meer over.
1: Gaat hem worden. Komt goed.
0: Dankjewel.

0: Frankie Valli en Grace. Onze zeel van de dag vandaag, dat is Edwin de Bok van carnavalsvereniging De Koeters in Westdorpen. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer.
0: Een 6:15, is dat niet veel te vroeg voor een carnavalsvierder?
1: Normaal hier wel, maar ik weet dat je komt en daar hou je de rekening mee.
0: Heel goed. Zeg even, het is natuurlijk nu helemaal niet de tijd van carnaval, dat is pas over een klein half jaar. Maar vandaag is er toch wat te vieren, hoe zit dat?
1: Ja, op 9 september 1971 is de vereniging opgericht. Dus vorige week was het dan 15 jaar bestaan.
0: Ja.
1: En normaal vieren wij altijd in november de Prinsenbal.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dan wij dachten toen een feest te geven vanwege het 55 jaar bestaan. Maar dan wordt het weer al kouder. Dan moet je weer de tenten verwarmen. Want het is een grote feesttent van op het kerkplein. En daar hebben we gezegd, we gaan het in september doen. Rond de dag het opgericht is.
0: Ja, wat een goed idee.
1: Ja, dat vonden wij ook.
0: Ja, want die vereniging werd dus opgericht omdat er dus al gedacht werd in september van goh, we willen met carnaval wel wat georganiseerd hebben. Dus dan moeten we ons niet natuurlijk oprichten een week voor carnaval.
1: Nee, dat gaat niet, want dan moet de prins bekendgemaakt worden. En dat wordt altijd in november bekendgemaakt. Like, het is overal hetzelfde, ongeveer rond de 11e van de 11e.
0: Precies.
1: Wij gaan altijd eerst naar Filipijnen en dan naar Sassagent. En dan is bij ons prins, dus dan zijn er drie op een volgende weekend achter elkaar. Ja.
0: Maar goed, jullie hadden, zeg maar, de vereniging had zoveel jaar geleden natuurlijk ook opgericht kunnen worden op de 10e van de 11e, zeg maar. Maar ze hadden handig even de tijd genomen, zo vanaf september.
1: Dat hadden ze gedaan en dan ook de tijd de loterij te verkopen en zo, want er moet geld binnenkomen voor de vereniging.
0: Ja, precies.
1: En vandaar zijn we nu dit weekend een feestweekend van het maan.
0: Ja, wat leuk, wat gaat er dan allemaal gebeuren?
1: Vanaf komt DJ Dimitri van Wijk, dat is een hele bekende DJ in de omtrek.
0: Mm-hmm.
1: Morgenmiddag hebben we ook een speel, want dat is voor de bejaardenbal. Er komt ook een DJ zingen. Daarachter is het limonadebal. Met dezelfde DJ.
0: Mm-hmm.
1: Weet je nog? En dan s'avonds hebben we het grote bal, zeg maar, het Belden Festival.
0: Ja, het is
1: gewoon. De jarenbal is vanaf 1:30 tot 4:00. En dan, weer gratis bingo erbij.
0: Nou, heerlijk.
1: Mooie prijzen.
0: Oh ja, is dat zo?
1: En dan om 7:00 hebben we eerst nog een receptie.
0: Mm-hmm.
1: Dus wie er welkom, dus iedereen welkom. We hebben ook goed sponsor opgehouden. Die zijn allemaal persoonlijk uitgenodigd voor de receptie. Dus we gaan er een leuk weekend van proberen maken.
0: Ja, dat snap ik. En hoe staat het er eigenlijk voor met de vereniging?
1: Ja, de vereniging is nog altijd. We zijn toen met dezelfde dingen begonnen. Ook de vrijdag op school. De zaterdag de optocht, de maandag een limonadebal en een dinsdag het bejaardenbal. Met de carnaval, zo is 55 jaar alleen begonnen en zo is het nu nog.
0: Ja, en dus blijkbaar still going strong in goed Nederlands.
1: Ja, ja.
0: Ja, en maar, is dat ook het beeld voor de toekomst?
1: Ja, ik denk dat programma niet gewijzigd kan worden, want het is een vast programma en iedereen die weet dat gewoon dat op die dag plaatsvindt tijdens de carnavaldagen.
0: Ja, ja, en nog even Edwin, wat is jouw rol dan daarbij?
1: Ik ben de grootvorst tijdens die dagen.
0: Ja, dat dacht ik ook al, want dat is weer wat anders dan een prins.
1: Ja, ja. Prins word je nog 11 jaar achter elkaar, word je grootvorst.
0: Ah, dus eigenlijk was een beetje de opperprins.
1: Ja, maar ik was die jaar in de pakken en hebben ze een andere gekozen.
0: Oh.
1: En dan moet je weer opnieuw beginnen voor die 11 jaar.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment dat je weet, hoe lang ben je al prins? Ik zeg, 9 jaar, maar het was al 10 jaar. Het jaar erop was het 11e jaar.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik gezegd, jongens, ik heb 11 jaar hier, de bewijzen van de programmaboekjes, maar die had ik allemaal meegenomen.
0: Mm.
1: Ja, daar kon ze niet meer onderuit in de vereniging. En ja, ik zeg, het is 21 jaar geweest, het is mooi geweest. Maar ja, wat is nou mooier met carnaval dan 22 natuurlijk, hè?
0: Ja, absoluut. Zo is het maar net.
1: Toen kwam coronatijd.
0: Mm.
1: En toen mochten we in november smelletjes organiseren. Maar het ene uit onze beurt was in november. mocht het s'avonds ook niks meer horen. S'middags niks meer horen en dit wordt en s'avonds niet meer.
0: Nee.
1: En net voor de carnaval mochten we wel carnaval vieren. Mm-hmm. En toen dachten we, ja, het is te kort om een prinsenbal te organiseren. Oh, dat is geen probleem, zei ze. Onze roodvorst, die kan ook prinscarnaval nog zijn, maar die is dat gewoon om te doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar nog een jaar met het prinsengewaad aangetrokken. Dus ik kom aan 22 jaar.
0: Nou, geweldig. Zeg, grootvorst Edwin de Bok, hartelijk dank voor nu. Heel veel plezier vandaag. En ook ja. De komende tijd weer met alle voorbereidingen natuurlijk voor het komende carnavalseizoen.
1: Dat komt goed. Bedankt dat ik in uw uitzending mocht zijn.
0: Natuurlijk. En als er nog eens wat is, dan weten jullie ons te vinden.
1: Ja, waarin ik heb een reden met vanavond doe ik, ja, natuurlijk weten we jullie te vinden bij me met het naam inderdaad. Maar we zijn er al meer op geweest. Ook bij, toen hebben we bij de koning van de commissaris geweest. En
0: dat is al op geweest. Dat is waar, ja. Nou, heel veel plezier vandaag.
1: Dankjewel.

Alex Warren en de Fever Dream was dat. En vandaag krijgen 5 bomen op Schouwen-Duiveland de zogeheten tree tag. Ik zoek daar muziek bij, maar dat is een bijzondere moeilijke opgave. Liedjes over bomen, heb je nog een goed idee? Laat het even weten. Goed, dan een jaar na de rellen rondom de Malieveld-demonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rondom hun mars van komende zaterdag, morgen dus op 19 september... blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media. Onder meer Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op om de A12 leeg te vegen waar Extinction Rebellion demonstreert. Extreemrechtskopstuk Tinus Koops die meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's ook, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt. Rusland gaat tot en met zondag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Maar hoe is het eigenlijk te stellen met die verkiezingsuitslag in zo'n dictatuur, vraagt de Volkskrant zich af. Nou, op papier mogen de Russen hun volksvertegenwoordigers kiezen in de Duma, de Russische Tweede Kamer. Maar er zijn weinig mensen die verwachten dat er na de verkiezingen iets zal veranderen. De uitslag is tenslotte al bepaald. De partij van Poetin, Verenigd Rusland, zal hoe dan ook winnen. En in de PCC gaat het over woongoed Middelburg, die vaker naar de rechter is gestapt als huurders een flinke huur

Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? Het was een moeilijke opgave om muziek over bomen te vinden vanwege de bomen vandaag op Schouwen die een zogeheten tree tag krijgen. Peter Koeman kwam natuurlijk een prachtige suggestie eigenlijk met Anja Kopmels met een dik met bomen. In mijn beste tols. Joke Josiasse noemde de Lemon Tree van Peter, Paul en Mary. Jacob van Klinken komt nog met de Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. The Trees van Rush werd genoemd door Ralf Staap. Jacqueline zei, het is maar een moeilijke vandaag. Hè? En die zei nog wel, ja, je zou iets kunnen doen van Ellie en Rickert. Goed, het is uiteindelijk deze geworden. Een klassieker die ook op onze lijst staat. Het Duitse Volksgarden. En die hebben natuurlijk ook een lemon tree in huis.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
5: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
9: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
16: Zeeland. De binnenstad van Zierikzee moet het deze winter doen zonder ijsbaan. Er is in het centrum niet genoeg stroom beschikbaar. Wat nu? Dat vraag ik zo aan de organisator. Het is 7:05. Dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. Tegenstanders van de tijdelijke opvang van asielzoekers op Tholen demonstreren vanavond bij het gemeentehuis. Bij een protest eerder deze maand zijn enkele betogers nog gearresteerd door de politie. Toen viel de demonstratie samen met een raadsvergadering over het onderwerp. Maar vanavond is het gemeentehuis gesloten. Een 51-jarige man uit Terneuzen moet vandaag voor de rechter verschijnen vanwege het online bedreigen van politici en andere politieke figuren. Hij zou onder meer berichtjes hebben gestuurd die aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. En inwoners van Hulst, Terneuzen en Borselen mogen dit najaar meepraten over de toekomst van 12 Rooms-Katholieke kerken. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten van de gemeente, de nieuwe eigenaar, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Bisdom Breda. De gemeenten hebben de voorkeur aan de kerkgebouwen een sociaal-maatschappelijke functie geven, zoals een plek voor zorg of een woongroep. Het weer in onze provincie blijft op de meeste plaatsen droog, waarbij vanmiddag het aandeel van de zon steeds groter wordt. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden met in de loop van de dag een stevige zuidwestenwind. En dan wordt het windkracht 4 tot 6. En heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Mars was dat en I Just Might. De ijsbaan van winterstad Zierikzee komt deze winter niet op het Havenplein, maar op het Hatfield Park. Dat is aan de westkant van de binnenstad. Aan de telefoon de organisator Patrick Westdorp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom?
1: Ja, we zitten met een netwerk... netcongestie.
0: Mm-hmm.
1: En daar kunnen geen zware aansluitingen meer op het Havenplein komen. Dus ja, dan moet je toch een alternatief zoeken om dat mooie evenement door te laten gaan.
0: Ja, en andere jaren kon dat dan wel gewoon?
1: Ja, vorig jaar hebben we nog iets kunnen regelen. En dit jaar is dat gewoon niet meer mogelijk.
0: Mm.
1: En dat is heel treurig, hè?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, het is toch een ander gevoel als zoiets midden in het centrum staat of aan de rand van het centrum.
1: Ja, dat is sowieso. Maar we proberen daar wel op het Hatfield Park het zo leuk mogelijk te maken. Dat het daar echt ook een gezellig sfeertje wordt.
0: Ja, en hoor ik meteen dan mensen zeggen, of in ieder geval denken, met de kermis is het ook geen probleem. Hoe gaat dat dan?
1: Ja, die draaien op aggregaten.
0: Mm-hmm.
1: En dat kunnen wij ook. Maar die aggregaat die blijft 24-7 draaien, omdat mijn ijsbaanmachine 24-7 aan moet blijven staan, anders gaat mijn ijs melten.
0: Mm.
1: En dan zit je met geluidsoverlast. Kan je nog kiezen voor een accu voor 's nachts.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar zijn de kosten zo hoog, dat is bijna niet te betalen voor onze stichting.
0: Nee, dus jullie hadden eigenlijk gewoon geen keus dan, toch?
1: Nee, we hadden eigenlijk geen keus, zeg maar.
0: Ja, behalve natuurlijk de keuze om te zeggen, dan doen we het niet.
1: Nee, dat doen we het niet. Maar goed, we willen het ook natuurlijk het schoolschaatsen. Dat doen we altijd aanbieden gratis voor kinderen op het eiland. Die kunnen het eigen aanmelden. En dan kunnen ze lekker gratis komen schaatsen in plaats van gym of een buitenspeelles of zo.
0: Ja, dus het zou wel heel zonde zijn als dat ook niet door kon gaan. Ja, precies.
1: Nee, dan kan dat ook niet doorgaan. Dus vandaar dat we toch naar een alternatief hebben gekeken.
0: Ja, en was dit dan inderdaad de optie waarvan jullie dachten, ja, hier kunnen we wel wat mee?
1: Ja, daar ligt nog wel gewoon groot verbruikstroom, omdat het een evenemententerrein is.
0: Ja, en je zegt al, we gaan er dan wel voor zorgen dat het daar ook een beetje leuk wordt. Hoe ga je dat dan doen?
1: Ja, we zijn nu bezig om na te denken om daar misschien van die kerstchaletjes neer te zetten.
0: Mm.
1: En dat dan ondernemers vanuit Zierikzee of Schouwen-Duiveland daar kunnen staan. En dat we dan iets gezelliger het kunnen maken, zeg maar.
0: Ja, maar dat wordt allemaal wel spannend natuurlijk, of dat dan zo op een andere plek allemaal ook goed gaat.
1: Ja, tuurlijk. En dat is echt wel kijken van slaat het aan of slaat het niet aan. Maar ik ben er wel positief over dat het gaat slagen.
0: Nee, je maakt je daar geen zorgen over?
1: Nee, ja, je moet wel positief blijven.
0: Zeker, zeker. Even voor de mensen die denken, ja, jongens, sorry, het is nog maar 18 september. Dat is natuurlijk helemaal waar. Wanneer gaat dit eigenlijk gebeuren?
1: Nou, dit gaat gebeuren vanaf 17 december tot en met 9 januari.
0: Mm-hmm.
1: We moeten wel nog even afwachten, want we hebben subsidie aangevraagd bij de gemeente. En dat we genoeg sponsors hebben om het door te laten kunnen gaan.
0: Mm-hmm. Maar goed, dat moet ook goed komen, want je bent een positief mens.
1: Tuurlijk. Ja. Daar zijn we ook positief in en de gemeente staat er ook positief in. Dus dat moet er helemaal goed komen.
0: Nou, mooi zo. Zeg, Patrick Westdorp, hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen, of het allemaal goed komt met die kraampjes en zo, of ondernemers dat allemaal willen en zien zitten. Laat het ons even weten zodra je meer weet.
1: Yes, gaan we doen.
0: Dankjewel voor de toelichting.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love maakt het 16 minuten over 7. De weersverwachting die krijg je vandaag van Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ziet deze vrijdag eruit?
1: Ja, na de buien en regen van gisteren krijgen we vandaag een zo goed als droge vrijdag. Er is alleen vanochtend nog een kleine kans op een lokale bui. Maar veruit de meeste plaatsen blijven toch wel droog vandaag. En in de loop van de dag ook steeds meer ruimte voor de zon. Nou, de temperatuur die stijgt vanmiddag naar 18 tot 19 graden. Met wel weer een toenemende zuidwestenwind. Langs de kust wordt die krachtig met een windkracht 6. Nou, vanavond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. In de nacht zou daar een drup regen uit kunnen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen vrij veel bewolking, af en toe een beetje zon, plaatselijk wat lichte regen, maar het stelt weinig voor. En ondanks de bewolking wordt het wel 20 tot 21 graden morgenmiddag, maar wel weer een stevige zuidwestenwind.
0: En hoe verhoudt de zondag zich dan tot de zaterdag?
1: Nou, op zondag hebben we dan vooral in de ochtend kans op wat regen. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droog, met meer ruimte voor de zon. De temperatuur die stijgt dan naar 19 graden, met in de loop van de dag eindelijk ook een afnemende wind. Ja, en vanaf maandag toch wel een overgang naar rustig en droog najaarsweer. Zeker vanaf dinsdag staat er nog maar heel weinig wind en breekt ook de zon meer en meer door. Vanaf woensdag gaat zelfs de zon helemaal flink schijnen. En de temperaturen liggen dan in de middag rond een aangename 21 graden.
0: Kijk eens, iets om naar uit te kijken. En sowieso natuurlijk altijd goed de weersverwachting in de gaten houden. Daarvoor kun je terecht op onze site omroepzeeland.nl/weer. Stefan, dankjewel.

0: Heather Langley en Choosing Texas. Het is 8 minuten voor 7:30. Je luistert naar Zeeland Wordt Wakker. Ik maak met je even een rondje langs het nieuws buiten onze provincie. Na 2 lange dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen weten we nog steeds niet hoe het meerderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jette nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over de mogelijke steun voor zijn plannen. Tot frustratie van veel Kamerleden, onder wie uiteraard Joost Eertmans van Ja 21 en uiteraard Jesse Klaver van Pro.
1: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
2: Na 2 dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
3: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
1: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
4: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
0: En dan is het dus de vraag of er nu duidelijkheid gaat komen de komende dagen. Want vanaf vandaag mag iedereen opnieuw langskomen. Normaal gesproken komt zorgverzekeraar DSW de 4e dinsdag van september met de hoogte van de zorgpremie voor komend jaar. Maar dit jaar is dat niet het geval. Topman Aad de Groot van DSW legt uit waarom.
5: Er is gewoon enorme onduidelijkheid. En ook voor ons in de zorg. We hebben discussies over het eigen risico die eigenlijk nog niet echt gevoerd zijn. Vorig jaar zat ik hier aan tafel, toen kon er niets in het basispakket bij. Afgelopen weekend kon er ineens afslankmedicatie, pre-scans en weet ik veel wat, kon er allemaal ineens in het pakket. En er wordt geen echte discussie, ook hier gaat het om keuzes maken, er is geen duidelijkheid voor ons.
0: De hoogte van de zorgpremie kan dus ook niet worden berekend.
5: Alle uitgaven, maar ook het hoogte van het eigen risico, dat gaat direct terug, komt dat in de premie. Dus als wij de premie willen vaststellen, dan moeten wij daar duidelijkheid over hebben. En die hebben we niet.
0: De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Voor een liter diesel betaal je nu rond de €2,81. Dat komt vooral door schaarste aan diesel, legt deze econoom uit.
6: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
0: Een liter benzine is nu flink goedkoper dan een liter diesel. En dat is in Nederland ongebruikelijk. En een flinke nederlaag dan tot besluit van NEC in de Europa League. De eerste wedstrijd bij Juventus werd verloren met 5-0. Eigenlijk kwam de ploeg uit Nijmegen er geen seconde aan te pas. Dat zag ook verdediger Nuitink. Hoewel hij het ook weer ietsje anders zag.
7: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen. Dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen. En die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk de eerste 8 minuten of zo. Ja, dan klinkt gek. Maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt. Dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
0: Prachtig. Onnavolgbaar verhaal van verdediger Nuitink. Over een maand dan speelt NEC weer in de Europa League en dan spelen ze thuis tegen Levski Sofia. Het is 8:55. Zeeland Wordt Wakker met straks een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Na een klassiekertje van ABBA, maar eens een keertje weer. One of Us.

0: ABBA en One of Us. Ik ben toe aan weekend, blijkbaar weer. Het is toch iets te vroeg voor mij, zo'n hele week achter elkaar vroeg opstaan. Ik heb net blijkbaar gezegd dat het bijna 9:30 is. Nou, het is natuurlijk bijna 7:30, gelukkig maar. Anders dan kwam iedereen nu waarschijnlijk te laat op zijn werk, die nu nog aan het ontbijt zat of zijn tanden stond te poetsen. Excuus.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron. En zo op tafel.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
0: Het is 7:30. Ja, het is 7:30. Een heel goedemorgen. En wat goed dat je luistert naar Omroep Zeeland. Met uw tijd voor een update van het laatste Zeeuwse nieuws. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vandaag in Zeeland bloeddonoren testen op het West-Nijl-virus. Dat gebeurt nadat gisteren bekend werd dat iemand is overleden na het krijgen van een besmette bloedtransfusie. Of het virus daadwerkelijk de oorzaak was van het overlijden is nog niet bekend. Zeeland wordt samen met nog 8 andere provincies gezien als risicogebied. Tegenstanders van de tijdelijke opvang van asielzoekers op Tholen demonstreren vanavond bij het gemeentehuis. Bij een protest eerder deze maand nog werden enkele betogers gearresteerd door de politie omdat het onrustig werd. Toen viel de demonstratie samen met een raadsvergadering over dit onderwerp. Vanavond is er niets gepland in het gemeentehuis. Een 51-jarige man uit Terneuzen moet vandaag voor de rechter verschijnen vanwege het online bedreigen van politici en andere publieke figuren. Hij zou in zijn berichten hebben aangezet tot haat, discriminatie en geweld. De binnenstad van Zierikzee moet het deze winter doen zonder ijsbaan. Er is in het centrum niet genoeg stroom en dus wijkt de schaatsbaan uit naar het Hatfield Park. Voor de kermis eerder dit jaar was er ook te weinig stroom. Toen zijn aggregaten gebruikt, maar voor de ijsbaan is dat te kostbaar. Het weer dan in Zeeland blijft op de meeste plaatsen droog vandaag. Vanmiddag is het aandeel van de zon wel steeds groter dan de bewolking aan het worden. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden, met in de loop van de dag dan wel weer een stevige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws weer.

0: Bente met 3-2-1. Ja, de 3-2-1 dingen die we in dit half uur nog gaan doen zijn woongoed Middelburg, die vaker naar de rechter stapt als huurders een flinke huurachterstand hebben. En dat doen ze juist eigenlijk voor de goede zaak. Hoe dat zit hoor je, net als ander nieuws uit de ochtendkranten, even voor 8 uur. Daarvoor een première van een film met een lach, maar zeker ook met een serieuze ondertoon. Maar eerst blikken we terug op de man die Zeeland naar buiten liet kijken. Oud-commissaris van de Koningin Wim van Gelder overleed afgelopen maandag op 84-jarige leeftijd. Hij bekleedde de functie van commissaris van Zeeland van 1992 tot 2007. Politiek verslaggever Peter Joosen was toen bij Omroep Zeeland in die functie aan het werk en had vaak met Van Gelder te maken. Peter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe herinner jij je Wim van Gelder eigenlijk?
1: Nou ja, wat ik vooral herinner was het moment waarop bekend werd dat Wim van Gelder commissaris van de Koningin werd in Zeeland. En bij ons op de redactie hadden we toen zoiets van: wie? Wim van Gelder, we hadden nooit van hem gehoord. Hij was volstrekt onbekend in Zeeland. Was gedeputeerde in Noord-Holland. En ja, ik ging toen als politiek redacteur meteen naar Haarlem, naar het provinciehuis daar, om kennis te maken met hem. En dat was gelijk voor een interview. En ik herinner me dat hij heel voorzichtig was. Hij was natuurlijk politicus, maar hij realiseerde zich donders goed dat hij in Zeeland commissaris van de Koningin werd. En in die functie moet je natuurlijk een beetje boven de partijen staan. Hij kende Zeeland eigenlijk volgens mij nauwelijks, had daar weinig ervaring mee. Dus ja, die voorzichtigheid viel me heel erg op. Ik vond een heel aardige man, maar wel een beetje erg voorzichtig op dat moment.
0: Ja, maar ik kan hem ook wel voorstellen dat je toch als een echte butendieker ineens een soort van de baas gaat spelen over een plek waar je helemaal niet vandaan komt.
1: Klopt, dus dat is volstrekt te begrijpen natuurlijk. Maar het heeft hem wel ook wat achtervolgd. Dat idee van het is een butendieker, een Amsterdammer. Hij sprak ook met een Amsterdamse tongval. Zeeuw onder de zeeuwen, zei hij dan. Dat probeerde hij wel te zijn, maar dat was toch wat lastig. Maar hij heeft dat beeld later toch wel wat bijgesteld. Op een bepaald moment heeft hij, ik denk dat dat zoiets was toch van: ik bedenk een list. Ik nodig voortaan mensen uit om in klederdracht te komen naar de nieuwjaarsbijeenkomst. Ja. Dat heeft hij gedaan, dat vond ik een hele opmerkelijke stap. Maar dat werd erg gewaardeerd, want daarmee gaf hij aan dat Zeeuwen ook trots mogen zijn op hun eigen cultuur en op hun eigen klederdracht. Ja. Dat vond ik een hele slimme move van hem destijds.
0: Wat was eigenlijk zijn visie gedurende die periode?
1: Nou ja, Van Gelder was een verbinder, was iemand die erg vooruit keek. Ik had ook soms de indruk dat hij niet altijd helemaal goed begrepen werd in Zeeland om zijn ideeën. Ja. Hij dacht toen al heel sterk vanuit het water. Dus Zeeland als een provincie die zich niet alleen maar moet beschermen tegen het water door de dijken te verhogen, maar ook moet proberen met dat water samen te leven en samen te werken. Nou, daar was hij ver in vooruit.
0: Denk ik meteen aan een parallel met Hugo de Jonge, die met plannen komt die ook niet meteen door iedereen helemaal worden begrepen. Maar als ik jou zo hoor, wel op een heel andere manier en misschien niet met die bravoure die we nu dan erbij krijgen.
1: Nee, inderdaad, met veel minder bravoure, dat klopt. Van Gelder was ook die had ook te maken binnen het College van Gedeputeerde Staten met hele sterke gedeputeerden die eigenlijk vonden dat de gedeputeerden het werk moesten doen. Van Gelder had geen inhoudelijke portefeuille. Dat is denk ik iets wat hem toch wel heeft dwarsgezeten. Hij heeft mij wel eens een keer verteld, ook in een interview, daar was hij heel open in. Eigenlijk heb ik maar ongeveer een halve dag in de week werk in Zeeland, als ik mijn letterlijke taken moet uitvoeren. Ja. Nou, dat is natuurlijk jammer dat je zo'n bestuurder met goede ideeën, dat je die eigenlijk niet belangrijke dingen laat doen. Nee. Ik denk als Van Gelder het meer voor het zeggen had gehad, dan had hij harder getrokken aan duurzaamheid, aan de ontwikkeling van Zeeland als een gebied met hele belangrijke natuur. Natuurlijk ook met werkgelegenheid die belangrijk is. Maar ik denk niet dat hij ooit had gepleit voor een Zeeland met 500.000 inwoners. Nee. In 2050, zoals Hugo de Jonge dat gedaan heeft. Ja, ja. Maar ik denk dat Hugo wel voor elkaar heeft gekregen dat hij toch wat meer te vertellen heeft. Daar was Van Gelder, denk ik, te bescheiden voor.
0: Ja, want Van Gelder vulde zijn tijd wel goed met allerlei andere nevenfuncties, waar dan ook wel weer wat kritiek op was.
1: Ja, en dat kwam ook een klein beetje natuurlijk omdat hij te weinig inhoudelijke taken had. Ja. En zo'n commissaris moet natuurlijk toch wat doen. En dus heeft hij inderdaad veel nevenfuncties bekleed. Wat hij ook heel belangrijk vond, en daar heeft hij volgens mij wel tijd en energie in gestoken, dat was in de internationale samenwerking. Mm-hmm. Dus dat heeft hij goed gedaan.
0: Ja, en toch, dan is hij 15 jaar commissaris geweest. Dat klinkt als best een lange periode.
1: Zeker, dat is heel lang. En ik denk ook dat je kan zeggen dat dat een hele succesvolle periode was. Hij zorgde voor stabiliteit in het Zeeuwse provinciebestuur. Dus ja, over het algemeen was er wel een klein beetje kritiek zo nu en dan. Maar echt hele belangrijke fundamentele kritiek is er eigenlijk nooit geweest.
0: Nee, dan nog even zo tot besluit. Hoe was eigenlijk zijn omgang met de pers? Want ik hoor jou al zeggen dat hij best open was ook in interviews.
1: Ja, hij was open in interviews, maar ik kan me ook herinneren dat ik hem wel eens probeerde te bereiken. Ik had trouwens wel zijn telefoonnummer en ik wist ook waar hij woonde en dergelijke. Dus hij was op zich makkelijk bereikbaar. Maar dat hij ook een keer, ik wist dat hij op kantoor was en dat zijn medewerker zei, hij is niet bereikbaar. Ik zei, nou, volgens mij is hij wel bereikbaar. Hij was er wel, maar toen was er toch een reden om geen commentaar te geven. En toen heb ik gezegd in de uitzending, commissaris van de Koningin van Gelder hield zich onbereikbaar.
0: Ja, en dat is wel wat het dan was, toch? Ja.
1: Ja, dat was wel zo. Maar over het algemeen was hij een hele open man en heel toegankelijk. En wat ik vertelde, in die tijd had je gewoon als journalist nog de telefoonnummers van de commissaris. En die kon je gewoon bellen bij nacht en ontijd.
0: Andere tijden wat dat betreft.
1: Ja, dat zijn andere tijden, ja.
0: Peter, dank je wel om even zo terug te blikken op die toch lange periode van 15 jaar van Wim van Gelder. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Olivia Dean en Sam Fender en Rain Me In. 7:15 is het. Kun je de eieren van je eigen kippen uit je eigen achtertuin eigenlijk nog wel veilig eten? Daarover gaat het in de nieuwe documentaire Niet Pluis van de Zeeuwse maker Rieke van Lieren. Zij ontdekt dat die schadelijke PFAS in de eieren van haar 3 hobbykippen zit en gaat vervolgens op onderzoek uit. Want hoe is het daar nou toch gekomen? En dan komt ze van de kippen terecht bij de wormen, bij de bodem. En verslaggever Nancy Hiddes wilde dat verhaal wel eens horen. En dus ging ze naar de première van deze film Niet Pluis gisteravond in Vlissingen bij Film by the Sea.
1: Het is druk in de foyer van de bioscoop. De mensen staan in de rij om de zaal in te gaan. De kaarten voor de première van Niet Pluis zijn helemaal uitverkocht. En de documentaire gaat zo beginnen.
2: Ja, dit voelt heel onmachtig. Ja,
3: ik ben er echt verdrietig van, ik zeg het je eerlijk.
2: Ja.
3: Bijna ook tranen in mijn ogen. Want dan kijken naar mijn kippen elke dag en denk ik, hoe kan dat nou? Dat ze elke dag het ei eruit persen en wij kunnen het niet meer eten. En dan zie ik jou hier en denk ik, dat is toch oneerlijk?
1: Arike van Lieren, maker van de documentaire Niet Pluis. Laten we even bij het begin beginnen. Want hoe kwam jij erachter dat er PFAS in de eieren van je hobbykippen zaten?
4: Nou, je kan die dus laten testen. Dat vonden wij wel vrij duur. Dus we hebben dat niet alleen gedaan, maar met de hele straat. En ja, de uitslag van die test was Niet Pluis.
1: En had je die eieren daarvoor ook al gegeten?
4: Ja, elke dag. Lekker vers eitje. En aan iedereen uitgedeeld natuurlijk. Want daarom neem je kippen. Omdat je lekkere kakelverse eitjes wilt elke dag. Maar na die test ben ik wel gaan nadenken van, ja, wil ik dit dan nog wel eten? En wat doet dat dan eigenlijk met mijn lijf en met de gezondheid van de mensen om mij heen?
1: Werd je toen ook een beetje angstig?
4: Ja, maar ook wel boos. Van hoe kan dit nou dat dit gif in onze achtertuinen terecht is gekomen? En je doet er alles aan om duurzaam te leven, maar je hebt er geen invloed op of PFAS wel of niet in je achtertuin terechtkomt. Het is daar gewoon. En daar ben ik wel echt, ja, verdrietig van. Ja, ja.
1: Nu heeft je documentaire wel een positieve insteek, ondanks dat het toch een serieus onderwerp is. Waarom heb je hiervoor gekozen?
4: Ik denk dat humor een heel belangrijk wapen is. Het is dan een hele heftige, ja, heel heftig milieudossier. En we proberen door het verhaal te vertellen vanuit 3 kippen, Brownie, Poepie en Sproetje, door het ook, ja, invoelbaar te maken. Je moet lachen, want Poepie die poept op het, bij het provinciehuis. Ja, op de chique tafel poept Poepie daar. Ja, dan moet je ook een beetje lachen. En tegelijkertijd is het ook heel serieus, want de natuur spreekt. En dat is wat er nu ontbreekt. De natuur krijgt vaak geen stem aan tafel. Ja.
1: Wat is dan precies jouw boodschap van je documentaire?
4: Onze oproep is om je uit te spreken. Dus als 3 kippen al voor zoveel impact kunnen zorgen met een documentaire, moet je je voorstellen wat jij dan kunt bereiken als jij je uitspreekt. In je eigen straat, op je werk, in je omgeving, in het bedrijf waar je werkt. Ja, spreek je uit over PFAS, want het is Niet Pluis.
5: Willen mensen wel meedoen? Of zullen ze ons uitlachen? Heeft het eigenlijk wel zin? Maar ja, begon niet ieder verzet ooit klein? Vanuit een achtertuin?

Niall Horan en de Dinner Party. Ja, voor een overzicht uit de andere media is het natuurlijk belangrijk om de Volkskrant te lezen, de Telegraaf en de PZC. Maar ook Devon Live bijvoorbeeld, de nieuwswebsite van het lokale plaatsje Devon in Engeland. Die gemeente daar meldt namelijk dat er twee Britse senioren in het plaatsje Ilfracombe zijn gearresteerd omdat ze met gereedschap een verkeerslicht kort en klein hadden geslagen. Het stel bleek in de ban van een bizarre online complottheorie waarin werd beweerd dat die senioren op verkeerslichten geheime elektronische aanvalswapens hadden gezien en die zouden kanker en hartaanvallen kunnen veroorzaken. Nou, de politie kwam de vernielers op het spoor nadat beelden van de actie op social media waren gedeeld. Op de video is te zien hoe een vrouw van in de 60 aan de High Street van het kustplaatsje met gereedschap de kabels van het verkeerslicht doorknipt, terwijl de man de wacht houdt en daarna gaan ze dus nog verder met het slopen van de boel. Een jaar na de rellen rondom de Malieveld-demonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rondom hun mars van morgen, blijkt uit een analyse van Vrij Nederland. Dan gaat het bijvoorbeeld om Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie. Hij roept op om de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion dan aan demonstreren is. En het extreemrechtse kopstuk Tinus Koops meldt op TikTok dat hij gewapende broeders op het Malieveld wil zien. Nou, de politie erkent de veiligheidsrisico's, maar zegt nog niet wat ze ertegen gaan doen. Verkiezingen in Rusland vanaf vandaag tot en met zondag. Ja, kan er nou iets gezegd worden over die verkiezingsuitslag in zo'n dictatuur, vraagt de Volkskrant zich af. Nou, op papier mag er dus gewoon netjes gestemd worden voor de leden van de Duma, de Russische Tweede Kamer. Maar er zijn weinig mensen die verwachten dat er na deze uitslag dan ook echt wat gaat veranderen. En in de PZC het verhaal van Woongoed Middelburg, die vaker naar de rechter stapt als huurders een flinke huurachterstand hebben. 23 keer vorig jaar ten opzichte van 13 keer een jaar eerder. En ze zeggen dat op die manier juist ellende wordt voorkomen, want op die manier is het eerder in beeld dat er iets aan de hand is en kunnen er eerder maatregelen genomen worden om samen met de huurder tot een oplossing te komen. Staat in de PZC vanmorgen. We'll be right back.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland.

0: toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
6: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
5: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
7: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
5: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroep Zeeland verkeersinformatie met de melding van de ANWB. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom heb je een kwartier vertraging, 7 kilometer file. Er zijn daar bergingswerkzaamheden bezig omdat er eerder dus iets fout is gegaan. Daar klaarblijkelijk, maar wat precies, dat meldt de ANWB niet. Maar het moet dus in ieder geval geborgen worden. De rechterrijstrook is daar dicht. Dat zorgt dus nu voor een kwartier extra reistijd.
9: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
11: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: voordeeluitjes.nl.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
20: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
26: Omroep Zeeland.
8: Voetballers van de VV Kruiningen zouden zijn blootgesteld aan een bestrijdingsmiddel tijdens het voetballen. Raadslid Marjolein Sinke-Oele maakt zich zorgen. Ik spreek haar zo meteen. Het is 8:05 en dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vandaag in Zeeland bloeddonoren testen op het Westnijlvirus. Dat gebeurt nadat gisteren bekend werd dat iemand is overleden na het krijgen van een besmette bloedtransfusie. Of het virus daadwerkelijk de oorzaak was van het overlijden is nog niet duidelijk. Zeeland wordt samen met 8 andere provincies gezien als risicogebied. Tegenstanders van de tijdelijke opvang van asielzoekers op Tholen demonstreren vanavond bij het gemeentehuis. Bij een eerder protest deze maand werden enkele betogers gearresteerd door de politie. Toen viel de demonstratie samen met een raadsvergadering over dit onderwerp. En dat is vanavond niet het geval. En de binnenstad van Zierikzee moet het deze winter zonder ijsbaan doen. Er is in het centrum niet genoeg stroom en dus wijkt de schaatsbaan uit naar het Hatfieldpark. Voor de kermis eerder dit jaar was er ook te weinig stroom. Toen zijn aggregaten gebruikt, maar dat is voor de ijsbaan te kostbaar. Het weer in Zeeland. Op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij vanmiddag het aandeel van de zon steeds groter wordt. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden, met in de loop van de dag wel weer een stevige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6. Een heel goedemorgen en wat fijn dat je luistert naar Zeeland.

0: Shakira trapte dit laatste uur af met Zoom. Het is bijna 10 minuten over 8, woensdagavond 26 augustus. Daar gaan we even naar terug. Toen werd er gewoon gevoetbald op de voetbalvelden van de VV Kruiningen. Niks aan de hand, zou je zeggen. Maar toch zijn er nu zorgen bij raadslid Marjolein Sinke-Oele van Pro Rijmerswaal. Ze maakt zich zorgen omdat die ochtend nog gesproeid werd op het voetbalveld met een bestrijdingsmiddel. Aan de telefoon is Marjolein Oele Sinke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor middel was dat precies?
1: Dat heb ik nagevraagd en dat ging over Dicofar.
0: En wat is dat?
1: Ja, ik ben ook niet echt heel goed met bestrijdingsmiddelen, maar ik heb me laten vertellen dat het geen leuk spulletje is. Het is een chemisch bestrijdingsmiddel.
0: En het is bedoeld om te zorgen dat zo'n grasmat een beetje onkruidvrij blijft?
1: Dat neem ik aan dat dat de bedoeling daarvan is.
0: Ja, op zich zou je denken, nou ja, het is er niet op gesproeid toen er op gelopen werd. Het gebeurde dus morgens, maar dat is niet lang genoeg van tevoren dan?
1: Nee, ik heb het opgezocht allemaal en dat bestrijdingsmiddel dat heeft toch zeker ook gebruiksvoorwaarden. Mm-hmm. Er wordt gewaarschuwd, je moet zeker het gebied afzetten met rood-witte linten en met waarschuwingsborden. Want het mag niet betreden worden, uiteraard als het nog nat is, maar ook 48 uur na spuiten.
0: Oh.
1: En te weten, dat maakte mij toch behoorlijk ongerust en boos. Want ouders die laten hun kinderen in vertrouwen naar een veilige sportomgeving gaan.
0: Ja, want 48 uur, dat is natuurlijk gewoon 2 dagen. Dat is dus niet een halve dag.
1: Dat is 2 dagen en het schijnt ook zo te zijn dat het weer van tevoren gepeild moet worden. Want als het regent, ja, dat is logisch, dan drijft het weg in ons watersysteem.
0: Hmm.
1: En vrijdag heeft het de hele dag geregend.
0: Ja, kijk, dat het gevolg heeft voor de natuur, dat snap ik goed. Daarom zijn dat soort middelen natuurlijk ook staan die onder verscherpt toezicht. Maar heeft het ook gevolgen voor in dit geval dan de mensen die daarop gevoetbald hebben?
1: Nou, dat is mijn grootste zorg. Ik denk, toen ik dat zag, ik dacht, kijk, we waarschuwen voor roken, we waarschuwen voor vapen, voor alcoholgebruik. Zeker binnen het sportklimaat.
0: Mm-hmm.
1: En dan rijdt daar een grote tractor met spuittroep over het veld. En ik wist, de scholen zijn begonnen, dus de trainingen zijn begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Je ziet hier de kinderen op hun fietsjes naar het voetbalveld gaan. En dat is ook bevestigd. Die avond heeft de jeugd ook gewoon getraind op dat veld.
0: Ja. Nou zijn deze middelen natuurlijk wel allemaal goedgekeurd. Hè? Er zijn verboden bestrijdingsmiddelen. Daar staat dit middel, voor zover ik weet, niet bij. Dus zou je ook kunnen zeggen, nou ja, in principe zou het allemaal moeten kunnen. Maar dan zegt u wel, ja, dan moet je wel aan de voorwaarden houden.
1: Ja, zo is het helemaal. En NOC, NSF, het overkoepelende sportorgaan, is al jaren bezig om chemisch onkruid te bestrijden. Ook de KNVB die heeft een handreiking. Hij biedt zelfs een scholing aan in pesticidenvrij beheer.
0: Ja.
1: Milieuvriendelijk beheer.
0: Ja.
1: En zoals u zegt, het is laat de natuur aan de zij, maar het gaat om mensen. Het gaat om kinderen. Ze moeten kunnen vertrouwen op een verstandige overheid.
0: Ja. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het besproeien van dat veld?
1: Ik denk dat het een samenwerking is. Maar mijn eerste ingeving is, gemeente, dit moet je niet doen. Wij hebben het al jaren over de PFAS in de Westerschelde. We hebben het over de PFAS in de volkstuinen.
0: Hm.
1: En dan ga je weer met die troep aan de gang. Terwijl op loopafstand onze meest verstandige biologische landbouwer zit. Hè? Die kan ons best helpen. Naast de KNVB.
0: Ja.
1: Die weten ook heus wel hoe het moet.
0: Goed, dus even samenvattend. U wilt natuurlijk vooral weten, klopt het wat ik heb gezien? Is dit inderdaad gebeurd? Hoe kan het dat er niet aan die voorwaarden is voldaan? Maar ik denk dat u vooral ook iets wilt voor de toekomst. Wat zou u voor willen stellen? Moet dat middel helemaal niet meer gebruikt worden?
1: Dat zou mijn eerste prioriteit zijn.
0: Ja.
1: Chemische middelen in een sportmilieu, dat kan voor mijn gevoel, dat raakt mijn gevoel, dat kan niet. Ja, dan denk ik, kijk iets verder. Probeer, zoals ik zeg, het is kortmaaien, verticuteren, bemesten, kalktoepassing. Mm. Het zijn allemaal mogelijkheden om ook een robuuste grasmat te krijgen. Ja. En dat moet gewoon lukken met een beetje inzet van de gemeente. En of de voetbalvereniging op de hoogte is geweest, dat weet ik niet. En dat mag ik hopen van niet.
0: Nee, maar goed, dat is dan iets wat hopelijk ook natuurlijk uit de antwoorden komt op de vragen die u heeft gesteld daarover. Hou ons op de hoogte van de antwoorden en de ontwikkelingen. En Marjolein Sinke-Oelen, voor nu hartelijk dank voor de toelichting.
1: Dank u wel, graag gedaan.
0: De weersverwachting, die krijg je vandaag van Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Hoe ziet deze vrijdag eruit?
2: Ja, na de buien en regen van gisteren krijgen we vandaag een zo goed als droge vrijdag. Er is alleen vanochtend nog een kleine kans op een lokale bui. Maar veruit de meeste plaatsen blijven toch wel droog vandaag. En in de loop van de dag ook steeds meer ruimte voor de zon. Nou, de temperatuur die stijgt vanmiddag naar 18 tot 19 graden. Met wel weer een toenemende zuidwestenwind. Langs de kust wordt die krachtig met een windkracht 6. Nou, vanavond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. In de nacht zou daar een drup regen uit kunnen vallen. Temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen vrij veel bewolking, af en toe een beetje zon, plaatselijk wat lichte regen, maar het stelt weinig voor. En ondanks de bewolking wordt het wel 20 tot 21 graden morgenmiddag, maar wel weer een stevige zuidwestenwind.
0: En hoe verhoudt de zondag zich dan tot de zaterdag?
2: Nou, op zondag hebben we dan vooral in de ochtend kans op wat regen. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droog, met meer ruimte voor de zon. De temperatuur die stijgt dan naar 19 graden, met in de loop van de dag eindelijk ook een afnemende wind. Ja, en vanaf maandag toch wel een overgang naar rustig en droog najaarsweer. Zeker vanaf dinsdag staat er nog maar heel weinig wind en breekt ook de zon meer en meer door. Vanaf woensdag gaat zelfs de zon helemaal flink schijnen. En de temperaturen liggen dan in de middag rond een aangename 21 graden.
0: Hij houdt je de hele dag op de hoogte van de weersverwachting. Stefan van der Gijzen, dankjewel hè. Even naar de situatie op de weg. Liever gezegd op de A4 tussen de Belgische grenzen en Bergen-op-Zoom. 20 minuten vertraging. Er zijn daar bergingswerkzaamheden bezig. En de rechterrijstrook is daar dicht. Er staat 7 kilometer aan file.

0: Michael McDonald en de Sweet Freedom. In Warschau begint morgen een heel bijzonder EK. En dat doet ook een Nederlander mee. Niet uit Zeeland, want hier kan je deze sport helemaal niet beoefenen. Als je het een sport zou willen noemen. Nou goed, ik hoop dat je nu heel nieuwsgierig bent. Dat is namelijk de bedoeling. Straks de details, eerst ander nieuws van vandaag. Meerdere mensen zijn gisteravond aangehouden tijdens een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de asielopvang toen het buiten onrustig werd door een grote groep demonstranten. Dit raadslid zat binnen.
1: Het luid geknal van vuurwerk, zwaar vuurwerk, gebons op ramen en deuren. Maar ik heb me op zich geen moment onveilig gevoeld dankzij de hulpdienst.
0: De gemeente Neder-Betuwe heeft volgens de spreidingswet de taak om 123 asielzoekers op te vangen. Het doel van de gespreksavond was onder meer om de verschillende scenario's te bespreken. Een besluit over de opvang was nog helemaal niet aan de orde. Criminelen gebruiken zorgboerderijen als dekmantel om geld mee wit te wassen. Of beginnen een bedrijf om zo zorggeld weg te sluizen. In Gelderland en in Overijssel stuiten onderzoekers op bijna 800 verdachte transacties in 5 jaar tijd. De oud-burgemeester van Goes, René Verhulst, is nu burgemeester van Ede. En hij is voor Oost-Nederland verantwoordelijk voor de aanpak van zorgfraude. Hij vertelt over hoe de gemeente dit probleem aanpakt.
2: Wat je kan doen is goede contracten sluiten, bibop doen, toetsen. Gebeurt ook in situaties, hè, valse facturen, er is geen dienst geleverd. Maar je moet heel goed opletten aan het begin. Pas nog, zegt iemand, want de jeugdzorg die loopt over. Hè. Je bent al blij als je een plek hebt en een begeleider. Mm-hmm. Nou, ik kan iemand 1-op-1 begeleiden, doe 75 uur in de week, doe naast mijn baan. Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Een Verhulst legt uit hoe zorgfraude kan ontstaan.
2: Gemeenten staan soms ook onder druk om die zorg te leveren. Althans, zo voelen ze dat. Gaan af op het aanbestedingscircuit. Ja, de vinkjes staan allemaal goed. De menselijke factor is eruit gehaald. Nou, we hebben deze cliënt ondergebracht. En verder vragen ze zich niet af hoe het zit.
0: Dan naar Warschau, want daar begint morgen dus het EK tramrijden. Namens Nederland doet de Rotterdamse trambestuurder Elvira mee. Ze plaatste zich door de Nederlandse voorronde in Rotterdam te winnen. Ik heb dit echt helemaal gemist. Een voorronde tramrijden in Rotterdam. Ik ben ook zo benieuwd wat je dan moet doen. Nou, het schijnt bij het EK vooral te draaien om behendigheid.
3: We moeten bowlen met de tram. En je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram. En dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten en dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
0: Nou, en dan mag je denken, heeft Elvira überhaupt haar tramrijbewijs? Als je dat zo hoort, ze is 24 jaar oud. Dus ze klinkt inderdaad toch hartstikke jong. En ze is ook nog helemaal niet zo lang trambestuurder. In Warschau moeten ze met een tramrij die ze niet kennen. Die is namelijk smaller en korter dan haar tram in Rotterdam. Dus aan alle kanten wordt het wennen voor Elvira. Heel spannend wat ze voor Nederland kan betekenen daar.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Het is bijna 8:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met u tijd voor een update van het Zeeuwse nieuws. De fractie van Pro in Rijmerswaal is ernstig bezorgd over het bestrijdingsmiddel waarmee de voetbalvelden van de VV Kruiningen zijn besproeid. Dat gebeurde namelijk een aantal uur voordat er op het veld getraind werd, terwijl het middel alleen gebruikt mag worden als de mat daarna 48 uur niet bespeeld wordt, omdat het anders dan om te giftig materiaal gaat. De partij maakt zich nu zorgen over de gezondheid van de kinderen die erop getraind hebben. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vandaag in Zeeland bloeddonoren testen op het West-Nijl-virus. Dat gebeurt nadat gisteren bekend werd dat iemand is overleden na het krijgen van een besmette bloedtransfusie. Of het virus daadwerkelijk de oorzaak was van het overlijden is nog niet duidelijk. Zeeland wordt samen met nog 8 andere provincies gezien als risicogebied. Een 51-jarige man uit Terneuzen moet vandaag voor de rechter verschijnen vanwege het online bedreigen van politici en andere publieke figuren. Hij zou in zijn bericht hebben aangezet tot haat, discriminatie en geweld. In de binnenstad van Zierikzee moeten deze winter doen zonder ijsbaan. Er is in het centrum niet genoeg stroom en dus wijkt de schaatsbaan uit naar het Hatfieldpark. Voor de kermis eerder dit jaar was ook al te weinig stroom. Toen zijn aggregaten gebruikt, maar dat is voor de ijsbaan te kostbaar. Het weer in de provincie blijft op de meeste plaatsen droog, waarbij vanmiddag het aandeel van de zon steeds groter wordt. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden, met in de loop van de dag wel een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Katrina and the Waves and Love Shine a Light. Wat gaat er op deze vrijdag allemaal nog gebeuren als je niet meer kan vertrouwen op mij in Zeeland wordt wakker voor de informatievoorziening? Nou, natuurlijk op de andere collega's de rest van de dag hoor. Maar wat er allemaal staat te gebeuren hoor je even voor 9 uur. Daarvoor naar de ijsbaan in Zierikzee. Die moet verkassen vanwege een best wel aparte reden. Maar eerst gaan we naar Film by the Sea. Want al de hele week spreek ik jongeren tussen de 16 en de 25 jaar oud die in de Youth Jury zitten. En zij hebben de hele week films gekeken om uiteindelijk tot een uitslag te komen. Welke film krijgt uiteindelijk de Youth Jury Award? Nou, een van die juryleden is Kees de Heer uit Middelburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kan je nog een beetje films zien of ben je er nu wel echt helemaal klaar mee?
1: Nou, gisteravond viel ik wel bijna in slaap, maar
0: dat lukt nog wel. Lag dat aan de kwaliteit van de film?
1: Nou, de film was wel een beetje saai, maar ik was ook wel moe.
0: Ja, precies. Hoeveel films hebben jullie deze hele week eigenlijk bekeken?
1: Ja, voor onze jury hebben we er 8 gezien, maar we hebben ook nog wel heel wat extra gezien.
0: Ja, ja. En was het dan moeilijk om die allemaal nog een beetje in je hoofd uit elkaar te kunnen houden?
1: Nee, dat lukte wel.
0: Gelukkig. Zeg nou, heb jij, als het goed is, de 3 genomineerden voor de jongerenjuryprijs. Zou je die met ons willen delen?
1: Die heb ik, ja. De eerste genomineerde is Avoir Bas, de Frans-Tunesische film. De tweede genomineerde is Ach, Diese Luke, Diese Entsetzliche Luke, de Duitse film. Mm-hmm. En de derde genomineerde is Paradies, een Deense film.
0: Dus het is heel internationaal, hè? Dan.
1: Zeker.
0: Ja, en was er nog heel veel beraad voor nodig om tot deze 3 te komen?
1: We hebben het er wel over gehad, een lang debat, ja. Maar met deze 3, daar kwamen we wel makkelijk bij.
0: Oké, daar konden jullie je allemaal in vinden.
1: Ja.
0: Ja, en ja, dan is natuurlijk even de vraag, waar moet een goede jongerenjuryfilm aan voldoen? Moet het dan een film zijn die per se gaat over jongeren? Of hoe werkt dat eigenlijk?
1: Nou, wij zijn eigenlijk gewoon jongeren en wij kiezen welke film wij het beste vinden. Het heeft niks te maken met of het coming of age is of zo.
0: Precies, niks met de inhoud van de film. Maar het gaat er gewoon om dat als ik denk van, goh, ik ben benieuwd hoe jongeren dit hebben beleefd en wat vonden zij nou eigenlijk de topfilms van dit festival, dan moet ik dus bij deze 3 zijn. Daar komt het op neer.
1: Ja.
0: Oké, spannend. En dan is natuurlijk ook nog het moment dat we natuurlijk gaan horen wie dan uiteindelijk heeft gewonnen van deze 3. Wanneer wordt dat bekendgemaakt?
1: Zaterdagmiddag tijdens de awardsceremonie.
0: Oké, dan mogen jullie dat gaan doen. Nou, dat lijkt me heel spannend. Hebben jullie al bedacht wie van de juryleden naar voren wordt geschoven om het praatje te houden en de award uit te reiken?
1: Dat doen we met z'n allen.
0: Ah, oké. Nou, dat is hoe meer zullen, hoe meer vreugd natuurlijk. Dus we hebben een Tunesisch-Franse film, een Duitse film en een Deense film die nu genomineerd zijn voor de Youth Jury Award. Kees, dank je wel dat je ons dat even wilde vertellen. Nu even bijkomen, geen films meer zien, denk ik.
1: Nou, we hebben vandaag de Industry Day.
0: Ah, dus dan wordt heel veel praten, vooral kopjes koffie drinken met belangrijke mensen uit het vak.
1: Geloof het wel.
0: Nou, heel veel plezier daarbij en dank je wel.

0: Zoe Levi en Snelle en ik zing. Geen ijsbaan in de binnenstad van Zierikzee bij de komende editie van Winterstad Zierikzee. Niet op het Havenplein, maar net buiten het centrum aan de westkant, op het Hatfield Park. Daar moet je gaan schaatsen komende winter. Aan de organisator Patrick Westdorp vroeg ik hoe dat eigenlijk komt.
1: We zitten met netcongestie. En daar kunnen geen zware aansluitingen meer op het Havenplein komen. Dus ja, dan moet je toch een alternatief zoeken om dat mooie evenement door te laten gaan.
0: Ja, en andere jaren kon dat dan wel gewoon?
1: Ja, vorig jaar hebben we nog iets kunnen regelen. En dit jaar is dat gewoon niet meer mogelijk. En dat is heel treurig, hè?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, het is toch een ander gevoel als zoiets midden in het centrum staat of aan de rand van het centrum.
1: Ja, dat is sowieso. Maar we proberen daar wel op het Hatfield Park het zo leuk mogelijk te maken. Dat het daar echt ook een gezellig sfeertje wordt.
0: Ja, en hoor ik meteen dan mensen zeggen, of in ieder geval denken, met de kermis is het ook geen probleem. Hoe gaat dat dan?
1: Ja, die draaien op aggregaten. En dat kunnen wij ook. Maar die aggregaat die blijft 24-7 draaien, omdat mijn ijsbaanmachine 24-7 aan moet blijven staan, anders gaat mijn ijs melten. En dan zit je met geluidsoverlast. Dan kan je nog kiezen voor een accu voor 's nachts. Maar daar zijn de kosten zo hoog. Ja, dat is bijna niet te betalen voor onze stichting.
0: Nee, dus jullie hadden eigenlijk gewoon geen keus dan toch?
1: Nee, we hadden eigenlijk geen keus, zeg maar.
0: Maar dat wordt allemaal wel spannend natuurlijk, of dat dan zo op een andere plek allemaal ook goed gaat.
1: Ja, tuurlijk. En dat is echt wel kijken van slaat het aan of slaat het niet aan. Maar ik ben er wel positief over dat het gaat slagen.
0: Nee, je maakt je daar geen zorgen over?
1: Nee, ja, je moet wel positief blijven.
0: Zeker, zeker. Even voor de mensen die denken, jongens, sorry, het is nog maar 18 september. Dat is natuurlijk helemaal waar. Wanneer gaat dit eigenlijk gebeuren?
1: Nou, dit gaat gebeuren vanaf 17 december tot en met 9 januari. We moeten wel nog even afwachten, want we hebben subsidie aangevraagd bij de gemeente. En dat we genoeg sponsors hebben om het door te laten kunnen gaan.
0: Maar goed, dat moet ook goed komen, want je bent een positief mens.
1: Tuurlijk. Daar zijn we ook positief in en de gemeente staat er ook positief in. Dus dat moet er helemaal goed komen.
0: Geen zorgen bij de organisator Patrick Westdorp van Winterstad Zierikzee.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Onze zeven van de dag vandaag, dat is Edwin de Bok van carnavalsvereniging De Koeters uit Westdorpen. Zijn club bestaat 55 jaar, dat wordt vandaag en morgen groots gevierd. En nou is Edwin de grootvorst en hij vertelde vanmorgen dat dat allemaal niet zomaar was.
1: Ik ben de grootvorst tijdens die dagen.
0: Ja, dat dacht ik ook al, want dat is weer wat anders dan een prins.
1: Ja, ja. Prins word je nog 11 jaar achter elkaar, word je grootvorst.
0: Ah, dus eigenlijk was het een beetje de opperprins.
1: Ja, maar ik was die jaar in de pakken en hebben ze een andere gekozen.
0: Oh.
1: En dan moet je weer opnieuw beginnen voor die 11 jaar.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment dat je zegt, hoe lang ben je al prins? Ik zeg, 9 jaar, maar het was al 10 jaar. Het jaar erop was het 11e jaar.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik gezegd, jongens, ik heb 12 jaar idee, de bewijzen van de programmaboekjes, maar die had ik allemaal meegenomen.
0: Mm.
1: Ja, daar kon ze niet meer onderuit in de vereniging. En ja, ik zeg, het is 21 jaar geweest, het is mooi geweest. Maar ja, wat is nou mooier met carnaval dan 22 natuurlijk, hè?
0: Ja. Absoluut, zo is het maar net.
1: Toen kwam coronatijd.
0: Mm-hmm.
1: En toen mochten we in november snelletjes organiseren. Maar tegen het onze beurt was in november, mocht het s'avonds ook niks meer worden. Smiddags niks meer georganiseerd worden en s'avonds niet meer.
0: Nee.
1: En net voor de carnaval mochten we wel carnaval vieren.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei we, ja, het is te kort om een prinsenbal te organiseren. Oh, dat is geen probleem, zei ze. Onze grootvorst, die kan ook prinscarnaval nog zijn, maar die is dat gewoon om te doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar nog een jaar met het prinsengewaad aangetrokken. Dus ik kom aan 22 jaar.
0: Nou, geweldig. Zeg, grootvorst Edwin de Bok, hartelijk dank voor nu. Heel veel plezier vandaag. En ook ja, de komende tijd weer met alle voorbereidingen natuurlijk voor het komende carnavalseizoen.
1: Dat komt goed. Bedankt dat ik in uw uitzending mocht zijn.
0: Onze grootvorst dus, uit die carnavalsvereniging in Westdorpen.

Ilse de Lange en The Lonely One. Het is bijna 8:08. Wat gaat er vandaag allemaal verder nog in het land gebeuren? Nou, het 15-jarige meisje dat verdacht wordt van de moord op haar beide ouders staat vanochtend in een eerste inleidende zitting terecht. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Ze is immers minderjarig. De ouders werden op 18 juni dood aangetroffen in het Groningse Meerstad. Het gaat nu om een voorbereidende zitting, dus inhoudelijk wordt de zaak nog niet besproken. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vandaag in Zeeland bloeddonoren testen op het Westnijlvirus. Dat gebeurt nadat gisteren bekend is geworden dat iemand is overleden na het krijgen van een besmette bloedtransfusie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt bekend hoeveel de landelijke inzamelcampagne vuurwerk tot nu toe al heeft opgeleverd. Een 51-jarige man uit Terneuzen moet vandaag voor de rechter verschijnen vanwege het online bedreigen van politici en andere publieke figuren. Hij zou in zijn berichtjes hebben aangezet tot haat, discriminatie en geweld. In Rusland beginnen de verkiezingen voor de Duma, dat is de Tweede Kamer, zeg maar. Maar goed, het is een dictatuur en het is nagenoeg eigenlijk zo goed als helemaal 100% zeker dat Verenigd Rusland de partij van Poetin ruim gaat winnen. De tegenstanders van de tijdelijke opvang van asielzoekers op Tholen demonstreren vanavond opnieuw bij het gemeentehuis. Bij een eerder protest deze maand werden betogers nog gearresteerd door de politie. De bondscoach Xavi Hernandez die maakte rond de middaguur zijn selectie bekend voor de komende 4 wedstrijden in de Nations League. Tegen Duitsland, Servië, Griekenland en Servië weer thuis. Nadat we eerst Servië uit hebben gespeeld. In juni was het te heet, maar nu gaat het dan toch echt door. De City Trail in Middelburg kan je door allerlei gebouwen rennen, kroegen, musea en andere gekke plekken waar je doorheen kan komen. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor, die nemen deel aan de Nederlandse tennerscompetitie in de Davis Cup. Ze moeten het opnemen tegen Colombia later vandaag. FC Groningen en PEC Zwolle die openen de 7e speelronde in de Eredivisie. Ook dat staat nog op het programma voor vandaag. En straks natuurlijk, wat op het programma staat, is een nieuwe Goedemorgen Zeeland. Volgende week nog geen Remco, maar Elias trouwens op deze stoel. Dan weet je dat ook alvast. Ik sluit af met On Top of the World van de Imagine Dragons. Ik wens je een heel fijne vrijdag en natuurlijk ook alvast een heel goed

0: Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op Landlust.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Hey Raymond!
14: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort.

0: is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
1: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
0: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
2: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
0: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtje.

Sweet Dreams van Eurythmics. Goedemorgen bij Goedemorgen Zeeland op vrijdag. Leuk dat je luistert, van harte welkom. Elsa heeft vakantie, dus hoor je mij nu. Ik vind dat heel erg leuk. Maar maandag is Elsa gewoon weer terug. Gelukkig maar. Goedemorgen Zeeland is er tot 12 uur. Je mag me altijd een berichtje sturen, dat vind ik leuk. Het WhatsApp-nummer is 0118-499-999.

Sommieux met Feels Part 2. Ik vind dat wel lekker, dat bombastisch een beetje. En mooi ook. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Het is vrijdag 18 september. Het is nog 98 dagen tot kerst, weet ik toevallig. En vandaag in 1851 verscheen in New York de allereerste editie van wat wij nu kennen als de New York Times. De krant heette toen nog de New York Daily Times. De eerste editie kostte 1 cent en de krant verscheen aanvankelijk iedere ochtend, behalve dan op zondag. In 1857 werd de naam veranderd in New York Times. De oprichters wilden zich onderscheiden van de vaak fel partijgebonden kranten uit die tijd, met een gematigder journalistieke toon. En dat pakte wel goed uit. De krant groeide uit tot een van de bekendste nieuwsorganisaties ter wereld. Op 18 september 2019 werd advocaat Dirk Wiersum bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Wiersum stond een kroongetuige bij en het Openbaar Ministerie sprak diezelfde dag van een aanslag op de rechtsstaat. Twee uitvoerders van de moord zijn later in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. En vandaag in 2017 legde Eberhard van der Laan per direct zijn taken als burgemeester van Amsterdam neer. Zijn artsen hadden hem verteld dat behandeling van zijn longkanker niet langer mogelijk was. En in zijn afscheidsbrief aan de inwoners eindigde hij met, ja, inmiddels bekende woorden: zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Van der Laan overleed nog geen 3 weken later op 5 oktober. En op 18 september 1983 gebeurde iets wat voor Kiss-fans, die band Kiss, nou, dat was bijna ondenkbaar. De bandleden verschenen voor het eerst publiekelijk zonder hun beroemde schmink. MTV zond die dag een speciale uitzending uit rond het nieuwe album Lick It Up. De band hoopte met de nieuwe ongeschminkte look ook muzikaal een nieuwe periode te beginnen.

Summer Sun van Texas in Goedemorgen Zeeland. Hallo zeg, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Je mag me altijd een berichtje sturen. 0118-499-999. Dat is het WhatsApp-nummer. Misschien heb je wel plannen voor dit weekend of wil je een evenement onder de aandacht brengen. Nou, laat het mij vooral even weten. Zometeen of later deze uitzending heb ik een gesprek over Vlastival. In ieder geval in Dreischor. Voor de tweede keer wordt dat georganiseerd. Misschien heb jij ook wel een tip rond evenementen of uitjes. Laat het mij vooral weten. Eens even kijken. Ja, het is vrijdag 18 september en het is de verjaardag van Fred van Leer, Nederlandse stylist. Hij begon enkele jaren geleden met zijn eigen theatershow en hij wordt 50 jaar. Gefeliciteerd, Fred. Dan ook jarig, de Amerikaanse wielrenner, voormalig wielrenner en meervoudig winnaar van de Tour de France, Lance Armstrong. Tussen 1999 en 2005 won Armstrong 7 keer op rij de Ronde van Frankrijk. Maar ja, je weet het wel, deze overwinningen werden hem eind 2012 afgenomen wegens dopinggebruik. In 1996 had hij trouwens uitgezaaide teelbalkanker. Zijn behandeling sloeg goed aan en snel zat hij alweer op de fiets. En sindsdien zet hij zich ook tegen kanker. Armstrong is 55 jaar geworden. Ook jarig Frits Sissing. Hij wordt 62 jaar bekend als presentator van Tussen Kunst en Kitsch. En ook het dirigentenprogramma natuurlijk, Maestro. En Esther Langeveld uit Oost-Soeburg, ook jarig. Ja, die staat gewoon tussen dit rijtje. Zij wordt 60 jaar. Ja, Esther Langeveld, jouw collega Paul geeft het aan mij door. Esther, ook jij van harte gefeliciteerd. En dat zeg ik ook tegen Simon, vaste luisteraar van Goedemorgen Zeeland, van harte gefeliciteerd. En tot slot Monique Kleeman van Lois Lane, jarig. Lois Lane ken je natuurlijk wel van hits als Fortune, Fairy Tales, Tonight en deze It's the First Time.

Lois Lane met de jarige Monique Kleeman, dus 61 jaar is ze geworden. Dit was It's the First Time. Dit is Goedemorgen Zeeland, straks natuurlijk een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En daarna het spelletje over het Zeeuwse nieuws. Goed opletten dus. En veel muziek. Fijne muziek ook, zoals deze van Bluff, samen met Nielson. Dit is Mannenharten.

0: Ja, die kaching die wacht ik altijd even af. Dit was Mika met Grace Kelly. Het is net 9:30 geweest. Tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht krijg je van Floris-Jan Sietsema. Goedemorgen, Floris-Jan.
2: Stefan, goedemorgen. De fractie van Pro in Rijmerswaal is ernstig bezorgd over het bestrijdingsmiddel waarmee de voetbalvelden van de VV Kruiningen zijn besproeid. Vanwege de gezondheid mag de grasmat na het besproeien 2 dagen niet gebruikt worden. Maar volgens raadslid Marjolein Sinke-Oele werd een paar uur later alweer op het veld getraind. De partij wil nu van de gemeente weten wat er is gebeurd. De droogte deze zomer en de gevolgen daarvan voor de scheepvaart in het kanaal Gent-Terneuzen leiden tot miljoenen euro's aan schade bij bedrijven. Dat zegt topman Cas Keunig van havenbedrijf North Seaport in een interview met het persbureau Belga. Vanwege het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest een deel daarvan volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en ook door het lagere water konden ze minder goederen vervoeren. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vandaag in Zeeland bloeddonoren testen op het West-Nijl-virus. Dat gebeurt nadat gisteren bekend werd dat iemand is overleden na het krijgen van een besmette bloedtransfusie. Of het virus daadwerkelijk ook de oorzaak van het overlijden is, is nog niet duidelijk. Zeeland wordt samen met nog 8 andere provincies gezien als risicogebied. En vandaag krijgen 5 bomen op Schouwduiveland een zogeheten tree tag. Dat is een papier daaraan, een soort grote poster waarop te zien is wat zo'n boom dan bijdraagt aan de omgeving en aan de natuur. De campagne vindt plaats in 12 Europese landen en in Nederland doen dit jaar 30 gemeenten mee met in totaal 274 bomen. Het weer dan in onze provincie blijft op de meeste plaatsen droog. Het aandeel van de zon wordt gedurende de dag steeds groter. De temperatuur die stijgt naar 18 tot 19 graden in de loop van de dag. Wel een stevige zuidwestenwind is er dan te verwachten. Windkracht 4 tot 6. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 9:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app, Stefan, en ook op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en...

Touchai van Kayagugu in Goedemorgen Zeeland. Het is net 9:30 geweest, dus tijd voor het spelletje over het Zeeuwse nieuws. Ik stel straks een vraag. Een vraag over dat Zeeuwse nieuws. En ik ben benieuwd of jij dat weet. Zo simpel is het eigenlijk. Ik stel een vraag, weet je het antwoord? Bel dan als de wie de weer gaat 0118-499-999. Je mag natuurlijk altijd onze website even openen, omroepzeeland.nl. Of onze app, dat kan ook, het is misschien nog handiger. Want wie weet vind je daar wel een aanwijzing. De vraag van vandaag in Goedemorgen Zeeland. In welke Zeeuwse plaats moet de ijsbaan straks verhuizen vanwege het volle stroomnet? Dus een plek in Zeeland waar de ijsbaan moet verhuizen vanwege het volle stroomnet. Denk je het te weten? Bel 0118-499-999.

0: lady. Mooie muziek in Goedemorgen Zeeland. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert. Goedemorgen Zeeland. Met het spelletje over het Zeeuwse nieuws. Ik stelde net een vraag. De vraag is, in welke Zeeuwse plaats moet de ijsbaan verhuizen vanwege het volle stroomnet? Nou, die lijnen die staan helemaal vol. In ieder geval gebeld vanuit Vlissingen. Goedemorgen.
1: Je spreekt met Bouke.
0: Hallo Bouke, goedemorgen.
1: Ja, zeg maar. Je wil weten wat de oplossing was.
0: Jazeker, in welke Zeeuwse plaats moet die ijsbaan verhuizen?
1: Dat is
0: in
1: Middelburg.
0: Middelburg, dat is helaas niet goed, Bouke.
1: Oh.
0: Volgende keer beter.
1: Daar was hij toch?
0: Er is een ijsbaan, of er komt waarschijnlijk wel een ijsbaan in Middelburg, maar dat is niet de plek die ik zoek.
1: Sorry.
0: Nee, daar hoef je geen sorry voor te zeggen hoor. Ik vind het hartstikke leuk dat je meespeelt.
1: Oké, blijf luisteren.
0: Hoe is het in Vlissingen?
1: Ik woon in Vlissingen.
0: Ja, gaat goed daar zo?
1: Gaat goed.
0: Goed zo. Ik ga door naar de volgende bellen. Dankjewel hoor.
1: Jo.
0: Eens even kijken naar Melis Kerken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met wie?
2: Met Jan Jeronimus.
0: Jan Jeronimus. Ik stelde die vraag over die ijsbaan.
2: Ja, dat zou in Zierikzee zijn.
0: In Zierikzee zijn. Ja, en dat is wel goed, Jan.
2: Dus, want dat was ook vanwege dat het stroomnet dan te vol is over belast en dat soort dingen.
0: Ja, klopt. En dat wordt allemaal een beetje te veel. En daarom, daarom moet die ijsbaan... Ja, gelukkig gaat hij natuurlijk niet weg voor de liefhebbers. Maar gaat hij naar een andere plek.
2: Dat zou voor de kinderen jammer zijn.
0: Jazeker. Was op het Havenplein, gaat nu naar het Hatfieldpark, dat is aan de rand van de stad.
2: Ja, ja.
0: Zelf fanatiek schaatser?
2: Nee hoor.
0: Nee? Liever niet?
2: Nee, dat doet de leeftijd ook niet meer. Dus dat,
0: oh ja, ik durf er niet naar te vragen.
2: Nee. Laten we het even in het midden.
0: Dat doen we. Maar goed, weet je, wij zijn er natuurlijk ook altijd bij als zo'n ijsbaan er is. Dus dan kun je natuurlijk wel altijd op tv plaatjes kijken of bij ons op de website.
2: Om te kijken. Ja, inderdaad.
0: Nog plannen vandaag, Jan?
2: Nee, nog niet eigenlijk.
0: Kijk, nog niet.
2: Het is mooi weer, dus misschien nog een rondje fietsen vanmiddag.
0: Dan is het wel lekker even toch ook om geen plannen te hebben, dat je gewoon even lekker kan kijken wat je wil gaan doen.
2: Zeker weten. Dus, we kijken wel wat de dag brengt.
0: Misschien nog een rondje Walcheren of een stukje Walcheren.
2: Ja, of een rondje richting Vlissingen even fietsen.
0: Oh, ja.
2: De boulevard even kijken, dat is altijd leuk daar ook.
0: Ik was laatst in de buurt, ik zag dat er een hoop pompoenen langs de weg staan. Die verkocht worden.
2: Leuk.
0: Ja, dat vond ik ook wel leuk. Ik heb er een paar meegenomen voor mijn kinderen.
2: Dat is altijd leuk om naast de voordeur te leggen, denk ik.
0: Ja, zeker, zeker.
2: Kleur wat, hè?
0: Ja, maar goed, volgens mij ga jij dat niet doen als ik het zo hoor.
2: Nou, meestal denk ik het wel, maar ik ben er nu nog niet achteraan gegaan.
0: Dus. Nee, dat kan altijd nog, hè?
2: Ja hoor.
0: Hey Jan, je hebt vandaag het spelletje gewonnen in Goedemorgen Zeeland. Van harte gefeliciteerd.
2: Dank je.
0: Ja, je weet denk ik hoe het werkt, hè? Morgen weekend.
2: Ik weet helemaal hoe het werkt. Morgen weer 11:15, rond die tijd.
0: Ja, dan... Dan gaat Elias loten in zijn bingoballenmolen. En wie weet kom jij er als winnaar uit.
2: Wie weet.
0: In ieder geval heb je de dagwinst. Gefeliciteerd en een fijne dag, hè?
2: Ja, fijne uitzending verder.

Supertramp met It's Raining Again. Nou, het regent helemaal niet hier in Zeeland. En ik hoorde net van Floris-Jan in het nieuws dat het ook op de meeste plaatsen droog blijft. Maar goed, het is natuurlijk wel een fantastische plaat van Supertramp. Dit is Goedemorgen Zeeland. Ik heb een appje binnengekregen. Eens even kijken van wie dit appje komt. Jan Dorst, en hij stuurt mij iets door over de Dorstdag. In Oosterland is dat. Morgen is het allemaal te doen, bij goed weer. En dat is op de kruising Hofweg, Oud-Heiligeweg. En dat, eens even kijken. Nou, 's ochtends wordt alles opgesteld en aan het begin van de middag start het dorsen. Dus misschien vind je dat wel leuk om daar naartoe te gaan. Dank dat je dat even laat weten. En het is natuurlijk ook morgen Vlastival in Dreischor. En daar bel ik straks even over met de organisatie. Wat daar allemaal gaat gebeuren in Dreischor. Eerst nog even muziek. Teddy Swims in Goedemorgen Zeeland.

0: Break Up and Reverse van Teddy Sims bij Omroep Zeeland. Ja, morgen dan kun je weer genieten van Vlastival in Drijschoor. Op het festival spelen lokale bands. En dat festival werd bedacht door de band Schoor. Waar ook Kim de Vos in zit. Goedemorgen, Kim.
1: Goedemorgen.
0: Heel even terug naar vorig jaar, hoor. Dat was wel een succes volgens mij, hè?
1: Ja, dat was zeker een succes waar we met heel veel plezier op terugkijken. Absoluut.
0: Ja, ja. En zo'n succes dat je zoiets hebt van we gaan het weer doen.
1: Ja, dat smaakt er zeker naar meer. Ja, dus dat morgen het vervolg.
0: Ja, want ik kan me nog wel herinneren dat je toen vertelde dat het een hele kluif was om te organiseren.
1: Ja.
0: Maar dat heeft jullie dus niet tegengehouden om een nieuwe editie op poten te zetten.
1: Nee. Het was zo'n leuke dag verleden jaar. Dat alle moeite die daarin gaat, meer dan de moeite waard is ook. Dus met elkaar zeker weer zin in om dat te organiseren.
0: Nou, en wat kunnen bezoekers dit jaar allemaal verwachten?
1: Nou, natuurlijk weer een hele nieuwe line-up. Met uitzondering van een paar bands, waaronder wij zelf. Maar zeker een paar nieuwe bands. Uiteraard weer een gezellige bar. Van alles en nog wat te krijgen is. Verschillende foodtrucks. We hebben wijn van de Wijnhoeve, de Kleine Schorren. En we hebben dit jaar ook wat meer activiteiten voor kids. Want we hebben van de basisschool hier op het dorp een bijdrage van de sponsorloop gekregen. Ah. Waar we heel blij mee zijn. Dus we hopen gewoon weer op een hele mooie dag. Ja.
0: En de locatie, dat is gewoon hetzelfde gebleven? Sportpark De Mol?
1: Ja. Sportpark De Mol, het voetbalveld in Drijschoor. Het staat met borden, niet het bord en het voetbalveld zelf, maar wel waar je kunt parkeren. Dat wou ik nog even zeggen, inderdaad. Parkeren bij Manege Balans, mocht je met de auto komen, maar kom bij voorkeur lekker met de fiets.
0: Ja.
1: We zien iedereen graag, ja.
0: Nou, dat is allemaal genoteerd, denk ik. En vanaf hoe laat en tot hoe laat kunnen mensen genieten van het festival?
1: Nou, het begint om 2:00, dan trapt Samfire af. En DJ Matthijs van Maurik, die sluit om 11:00 de boel af. En dat heeft hij verleden jaar ook gedaan. En dat was in goede aarde gevallen, dus die mocht terugkomen voor meer.
0: Kijk, nou, dat is allemaal iets om naar uit te kijken. Kim de Vos, dankjewel. Succes nog even met de voorbereidingen en natuurlijk ook heel veel plezier.
1: Dankjewel voor je tijd en een fijne dag.
0: Zeker. En zelfs tijdens om 6:00 op dat podium s'avonds zag ik heel veel plezier op dat festival of Vlastival. En het is natuurlijk een knipoog naar de relatie van Drijschoor met Vlas.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen... tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in

0: Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast, doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname. Stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
13: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes

us all night. Mel Smith met Nice to Meet You. Dat zeg ik ook tegen jou. Leuk dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Maandag, dan is Elsa weer terug van vakantie. Deze ochtend ben ik er nog en dat vind ik hartstikke leuk. Appen, dat mag altijd naar 0118-499-999. We hebben het al over allerlei evenementen gehad. Vlastival in Dreischor, Dorsdag in Oosterland. Maar het is ook open dag bij de Mikken. Daar hoor je zo meer over in Goedemorgen Zeeland. En natuurlijk ook muziek. Dit is Berlin. Take My Breath Away.

0: Berlin was dat met Take My Breath Away. Ja, we spreken ze wel vaker als het over gewonde dieren gaat. Vogel- en zoogdieropvang De Mikken in Middelburg. Morgen houden ze een open dag. Tamara, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat staat er allemaal op het programma?
1: We hebben allerlei verschillende activiteiten, omdat we graag aan mensen ons werk willen laten zien. En dat ze dan ook een beetje weten wat er achter de schermen bij ons allemaal gebeurt. Mm-hmm. Dus we hebben voor kinderen verschillende knutselactiviteiten. Als het weer het toelaat, gaan we ook wat dieren vrijlaten. En op reservering zijn er ook rondleidingen mogelijk, zodat mensen echt achter de schermen even een kijkje kunnen nemen.
0: Bij alle dieren die er opgevangen worden. Je zegt als het weer het toelaat, dan worden dieren vrijgelaten. Wat zijn dat voor dieren?
1: We hebben nog een aantal roofvogels die de vrijheid weer tegemoet mogen. En nog een aantal zangvogels. Dus die willen we vrijlaten, maar dan moeten ze wel een beetje weer zijn natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. En hoe ziet het er nu uit?
1: Als de voorspellingen kloppen, dan wordt het een beetje twijfelachtig. Okay. Maar we houden goede hoop.
0: Dus je kan niks beloven en misschien valt het dan allemaal mee.
1: Ja, precies.
0: Is dat gewoon gebruikelijk, dat vrijlaten, dat jullie dat eigenlijk gewoon op eigen terrein doen?
1: Nee, we doen het dan. In dit geval zouden we het in het park doen. We zitten natuurlijk in Park Torenvliet, dus dat is een ideaal locatie voor een bepaalde diersoorten. Maar we kijken eigenlijk heel erg wat het dier nodig heeft en waar we het dan het beste vrij kunnen laten.
0: Ja, precies. Dus dan is het misschien even een stukje lopen en dan het hokje open. Zo werkt het dan toch gewoon?
1: Ja, inderdaad. Dan nemen we ze mee in bepaalde reisbeentjes en dan kunnen we ze in het park vrijlaten. Maar we vangen natuurlijk vanuit heel Zeeland dieren op. Dus we zorgen eigenlijk dat de spreiding ook door heel Zeeland is. Ja. Alleen in dit geval met de open dag is het natuurlijk handiger om lokaal te doen.
0: Ja, je zei het ook al, een kijkje achter de schermen. Ik kan me voorstellen dat voor sommige dieren die opgevangen worden, dat het dat die liever niet te veel met mensen te maken hebben. Dat het misschien stressvol kan zijn. Hoe doen jullie dat dan op zo'n open dag?
1: Het is nu drukker als het voorgaande jaren. Dus we hebben dit jaar voor het eerst van dat we op reservering werken. Ah. En dat we een groepgrootte van maximaal 12 personen hebben. Dus als mensen echt graag een kijkje achter de schermen willen krijgen, dan laat ik ze aan om nog gauw te reserveren. Er zijn nog een aantal plekjes vrij. Dus dan kunnen ze nog even echt een kijkje achter de schermen krijgen.
0: Oh, dat is wel een goede tip. Dus echt als je achter de schermen wil, dan moet je dat vooraf even aangeven. Want dat kan niet zomaar even op de Bonnefoy.
1: Nee, we willen echt de rust voor de dieren garanderen, want dat is natuurlijk het belangrijkste.
0: Ja, begrijp ik.
1: Ja, we zitten nu voller als voorgaande jaren, dus we kunnen helaas niet iedereen dat kijkje gunnen. Maar we kunnen wel met deze reserveringsmethode wel de mensen die er als eerste bij zijn.
0: En je zegt dat het drukker is dan anders. Is dat te verklaren op een of andere manier?
1: Met name door die hele droge zomer dat er heel veel dieren meer in de problemen zijn gekomen. En dat we eigenlijk de hele zomer door een grotere piek aan binnengekomen dieren hebben als voorgaande jaren.
0: En zijn het allemaal dezelfde soort dieren dan? Egels bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben nu eigenlijk veel meer egels als voorgaande zomers. En dan moet het egelseizoen eigenlijk nog beginnen.
0: Ja.
1: Maar ook met de vogels, roofvogels die wat in de problemen komen. De jongen die op eigen benen moeten leren staan. En dat zien we eigenlijk over bij alle vogels wel terugkomen, ook bij de watervogels en de zangvogels.
0: Ja, eigenlijk werkt die droogte nog gewoon even door, want ja, voor mijn gevoel is het alweer een tijdje regenachtig. Maar goed, ja, daar heeft zo'n dier natuurlijk helemaal niks aan. Die merkt dat nu nog steeds.
1: Nee, de natuur heeft echt nog wel wat meer regen nodig om te herstellen. En wij merken nu nog steeds wel, het neemt gelukkig iets af, maar we merken nog steeds wel een toename aan het aantal dieren dat per dag binnenkomt ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja. Zijn er nog bijzondere dieren op dit moment? Ja, ieder dier is natuurlijk bijzonder, maar dieren die jullie normaal gesproken niet zoveel hebben in de opvang?
1: We hebben nu verschillende buizerd zitten, een sperwer en een boomvalk. Dus het zijn echt wel dieren die interessant zijn om eens van dichtbij te bekijken.
0: Ja, en morgen heb je die kans. Als je echt dichtbij wil komen, dan moet je dus reserveren. Tamara, dankjewel dat je erover wilde vertellen en veel plezier morgen bij die open dag.
1: Dankjewel.

Emma Heesters, in Goedemorgen Zeeland op deze vrijdagochtend. Leuk dat jij erbij bent. Ik heb al allerlei appjes gekregen over evenementen die dit weekend te doen zijn. Net hoorde je natuurlijk over de open dag bij de Mikken. Vlastival, Drijschoor. En ik krijg nu ook een appje binnen van Jan. En hij wijst mij op de Schoorse herfstmarkt in Schoren natuurlijk. Morgen is het allemaal te doen. Braderie, activiteiten, eten en drinken. Hij stuurt een foto van zo'n aanhangwagen met die reclame erop voor de herfstmarkt. Dus dat is misschien ook nog een idee wat jij kunt gaan doen. Ga ik eens even naar de verkeersinformatie, want volgens mij is er iets te melden. Eén moment. Ja, de verkeersinformatie rond de Westerschelde-tunnel. Beide tunnelbuizen zijn afgesloten. Dus de tunnelbuis richting Terneuzen en de tunnelbuis richting Borselen. De Westerschelde-tunnel meldt op de website dat het gaat om een technische storing. Dus allebei de buizen van die Westerschelde-tunnel zijn afgesloten. Als ik meer informatie daarover heb, dan hoor je dat natuurlijk meteen. Gaan we door. Gewoon eer in Goedemorgen Zeeland. Met muziek natuurlijk. Dit is Fool's Garden met Lemon Tree.

0: George Ezra, volgens mij is die man altijd vrolijk. Dit was Anyone For You.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Bijna 1 minuut over 10:30. We gaan naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Piotr Houtman, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De fractie van Pro in Rijmerswaal is ernstig bezorgd over het bestrijdingsmiddel waarmee de voetbalvelden van de VV Kruiningen zijn besproeid. Vanwege de gezondheid mag de grasmat na het besproeien 2 dagen niet gebruikt worden. Maar volgens raadslid Marjolein Sinke-Oele werd er een paar uur later alweer op het veld getraind. De partij wil nu van de gemeente weten wat er is gebeurd. De droogte deze zomer en de gevolgen daarvan voor de scheepvaart in het kanaal Gent-Terneuzen leiden tot miljoenen euro's aan schade bij bedrijven. Dat zegt topman Cas Keunig van havenbedrijf Noord-Seaport in een interview met persbureau Belga. Vanwege het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest 1 daarvan volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en door het lage water konden ze ook minder goederen vervoeren. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vandaag in Zeeland bloeddonoren testen op het West-Nijl-virus. Dat gebeurt nadat gisteren bekend werd dat iemand is overleden aan dat virus na het krijgen van een besmette bloedtransfusie. Of het virus daadwerkelijk de oorzaak was van het overlijden is nog niet duidelijk. Zeeland wordt samen met nog 8 andere provincies gezien als risicogebied. En dan het weer in Zeeland. Het blijft op de meeste plaatsen droog, waarbij vanmiddag het aandeel van de zon steeds groter wordt. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden, met in de loop van de dag wel weer een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in de app of op onze website omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Piotr. Ja, je hoorde mij net zeggen dat beide tunnelbuizen van de Westerschelde-tunnel dicht waren vanwege een technische storing. Inmiddels zijn die weer open, meldt de Westerschelde-tunnel. Die technische storing is dus verholpen. De camera's die deden het even niet. Nu is dat dus allemaal weer verholpen. Maar het zou dus nog best wel even kunnen dat het daar drukker is dan normaal, of dat er sprake is van enig oponthoud. Maar de tunnelbuizen zijn dus weer open.

Simply Red met It's Only Love. Jentel en de Boer hebben een nieuw album uitgebracht met liedjes van de voorstelling Rekhalzen. Misschien heb je al wel iets gehoord of gezien, dat kan natuurlijk ook. Straks eens even bellen met Jentel Schieman over die voorstelling en het album. Eerst Bruno Mars.

0: On My Soul van Bruno Mars in Goedemorgen Zeeland. Ze behoren al jaren tot de absolute top van de Nederlandse cabaret en muziektheater Jentel en de Boer. Hun voorstelling Rekhalzen zit vol liedjes, observaties, verhalen over verlangen, geluk en over de vraag wat als je dromen eigenlijk al zijn uitgekomen. Nou, de muziek uit die voorstelling is nu ook verkrijgbaar op vinyl en cd, getiteld De Dagen. En ik heb Jentel Schieman aan de telefoon. Goedemorgen Jentel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie zeggen alles gaat goed, werk, liefde, kinderen. Is dat een heerlijk uitgangspunt voor een voorstelling of juist een probleem voor cabaretiers?
1: Nou, eigenlijk is het, het lijkt een beetje van alles is goed, maar het is juist zo van hoe droom je ook verder nu? En hoe droom je verder in een wereld waar misschien later je ouders er niet meer zijn of waar het slechter gaat in de wereld? Dus het is meer het vooruitkijken en het willen vasthouden van alles nu heel krampachtig van omdat het zo goed gaat. En de gedachten die daarbij komen.
0: Ja, precies. Want je bent dan nu op een soort punt dat je denkt van oh, eigenlijk is dit het wel een beetje hoe ik het misschien voor me zag.
1: Ja.
0: Maar ja, nu is er ook nog steeds een toekomst. Want we moeten door. En over 20 jaar wil ik ook weer gelukkig zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Maar het is ook, het klinkt zwaar, maar er zitten ook heel veel grappige liedjes in.
0: Okay.
1: Maar het is wel, we zijn altijd wel op zoek naar een thema. Waar we allebei heel erg aangaan. En dit was nu het thema. Want het kan ook heel, wat ik net zei, ook een soort krampachtig voelen van en je tegenhouden om weer verder te dromen. Omdat je alles zo goed gaat en het gaat goed met relatie. En dan om te kijken hoe je dan weer verder gaat.
0: Ja, precies. Dat zijn we ook wel gewend voor je natuurlijk, dat er ook genoeg grappen in zitten.
1: Ja.
0: Er zit ook een mooie Zeeuwse link in de voorstelling met verhalen over jouw jeugd in Zeeland. Wat is zo'n herinnering aan Zeeland die in Rekhalzen zit?
1: Toen ik naar de toneelschool ging in Amsterdam, toen moest ik ook mijn accent afleren. Nou, in ieder geval dat ik het ook zonder kon. Omdat als je een rol speelt, moet je natuurlijk ook het zonder accent kunnen. Dat je dat niet meeneemt.
0: Had je zo'n zwaar Zeeuws accent dan?
1: Ja, ik had wel. Ik sprak wel Zeeuwser dan ik dacht. En daar gaat het ook over, zeg maar, het afstand nemen daarvan. Maar ook nu eigenlijk weer heel trots erop zijn dat ik uit Zeeland kom. Dat voel ik ook echt heel erg sterk. Maar toen natuurlijk ik naar Amsterdam ging, toen dacht ik, dat accent, hè? En ik wist ook niet zo goed wat ik eraan moest doen, omdat ik hoorde het helemaal niet. Ik hoorde zelf niet dat ik een accent had. Maar zij hamerde daar heel erg op. Dus daar zit een verhaal over in de voorstelling ook, ja.
0: Ja, precies. En is dat accent nu helemaal weg? Of als je in Zeeland bent met vrienden, familie, dan komt dat misschien nog een beetje terug?
1: Nou, ik hoop het eigenlijk niet. Vooral als ik in Zeeland ben geweest bij mijn ouders, dan hoor je het wel weer een beetje, dat zangerige. Dat komt dan weer terug en dan zegt mijn vriend of mijn man, die zegt ook van, volgens mij heb je weer veel met je moeder geklet.
0: Het is weer genoeg geweest, zo.
1: Genoeg geweest, hè.
0: Jullie nummers lijken soms heel gewone verhalen die dan ineens compleet ontsporen. Heb je tijdens het schrijven zelf ook wel eens geen idee meer waar een lied naartoe gaat? Of is dat allemaal zo van tevoren bedacht?
1: Nou, eigenlijk hebben we wel geleerd om dat van tevoren helemaal uit te denken. Want als het inderdaad, als je niet weet wat het eindpunt is, dan ga je een beetje dwalen en dan gaat het tot meerdere gedachten hinken. Dus wij praten voordat we gaan schrijven altijd heel lang met elkaar. En maken we eigenlijk een soort geraamte van een lied. Van daar begint het, dan gebeurt er dit en dan eindigt het daar. Dus het praten met elkaar daarover is eigenlijk het belangrijkste. En dan schrijft het soms wel vanzelf.
0: Oh, wauw, nou, wat mooi. Wat hoop je dat mensen meenemen naar huis nadat ze Rekhalzen hebben gezien of gehoord?
1: Sowieso dat ze heel erg dingen herkend hebben. Er zit bijvoorbeeld ook een lied in over. We wilden een liefdeslied schrijven over niet een beginnende liefde of over een liefde die stuk gaat. Want er gaan heel veel liefdesliedjes over. Maar over een liefde die gewoon al heel lang duurt en hoe je daarmee omgaat. En ik vind het altijd heel mooi als mensen daar na afloop naar me toe komen van, oh ja, het is zo mooi om te waarderen wat je hebt en in het moment te leven. En Ja, dus ik hoop altijd dat mensen wel uit onze liedjes dat soort gevoelens halen. Maar ook dat ze gelachen hebben.
0: Ja.
1: Dus het leukste is als ze een lach en een traan hebben gehad. Dan maak je mij het meest blij eigenlijk.
0: Maar dat gebeurt dus wel echt tijdens de voorstelling dat mensen na afloop naar je toe komen. En is het dan vooral dat lied dat ze waarderen?
1: Nee hoor, er zit ook een... er zitten heel veel verschillende liedjes in. Maar er zit ook bijvoorbeeld een liedje in over de beloofde cadeaus die ons nooit zijn gegeven. Dus mensen die kaartjes geven met we gaan ooit nog eens lunchen of we gaan dit doen. En het grappige is dat je dan denkt aan het begin van zouden mensen dat herkennen? Maar iedereen heeft dat. Dus iedereen heeft ook mensen waar ze zelf nog een cadeau uit hebben staan of die nog moeten ontvangen. Dus dat vind ik ook altijd heel grappig dat mensen dat na afloop komen vertellen.
0: Ja. Tot slot nog, jullie kijken in Rijkhalzen eigenlijk voortdurend vooruit. Waar hoop jij over 10 jaar nog steeds in Rijkhalzen naar uit te kijken?
1: Ja, gewoon nog zo vol in het leven te staan en zin te hebben in dingen. En ik hoop dat ik nog samen met Christine voorstellingen maak en dat we gezond zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, misschien spreek je over 10 jaar dan weer.
1: Ja,
0: een nieuwe voorstelling en een nieuw album.
1: Ja.
0: Dankjewel, Jentel Schieman van Jentel en de Boer.
1: Dankjewel.
0: Ja, wil je naar Rijkhalzen in Zeeland, dan is er nog één kans. 29 oktober in het Schelde Theater in Terneuzen. We gaan er nu naar luisteren. Jentel en de Boer van die nieuwe voorstelling en dat album dus. Dit is Wachten.

Jentel en de Boer, dit was Wachten uit die voorstelling Rekkenhalzen dus. En die liedjes van die voorstelling staan nu dus op een album, vinyl en cd, getiteld De Dagen. En als je Jentel en de Boer dus nog wil zien, in Zeeland, 29 oktober in het Schelde Theater in Terneuzen. Dit is Goedemorgen Zeeland, leuk dat je luistert tot 12 uur. Iets na 11 ga ik het nieuw spel spelen, of tenminste de week in 1 minuut. Dan kun je je kennis testen van de afgelopen week, wat er allemaal in het nieuws is geweest. Kost een minuutje van je tijd en je pakt er zo die Omroep Zeeland sokken mee. Wil je meedoen? 0118-499-999. Je mag bellen, je mag appen. En dan spreek je misschien straks.

Somebody That I Used To Know van Gotye en Kimbra in Goedemorgen Zeeland. En Goedemorgen Zeeland is er tot 12 uur. Lekker blijven luisteren. Straks dus de week in 1 minuut. Je kennis kun je testen over het nieuws van afgelopen week. Dat straks. Eerst nog muziek uit Zeeland. Max Horak. Last night I'm walking by my own. A bit drunk, reading text, eyes on my phone.

0: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen

0: Toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.in.zeeland.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

Lekkere meezinger Max and Angie Grammer met The Thing I Love. Hallo en leuk dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Straks speel ik de week, ik hoop met jou, de week in 1 minuut. Je kunt dan je kennis testen over het nieuws van afgelopen week. Zeeuws nieuws natuurlijk, maar ook nationaal, misschien ook internationaal. Van alles wat. En als je meedoet, dan win je gewoon die Omroep Zeeland sokken. Nou, wil je meedoen, stuur me dan een berichtje 018-499-999. En je mag me sowieso een berichtje sturen, ook als je wil reageren op de uitzending of wil laten weten wat je aan het doen bent. Het kan allemaal. Eerst is hier in Goedemorgen Zeeland een speciale gast, Aretha Franklin.

0: won Selma Leuf en Heroes in Goedemorgen Zeeland. We zijn toe aan het spel, het weekspel, de week in één minuut. En we hebben een deelnemer. Uit Wemeldingen volgens mij. Goedemorgen, met wie?
1: Hoi, met Piet Feitel.
0: Piet Feitel, hallo. Wat leuk dat je mee wilt doen.
1: Ja, ze vroeg me dat voor de hun. Dus ik ben altijd een goed spelletje.
0: Ja, en ik vroeg het net aan je of je dat nog steeds zag zitten. En dat is zo, dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Heb je een beetje opgelet afgelopen week?
1: Niet zoveel, maar...
0: Het is ook lastig, hè? Want dan kan je alvast wel verklappen dat je van alles kan verwachten.
1: Ja.
0: Zeeuws nationaal, misschien ook een beetje internationaal.
1: Ja.
0: Er zijn meerdere aanmeldingen, maar weet je wat zo leuk is aan dit nieuw spelletje? Als je nu thuis zit, op je werk of waar dan ook. Je kunt natuurlijk gewoon zelf meedoen. Ik stel Piet straks wat vragen en speel gerust mee als je dat wil. En volgende week spelen we weer een spel en dan spreken we jou misschien op de radio. Piet, ben je er klaar voor? Wil je nog een paar keer in- en uitademen?
1: Nee.
0: Komt het wel goed?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, dan gaan we gewoon van start. Ik zet straks een soort van wekker. En die gaat na 1 minuut af. En dan maken we daarna de balans op.
1: Ja.
0: Gaan we. Waarom gaan de kinderen uit Zeeuwskerken tijdelijk in Aagtekerken naar school?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dan gaan we gelijk door. Goed dat je dat zegt. In welke Zeeuwse plaats waren de afgelopen week 2 explosies bij woonhuizen?
1: In Sint Maartensdijk.
0: Vraag 3. Door wie of wat worden badmeesters in het zwembad in Zierikzee geholpen?
1: Door AI.
0: Welk land heeft de oudste bevolking ter wereld en heeft meer dan 100.000 100-plussers?
1: Japan.
0: De liedjes van welk bekend artiestenduo worden volgend jaar april vertolkt in Ahoy?
1: Geen idee.
0: Wat voor hoed had Johannes de Bat op met Prinsjesdag?
1: Helemaal niet.
0: In Zierikzee is de bestrijding van een insect begonnen. Welk insect?
1: Een zijhermus.
0: En een bijzondere kartrace voor Max Verstappen deze week. Tegen hoeveel karters nam hij het woensdag op?
1: Dat weet ik niet.
0: En welke actie kun je deze week aan je deur verwachten?
1: Weet ik ook niet.
0: En dat is het einde. Nou, Piet, volgens mij is dit een behoorlijke score. We begonnen met de vraag waarom de kinderen uit Zeeuwskerken tijdelijk naar Aagtekerken naar school gaan. Die wist je niet, dat waren lekkages in het schoolgebouw.
1: Ja.
0: Nou, daarna had je een hele goede reeks. De explosies in Sint Maartensdijk. De badmeesters in het zwembad in Zierikzee, die worden geholpen door AI.
1: Ja.
0: Nou, Japan is het land met de oudste bevolking. Ja, de liedjes van het artiestenduo die volgend jaar april worden vertolkt en hoort, het is van Bassie en Adriaan. Ja, en bij Johannes de Bat was je ook scherp, want dat was natuurlijk een strikvraag. Hij had geen hoed op.
1: Ja.
0: netjes. In Zierikzee is de bestrijding van de Aziatische tijgermug begonnen. Ook die had je goed.
1: Ja.
0: En dan hadden we nog die bijzondere kartrace van Max Verstappen. Hij raced woensdag tegen 100 andere karters.
1: Ja.
0: Op een kartbaan. Hij startte achteraan en hij haalde ze alle 100 in.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Nou, heel wat goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is een mooi score, Piet.
1: Ja.
0: Je wint, in ieder geval de Om op Zeeland sokken. Daar ben je blij mee, hè, hoor ik.
1: Heerlijk.
0: Ik kan je vertellen dat ze lekker zitten.
1: Nou, mooi.
0: Hey, heb je nog plannen verder van het weekend?
1: Ja, vandaag ben ik naar de bloedbank geweest.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Want ik geef eigenlijk 4 weken een plasma. Dus.
0: Oh, plasma ook.
1: Ja.
0: Dus en dan, is dat gewoon vast of krijg je dan steeds een oproep?
1: Nee, nu wordt een afspraak voor de volgende keer gemaakt.
0: Ah.
1: Ik doe altijd via de computer en ik doe altijd 2 afspraken staan er voor me vast.
0: Nou, wat goed.
1: Ja.
0: En verder nog? Of zie je het allemaal wel?
1: Nee, voor de rest weinig bijzonder. De zondag is dat hier nog boogschieten.
0: Oh, boogschieten?
1: Ja, we staan de wip. En dan doe ik de verzorgen van de kantine.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat klinkt gezellig.
1: Ja, het is het ook.
0: Hey, Piet, hartstikke leuk dat je hebt meegespeeld.
1: Ja.
0: Ik wens je een fijn weekend.
1: Ja, dankjewel.

We hebben een N, we hebben een A. Dan heb je zoiets als na na na na na. Roxette en The Look in Goedemorgen Zeeland. En vrijdag is spelletjesdag in Goedemorgen Zeeland. We hadden natuurlijk al het nieuwsspel, iets en een half tien. Nu net de week in één minuut. Piet Feitel had een mooi score, hoor. Piet Feitel uit Wemeldingen. Als je het nou een keer leuk vindt om ook mee te spelen, iedere vrijdag spelen we die week in één minuut. En je mag natuurlijk altijd meedoen. En daar blijft het niet bij, want straks, iets na 11:30, hebben we de finale vraag van Check de Plek. De winnaars van afgelopen vier dagen nemen het tegen elkaar op. Ik heb een soort een benaderingsvraag. Degene die het weet of het dichtstbij zit, die pakt die winst in Check de Plek. Dit is Goedemorgen Zeeland, dus tot 12 uur met ook een hoop fijne muziek, hoor. David Bowie bijvoorbeeld met China Girl.

0: David Bowie en China Girl in Goedemorgen Zeeland. Het is 11:30, tijd voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Jotter Houtman, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De overheid moet meer doen om van schadelijke stoffen te voorkomen, zegt Mieke Hulshof, hoofd bronbescherming van het waterbedrijf.
3: Alleen dat kunnen we niet zelf. Evides heeft daar niet de mogelijkheden toe, niet de middelen. Dus we moeten echt bij overheden aankloppen, de provincie, maar het gaat dan ook over het Rijk. Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes. Die moeten meer doen om onze bronnen van drinkwater te beschermen.
2: Evides staat niet alleen. Onlangs riep de inspectie Leefomgeving de overheid al op om te voorkomen dat grondwater wordt vervuild met PFAS, omdat die chemicaliën nauwelijks uit zichzelf afbreken. Zeeuwse jongeren tot 28 jaar kunnen vanaf 1 november gratis een abonnement bij de bibliotheek afsluiten. Tot nu toe gold het gratis abonnement alleen voor leden tot 18 jaar, maar dit wordt per 1 november uitgebreid. Verder schrappen de bibliotheken de verschillende abonnementsvormen voor volwassenen. Vanaf november geldt er nog maar 1

0: maandtarief van €54. De huidige abonnementen variëren nog van €50 tot bijna €70... onder meer afgestemd op het aantal boeken dat tegelijk kan worden geleend. Bij de ringbaan Oost in Goes is vanochtend een auto te water geraakt vanaf een parkeerplaats. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend, wel is al duidelijk dat er niemand gewond raakte. Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden met opnieuw een vrij stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Piotr. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Straks de finale van Check de Plek. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.
3: Goedemorgen, ik luister.

0: Olivia Dien in Goedemorgen Zeeland met So Easy to Fall in Love. En daarvoor hoorde je, Blondie natuurlijk, De Tijd is Hij. Ja, het moment is hier. Altijd iets na 11:30 spelen we Check de Plek en we hebben 4 winnaars. Ik zit hier met, of tenminste ik spreek 4 knappe koppen, want ze hebben allemaal de plek in Zeeland geraden. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Maandag was dat Irene. Irene, goedemorgen.
1: Goedemorgen Stefan.
0: En dinsdag Mariska. Ha Mariska.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Ah, dat is mooi. En is Theo uit de neus er ook klaar voor?
3: Jazeker,
0: kijk eens aan, goedemorgen hoor. En Lisette uit Hulst, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Zit je goed?
4: Ik zit prima.
0: Oh, nou, hartstikke fijn. Jullie hebben dus gewonnen. Check de plek, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En dat betekent dat jullie nu in de finale zitten op vrijdag. Ik stel straks een vraag. En ik ben benieuwd of je dat weet. En anders, ja, dan kiezen we gewoon degene die er het dichtst bij zit. Dan gaan we beginnen. De vraag is, hoeveel procent van de Zeeuwse bevolking woont in Zeeuws-Vlaanderen? Ik wil dus een percentage horen. Afgerond mag dat. Dus een heel getal, niks achter de komma of zo. Hoeveel procent van de Zeeuwse bevolking woont in Zeeuws-Vlaanderen? En laat ik eens een keer beginnen bij de winnaar van donderdag. Lisette, wat denk jij?
4: 25%.
0: 25%. Gaan we naar Theo.
3: 33%.
0: En wat denkt Mariska ervan?
2: 27%.
0: Tot slot Irene.
5: 35%.
0: Nou, dames en heren, we hebben één duidelijke winnaar. En dat is Mariska.
2: Ja, echt waar?
0: Zeker, want het is precies 27%. Of tenminste, 26,98%.
2: Nou, goed gegokt.
0: Dat is gewoon heel knap van je.
2: Ja.
0: En het zijn ook nog eens actuele cijfers. Ik heb dat nog eens even gevraagd aan onze dataredacteur. Het zijn op basis van de bevolkingscijfers van 1 juli. Dus ja, 27% is gewoon precies het goede antwoord. Ik vind dat heel knap. En Mariska, jij ook, hoop ik toch?
2: Ja, zeker. Ik ben er stil van.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, dat snap ik ook wel een beetje hoor. Ja, heel goed gedaan. Van harte gefeliciteerd. Jij wint, jij wint natuurlijk de sokken. En ja, belangrijker is natuurlijk gewoon nog dat je tegen iedereen kan zeggen dat jij de finale van Check de Plek bij Omroep Zeeland hebt gewonnen.
2: Precies.
0: Heel netjes. Zeg, ga je nog iets leuks doen van het weekend?
2: Weet ik eigenlijk niet. Ik ben net thuis van een paar dagen weg. Dus daar ben ik nog even van aan bijkomen. Oh. En morgenavond hebben we nog een etentje. Dus dat is ook heel leuk.
0: Oh,
2: hè?
0: Nou
2: dus,
0: kijk eens aan. Een paar dagen weg, was dat wel gewoon voor de lol? Of,
2: Ja, even samen met mijn man ertussenuit geweest. Een paar dagen in de bossen gelopen. Dus,
0: in de bossen? In Nederland?
2: Ja,
0: of,
2: Brabant.
0: Oh, lekker zeg.
2: De Brabantse bossen.
0: Kijk, het was mooi?
2: Heel mooi.
0: En volgens mij ook nog wel, ja, af en toe misschien een bui.
2: Ja, gistermiddag hebben we een paar spetters, maar toen liepen we de stad, dat hoort er dan ook weer bij, hè, als je weggaat.
0: Ja.
2: Dus, we hebben goed weer gehad, prima.
0: En dan zat je gewoon in een huisje of zo?
2: Nee, we hebben een hotelletje.
0: Nou. Oh, nou, lekker zeg.
2: Als ik dan even wegga, dan doe ik het goed.
0: Ja, nou, ik geef je groot gelijk. lekker, dus je kunt er weer even tegenaan.
2: Ja, precies.
0: Nou, heel goed. En je kunt straks tegen iedereen die je tegenkomt zeggen dat jij de finale van Check de Plek bij Omroep Zeeland hebt gewonnen.
2: Prima, ga ik zeker doen.
0: Kijk, goed zo. Hey, gefeliciteerd en fijn weekend, hè?
2: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Nou, dat was dus de finale van Check de Plek. En weet je wat nou zo leuk is? Maandag tot en met donderdag spelen we Check de Plek in Goedemorgen Zeeland. Dus je kunt altijd meedoen. En dan zit jij misschien volgende week vrijdag in die finale van Check de Plek bij Goedemorgen Zeeland.

Amy McDonald op deze vrijdagochtend in Goedemorgen Zeeland met This is the Life. Ja, je hoorde al van alles in deze uitzending wat er te doen is dit weekend in Zeeland. Zo kreeg ik een appje over de Dorstdag in Oosterland. Dat is morgenochtend en morgenmiddag van Jan Dorst. Ja, goede naam ook dan bij zo'n evenement, de Dorstdag. In Oosterland dus. Ja, 's ochtends wordt dan alles klaargezet en 's middags begint het dorsten. Er staat wel bij dat het dan wel allemaal een beetje het weer mee moet zitten. Maar goed, daar zou je dus naartoe kunnen. De Schoorse herfstmarkt in Schoren ook morgen. Ik sprak eerder in deze uitzending ook met de Mikke, want morgen is daar een open dag. Je kunt daar een kijkje nemen, ook achter de schermen. Maar dan werd er wel gezegd, dan moet je vooraf even reserveren, omdat het natuurlijk niet te druk mag zijn bij die dieren die daar opgevangen worden. En ik sprak ook met de organisatie van het Vlastival in Dreischoor. Ook dat is allemaal morgen te doen. Ja, die gesprekjes met de Mikke en het Vlastival, die luister je later terug bij ons op Facebook en Instagram. De Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. Hey, leuk dat je erbij bent. Deze editie van Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur ben ik bij je. Je mag me natuurlijk altijd appen, dat kan nog steeds. 0118-499-999. En ondertussen draai ik nog gewoon lekkere plaatjes, zoals deze van Tom Petty. A Face in the Crowd. Prachtige muziek op deze vrijdagochtend.

0: Zilt.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Hey Remon!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak.

0: Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Voor ieder

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
10: Omroep Zeeland. Het water waarvan drinkwater wordt gemaakt in Burghaamstede en Sint-Jansteen bevat schadelijke stoffen. Evides vindt dat de overheid meer moet doen om te voorkomen dat die stoffen in het grondwater en de rivieren belanden. Wordt er zo meer over in Zeeland nu. Zit er opnieuw een podium in voor Megan Arends op het WK in Canada. En het was de week van de miljoenennota, ondergrondse stroomverbindingen en onvrede over een hotel in Renesse. Dat en meer nieuws bespreek ik zo meteen met de panelleden in Zeeuwsdiep. 5 over 12, een hele goede middag. Het water waarvan waterbedrijf Evides drinkwater moet maken is vervuild met allerlei schadelijke stoffen, blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de provincie Zeeland is gedaan. Verslaggever Nadia Berkelder ging naar het waterwingebied van Burghaamstede en sprak daar met Mieke Hulshof. Zij is hoofdbronbescherming van Evides.
11: En we staan hier in het bos bij Burghaamstede en jullie zuiveren hier drinkwater. Waar komt dat water vandaan?
12: Het water komt uit het Haringvliet. Daar nemen we water van Rijn en Maas in. En dat zuiveren we voor in Ouddorp en dan zuiveren we het hierna.
11: En hoe gaat dat hier in zijn werk?
12: We infiltreren dat voorgezuiverde water in infiltratieplossen. En dan onttrekken we dat in pompputten. En dat wordt dan in de zuivering nagezuiverd tot drinkwater.
11: En hoe schoon is het water dat jullie hier binnenkrijgen uit het Haringvliet?
12: Dat is relatief schoon. Schoon is natuurlijk altijd relatief.
11: Maar er zitten ook stoffen in die je eigenlijk niet in zou willen hebben. Wat zijn dat voor stoffen?
12: We hebben het dan bijvoorbeeld over gewasbeschermingsmiddelen en industriële stoffen.
11: En wat voor industriële stoffen?
12: Dan kun je bijvoorbeeld denken aan PFAS. Dat veel voorkomend op dit moment. Of ja, veel in het nieuws op dit moment moet ik eigenlijk zeggen. Maar ook allerlei fenolen, MTBE. Een veelheid aan stoffen die de industrie loost.
11: En hoe ingewikkeld is het om die stoffen uit het water te halen, zodat er drinkwater van gemaakt kan worden?
12: Ja, wat is ingewikkeld? Als je een grondwaterzuivering hebt, die is heel simpel. Een oppervlaktewaterzuivering zoals we die hier hebben, eigenlijk omdat je oppervlaktewater infiltreert, dat weer onttrekt en moet gaan zuiveren, daar heb je wel aanvullende intensievere zuivering voor nodig. Bijvoorbeeld middels actieve koolfilters of andere intensieve zuiveringstechnieken.
11: Dus als er meer vreemde stoffen in zitten, moet je meer zuiveren, klopt dat?
12: Correct.
11: En wat betekent dat voor Evides, dat die stoffen erin zitten?
12: Nou, dat we dus intensiever moeten zuiveren. En dat wij meer moeten inzetten op bronbescherming. Alleen dat kunnen we niet zelf. Evides heeft daar niet de mogelijkheden toe, niet de middelen. Dus we moeten echt bij overheden aankloppen. De provincie, maar het gaat dan ook over het Rijk. Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes. Die moeten meer doen om onze bronnen van drinkwater te beschermen.
11: Maar je zegt net, wij halen dat er gewoon uit. Dus ja, wat is dan eigenlijk het probleem?
12: Dat betekent dat wij dus allerlei investeringen moeten doen. Zowel qua gebouw, aanleggen van zuiveringen, maar ook gewoon in de reguliere kosten, exploitatiekosten die je hebt om dus intensiever te zuiveren. Dat wil je niet. Uiteindelijk willen wij, en dat is ook wat de wet eigenlijk voorschrijft, dat de bron zo schoon mogelijk moet zijn en dat je met een simpele zuiveringstechnologie drinkwater moet kunnen produceren. En dat zien we dat steeds minder, dat je steeds meer moet zuiveren om die goede waterkwaliteit en dat veilige drinkwater te produceren.
11: Is het dan ook zo dat het water uiteindelijk duurder wordt wat wij uit de kraan krijgen?
12: Nou, als wij intensiever moeten zuiveren, heeft het uiteindelijk een impact op de kosten. Maar ja, het is inderdaad, hoe meer je moet zuiveren, hoe meer kosten dat met zich meebrengt.
10: En Evides is niet de enige die alarm slaat over de waterkwaliteit. De inspectie Leefomgeving en Transport deed dat vorige week ook al. Dan naar sport. Wielrenser Megan Arends is gisteren met de nationale selectie naar Canada gevlogen. Daar begint zondag het wereldkampioenschap. En voor de 19-jarige Kruiningse is het al het tweede WK. Vorig jaar debuteerde ze in Rwanda en daar verrasten de junioren met een gouden medaille bij het tijdrijden. Voordat Arends op het vliegtuig stapte, sprak sportsverslaggever Ronald van Vliet met haar. Samen blikten ze vooruit naar het toernooi dat komen gaat. Maar eerst keken ze nog even terug op de dag dat ze die regenboogtrui veroverde.
0: Stiekem had ik natuurlijk wel gehoopt dat ik podium zou rijden. Dat zou ik wel echt, dat had ik echt heel gaaf gevonden. Dat ik dan inderdaad met de gouden plak naar huis ga. Dat, ja, ik had er echt wel hard voor gewerkt. Dus natuurlijk, je droomt altijd. Dat inderdaad echt dan werkelijkheid wordt. Dat ik stiekem dan eigenlijk ook wel ergens niet durf dromen.
2: Ja, en je wint dan eigenlijk door het goede slotstuk. Hè? Die slotklim, daar ging iedereen op kapot en jij kon doorgaan.
0: Ja, klopt. Ja, ik van tevoren natuurlijk al best wel goed het parcours bekeken. Dus ik wist al van, ja, die klim, dat is wel het stukje wat mij het beste ligt in de tijdrit. Zo had ik er ook op getraind dat ik eigenlijk het eerste deel gewoon iets rustiger aan zou pakken, zeg maar, zodat ik op de laatste klim nogal iets meer energie over had, dat ik daar echt het verschil kon maken. Dus,
2: ja, en dat werd gelijk 30 seconden.
0: Ja, dus dat had ik stiekem ook eigenlijk niet aanzien komen, maar ja. Ik had het gewoon het best gepaced, denk ik. Dus.
2: Dan sta je daar op het podium, de huldiging. Klinkt het Wilhelmus voor jou?
0: Ja.
2: Helemaal in Rwanda. Niemand, wel wat Nederlanders erbij, maar eigenlijk wel heel weinig.
0: Ja, klopt. Ja, eigenlijk natuurlijk alleen stafleden en een van mijn ploeggenoten. Dat is allerlei emoties gaan natuurlijk dan door je heen. Ik ben natuurlijk echt super blij dat ik daar sta. Aan de andere kant, je mist je familie natuurlijk wel. Om dat moment samen te delen. Maar ja, ik wist dat iedereen meekeek. Dus dat was wel mooi.
2: Ja, en je hebt dan natuurlijk het bijzondere verhaal van je moeder. Je hebt een fotootje van je moeder erbij.
0: Ja, klopt.
2: Heb je die altijd bij je tijdens het wielrennen?
0: Niet altijd, maar wel op hele belangrijke momenten. Net als dan nu bij de tijdrit. Dan haalde ik daar wel nog extra energie uit.
2: Ja, en dan denk je dat tijdens die rit of tijdens die huldiging ook dan aan je moeder of aan haar overlijden?
0: Natuurlijk. Zeker tijdens de huldiging dan komen dat soort emoties ook naar boven. Dat ik natuurlijk met haar ook wel heel graag dat moment had gedeeld. Maar ja, wat ik zeg, ik wist dat ze ook meekeek van boven. Dus,
2: Laten we eens even naar het WK gaan kijken, dat eraan komt. Met welk idee ga je naar Canada?
0: Ja, eigenlijk om... Ja, vooral veel te leren en natuurlijk gewoon als weer een mooie ervaring. Ik heb niet per se dat ik denk, weer net als vorig jaar, van ik kan hier echt podium rijden. Ja, wie weet, kan natuurlijk altijd. Maar het is zeker het wegparcours ligt mij wel iets beter, denk ik, dan bijvoorbeeld de tijdrit met de klimmetjes. Maar we gaan er best wel met een sterke ploeg heen. Dus ik denk dat we als team ook wel een mooi resultaat neer kunnen zetten.
10: Zij Megan Arends, die vanwege haar leeftijd nu bij de Rensers onder 23 rijdt. Maandag komt ze voor het eerst in actie. Dan is namelijk de tijdrit. En 3 dagen later dan volgt de wegwedstrijd. 12:12. Zonnetje schijnt. Er zijn wat wolken. Wat kunnen we dit weekend verwachten? Stefan van der Gijs heeft de details zo. Eerst muziek van Sade. Smooth Operator.

0: Sade en de Smooth Operator. Het is 11:45 geweest op deze vrijdagmiddag. Goed dat je luistert naar Zeeland Nu, waar we gaan kijken naar het weer. Doen we met Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het weer van vandaag, wat kunnen we verwachten vanmiddag?
1: Nou, een heel stuk beter als gistermiddag, want vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog. Periode met zon op dit moment. Temperatuur ligt nu rond de 17 graden. Gaat nog iets oplopen vanmiddag naar zo'n 18 tot 19 graden. Maar ook vanmiddag nog altijd die stevige zuidwestenwind langs de kust. Kan die krachtig zijn daar met een windkracht 6. Nou, ook vanavond en komende nacht blijft die wind doorstaan. We krijgen te maken met meer bewolking vanuit het westen. Vannacht kan er ook een drupje regen uitvallen. Maar door die bewolking wordt het zeker niet koud vannacht met temperaturen van een graad of 16. Nou, morgen een dag met duidelijk meer bewolking. Af en toe een beetje zon. Plaatselijk een beetje regen, maar de hoeveelheden zullen klein zijn. Opnieuw dus die stevige zuidwestenwind. Maar morgenmiddag dan wel iets warmere lucht. Met middagtemperaturen van zo'n 20 tot 21 graden. Nou, op zondag hebben we vooral in de ochtend te maken met af en toe wat regen. Maar in de middag wordt het droog met wat meer ruimte voor de zon. Temperaturen dan rond een graad of 19. Met in de loop van zondagmiddag ook eindelijk wat minder wind. Nou, vanaf maandag ziet het er goed uit. Op de meeste plaatsen blijft het een aantal dagen droog. Maandag wordt het een graad of 19. Maar vanaf dinsdag gaat de wind draaien naar een zuidelijke richting. De aanvoer van warmere lucht. Ja, en dan zitten we op dinsdag en woensdag met vrij veel zonneschijn. Weinig wind. Met temperaturen tussen de 20 en wel 22 graden.
0: Oké, duidelijk. Stefan van der Gijzen, dankjewel.

0: Chirman en Azizam, we kijken even naar nieuws wat opvalt, ook buiten Zeeland. Meerdere mensen die zijn gisteravond aangehouden tijdens een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden. In het gemeentehuis was een gespreksavond bezig over asielopvang toen het buiten onrustig werd door een grote groep demonstranten, zegt dit raadslid wat erbij was gisteravond.
1: Het luid geknal van vuurwerk, zwaar vuurwerk, gebons op ramen en deuren. Maar ik heb me op zich geen moment onveilig gevoeld dankzij de hulpdienst.
0: De gemeente Neder-Betuwe heeft volgens de spreidingswet de taak om 132 asielzoekers op te vangen. Het doel van de gespreksavond was onder meer om verschillende scenario's daarvoor te bespreken. Een besluit over opvang was nog niet aan de orde. Er kwamen vorig jaar meer toeristen naar ons land, heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen meer toeristen in Nederland in een hotel of op een vakantiepark, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar geldt. Dat er meer toeristen kwamen was onverwacht, vertelt deze verslaggever van de NOS.
2: En dat zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot laatste moment gewacht met boeken, wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen. Bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
0: Het totaal aantal overnachtingen, dat is wel iets gedaald. Mensen bleven dus minder lang. En vannacht is een nieuw album van de overleden artiest David Bowie uitgekomen. Het gaat om 10 niet eerder uitgebrachte nummers die in 1965 zijn gemaakt, aan het begin van zijn carrière. En dat is duidelijk te horen volgens deze muziekjournalist.
3: Het is een Bowie in de grondverf. En Bowie in de grondverf is heel interessant. Hij is ook een meme-acteur geweest in die periode. Hij was vooral zijn weg aan het zoeken. Wat wil ik nou eigenlijk doen? Ben ik nou een acteur? Ben ik nou een zanger? Ben ik een meme-speler? En wat voor een muzikant wil ik dan zijn?
0: Ja, zei deze muziekjournalist eerder op NPO Radio 1. Ik zal vanmiddag nog wel een stukje laten horen van een van die 10 nummers die dus zijn uitgebracht. Niet eerder uitgebrachte nummers van David Bowie. Hij overleed zelf 10 jaar geleden. Het nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Pjotr Houtman is er zometeen met een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Je hoort sneller, zo bij Omroep Zeeland, naar de course. What can I do?

0: is Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Sneller en laat het licht aan. Het is 12:30. Piotr Houtman is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En na 12:30 bespreken we de Nieuwsweek in een nieuwe editie van Zeeuws Diep.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Jan-Paul van Hekke uit Arnhem-Muiden is ook onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez opgeroepen voor het Nederlands elftal. De Zeeuwse verdediger, die op het afgelopen WK voetbal alle wedstrijden in de basis startte, maakt deel uit van een selectie van 26 man. De komende interlandperiode bestaat uit 4 wedstrijden. Als Van Hekke in alle 4 die wedstrijden in actie komt, gaat hij zijn oom Jan Poortvliet voorbij qua aantal interlands. Van Hekke speelde er tot nu toe 16, ome Jan Poortvliet staat op 19. De overheid moet meer doen om vervuiling van het water waarvan drinkwater wordt gemaakt tegen te gaan. Dat vindt waterbedrijf Evides. Om die vervuiling eruit te halen moet het water extra gefilterd worden en het is beter om de loslozing van schadelijke stoffen te voorkomen, zegt Mieke Hulshof, hoofdbronbescherming van het waterbedrijf.
6: Alleen dat kunnen we niet zelf. Evides heeft daar niet de mogelijkheden toe, niet de middelen. Dus we moeten echt bij overheden aankloppen, de provincie, maar het gaat dan ook over het Rijk. Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes. Die moeten meer doen om onze bronnen van drinkwater te beschermen.
5: Evides staat niet alleen. Onlangs riep de inspectie Leefomgeving de overheid op om te voorkomen dat grondwater wordt vervuild met PFAS, omdat die chemicaliën nauwelijks uit zichzelf afbreken. Scholengemeenschappen Elevantio en Escalda-scholen willen fuseren. De twee scholenkoepels die samen 43 scholen in Zeeuws-Vlaanderen beheren, hebben een intentieverklaring getekend. Een daadwerkelijke fusie betekent dat nog niet. De komende tijd worden kansen en risico's in beeld gebracht. Als er gefuseerd wordt, moet dat uiterlijk 1 januari 2029 gebeuren. Ook staat in de verklaring dat in IJzendijke een gezamenlijke basisschool moet komen. En Zeeuwse jongeren tot 28 jaar kunnen vanaf 1 november gratis een abonnement bij de bibliotheek afsluiten. Tot nu toe gold het gratis abonnement alleen voor leden tot 18 jaar, maar dit wordt per 1 november uitgebreid. Verder schrappen de bibliotheken de verschillende abonnementsvormen voor volwassenen. Vanaf november geldt er nog maar 1 tarief van €54. De huidige abonnementen variëren nog van 50 tot bijna €70, onder meer gebaseerd op het aantal boeken dat tegelijk kan worden geleend. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden met opnieuw een vrij stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Goedemiddag, bijna 8:08. Ja, de week van hoedjes, de miljoenennota, een ondergrondse tunnel voor een nieuwe stroomverbinding. En waarom krijgt het toerisme voorrang op de woningbouw voor eigen inwoners in Renesse? En dat en meer deze week in het Zeeuwse Nieuws. We bespreken het in Zeeuws Diep met onderwijsbestuurder Pim van Kampen. En Adrie Franke, hij is voormalig manager van Zeeuws Werk en Voetbalscheidsrechter. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Om dan meteen maar te beginnen in Den Haag. Hoe de miljarden die om onze oren vliegen en veel show. Prinsjesdag, het zit er weer op voor dit jaar. De hoop is nu vooral dat er groen licht komt voor grootschalige woningbouw. Toch werd er Zeeland niet genoemd in eerdere plannen. Later dit jaar worden er nog een aantal locaties bekendgemaakt. Maar of Zeeland daarbij zit, dat is dan maar de vraag. Luister even naar verslaggever Nadia Berkelder eerder deze week.
2: Want de koning zei in de troonrede dat het gaat om plekken waar geen investeringen nodig zijn in infrastructuur. En dat is in Zeeland natuurlijk wel het geval.
0: Ja, hoe luisteren jullie daarnaar? Is dat mogelijk nog, die grootschalige woningbouw?
3: Ik denk dat je reëel moet zijn. Zeeland is 1/57 deel van Nederland als je kijkt naar het bevolkingsaantal. En als ik kijk hoeveel Zeeuwen er vertegenwoordigd zijn in de politiek. Ik ben heel blij dat Johannes de Batten zit. Dat is wel een hele belangrijke pion op dit moment. Ja, we hebben gewoon niet te veel te vertellen in Nederland. Zeeland zag gewoon niet vooraan. En daar hebben we mee te leven. En dat zie ik al jaren. En daar maak ik me wel wat zorgen over.
0: Is dat pijnlijk om te zien, Adrie?
4: Ja, vind ik wel. Maar politiek gezien is het natuurlijk al heel zwak, hè, alle jaren. Maar dat vind ik ook, als er dan iemand in die politiek zit, wordt hij ook vaak heel erg snel afgebrand hier in het Zeeuwse. Maar ja, ik vind dat we wel in Den Haag heel slecht vertegenwoordigd zijn.
3: En dan mogen we nog blij zijn dat we de Hugo de Jonge hebben, denk ik.
4: Ja.
3: Die kent de wegen in Den Haag en die durft ook wel wat te zeggen.
4: Ja.
3: Maar Ik vond het niet opvallend dat Zeeland niet genoemd werd. Maar ik denk wel dat we er alles aan moeten doen om te zorgen dat Zeeland wel op de kaart blijft staan.
0: Ja,
3: maar op alle gebieden. Of nou infrastructuur is, woningbouw, scholen.
4: Ja, daar komt me zo verschrikkelijk.
3: Kerncentrales, al dat gedoe er rond. We moeten zorgen dat we op de kaart staan.
4: Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen aan de hand. Ik bedoel, als we de bruggen pakken en alleen al die ellende en de tunnels en alles. Het geld naar Zeeland is ook heel erg moeilijk, omdat, denk ik, sowieso even neer te zetten, omdat je niet weet welke kosten je te wachten staat hier.
3: Dat is heel Nederland, ja, Adrie.
4: Ja, maar Zeeland is natuurlijk aan alle kanten water.
3: Ja.
4: Het is veel lastiger dan andere provincies, hè.
3: Maar heb je het gevoel dat in Zeeland de infrastructuur zo verwaarloosd is?
4: Ja, zeker.
3: Ja?
4: Ja, zeker.
3: Dat heb ik helemaal niet.
4: Ja. Ja, nou goed, we rijden nog. Maar,
3: We rijden nog. moet je naar Afrika gaan, naar de binnenlanden.
4: Ja.
3: Dat is heel anders.
4: Maar ik heb dat vaker aangegeven. Kijk, we hebben één baan. Als er iets fout gaat hier in Zeeland, kunnen we niet weg. Dat is al een ding. Die tunnel nu weer. De brug. De Zeelandbrug is al jaren
3: te klein.
4: We kunnen er van alles over vinden. Het is een prachtig mooi monument in het geheel. Maar om eroverheen te rijden is de ramp.
3: Maar misschien moeten we houden zo. Als je de Zeelandbrug verdubbelt, ja, dan heb je wel kans op veel meer mensen.
4: Ja, maar goed, aan de andere kant hebben we het over. We willen bouwen dat we meer mensen hebben.
3: Ja.
0: Maar het is niet zo dat als die miljarden dan niet naar Zeeland komen, wat is dan nog reëel en haalbaar van die plannen Zeeland 2050?
3: Nou, ik ben blij dat Hugo Jonge daar zo zijn nek voor uitsteekt. Ja, want ik denk dat het voor Zeeland, als je naar de opbouw kijkt, de piramide in Zeeland, dan van de leeftijdsopbouw, dan ben je heel smal. En dan zie je boven de 50 tot onze leeftijd. Dat is een hele grote. Als wij wegvallen binnen dit en 20 jaar, zeg maar reëel gesproken, dan wonen misschien wel 50 tot 100.000 mensen minder in Zeeland, als we niet zorgen dat de mensen hier komen. Dus we hebben de mensen heel hard nodig om ook te zorgen dat we Zeeland kunnen bedienen, dat we toerisme kunnen bedienen, dat de Douw kan blijven bestaan en andere bedrijven. Zonder fatsoenlijke woningbouw, zonder fatsoenlijke voorzieningen als goede ziekenhuizen, goede scholen, hebben we een heel groot probleem in Zeeland.
0: We blijven heel even in dat de kostenplaatje. Want de provincie Zeeland, de gemeente Borselen en Terneuzen en het waterschap adviseren allemaal het Rijk om de nieuw aan te leggen hoogspanningslijn naar Zeeuws-Vlaanderen ondergronds aan te leggen. Zowel het tracé door de zak van Zuid-Beveland als het tracé onder de Westerschelde door. Het nieuw te bouwen hoogspanningsstation, dat is volgens de provincie het beste gesitueerd op het industrieterrein de Mosselbanken, ten westen van Douw. Maar dat heeft gevolgen, want dan kun je op de Mosselbanken, daar komt dan geen ruimte waarschijnlijk voor die kerncentrales.
3: Ja, één wel, geloof ik. Of een kleinere toch?
0: Nee, voor twee sowieso niet, maar dan is de vraag inderdaad, kan er nog één bij? In de zak van Zuid-Beveland is dan een extra hoogspanningsstation van ongeveer 8 hectare nodig. En er komen tunnels onder de Westerschelde. Tunnelkostenplaatje tot 1,5 miljard euro.
4: Ja, als je geen andere keuze hebt.
3: Ja, elektriciteitsmassa in de Schelde, ziet voor je?
4: Ja, en ik niet, nee.
0: 200 meter hoog.
4: Dat gaat je niet lukken.
3: Nou, dat kunnen ze wel, technisch kan het wel, maar dat vind ik... Je moet altijd naar de langere termijn kijken. En de kosten, dat vind ik wel een ding hoor. Tussen 750 miljoen en 1,5 miljard. Als ik zo mijn huishouden zou doen, zou ik het niet lang volhouden. En je weet, als ze 1,5 miljard zetten, dan wordt het 2 miljard.
4: Ja, maar goed, dat is in de bouw natuurlijk...
3: Idem dito.
4: Ja. Dus in de rente aan bouw. Er kan zoveel dingen onvoorzien.
3: Ja, en het is ook politiek. Het is ook politiek. Want tuurlijk, er niet doorheen.
4: En geld speelt natuurlijk ook een rol. Je bent dan iets. En dan komen al de eerste aanmaningen van... het wordt duurder, want we kunnen het zo niet bolwerken.
3: Maar in zo'n druk bevaren route, als de Westerschelde... Wat
4: kun je
3: een belangrijke
4: toch geen
3: handelsader is voor heel West-Europa. Want kijken we naar de haven van Antwerpen, kijken naar de haven van Gent, kijken naar de haven van Vlissingen. Ga je daar van die gigantische masten zetten?
4: Ik denk dat ze toch dat geld er vooruit moeten trekken. Maar ik vraag me wel eens, misschien ben ik daar niet zo goed in verdiept natuurlijk. Maar ik denk ook die bedrijven die daar baat bij hebben, die moeten toch ook mee kunnen investeren in dit soort projecten.
3: Als je dat te veel doet, die gaan ze gewoon weg, want dan zijn ze elders goedkoper.
4: Dat vind ik ook zo'n verhaal, dat wordt altijd gezegd.
3: Ja, maar zo werkt het wel. Ja. Kijk, waar ik altijd in geloof, dat is in de Maasvlakte. Maar ik heb me daar eens in gekeken, maar in de Maasvlakte is het een te groot risico met al die bedrijven. Er is te weinig ruimte. Ze zitten nu al te woekeren. Hebben ze met stikstof, met de Natura, allerlei dingen. Wat ik doodzonde vind, want ik denk, zet daar je kerncentrale neer, want daar zitten alle grote bedrijven. Daar heb je het hardste nodig. Maar misschien moet je nog een stukje de zee happen.
4: Nee, maar nu zeg je hem dan in Zeeland, dan krijgen we die andere problemen.
3: Dat is natuurlijk waar je in Zeeland. Dat zie je ook bij die proef met de NS. Hier wonen wij naar mensen.
4: Dus kun je hier de proef uit...
3: Dus kunnen we hier het gewoon doen.
0: Maar is het niet zonde dat er dan maar ruimte zou zijn voor eentje in plaats van twee kerncentrales als je dit gaat doen?
4: Ja, ik kan niet vooruitkijken, maar ik... Ja.
3: Ik vind ook heel het verhaal rond die kerncentrale is een moeilijke. Want voordat de ding operatief is, ben je 10, 15 jaar verder. En hoe zit de techniek dan? Is dit de oplossing voor het probleem? Ik geloof wel, kijk, als je 30 jaar geleden tegen mij had gezegd, dan stond ik morgen weer op de straat met een groot spandoek. Geen kerncentrales. Maar dat is voorbij. En daar ben ik ook in veranderd. Maar ik weet niet of het de oplossing voor het probleem is. Dat blijf ik een moeilijke vinden. Omdat pas over 15 jaar, zoals ik zeg, actief wordt. En moeten we niet richting kernfusie, wat veel veiliger is? Moeten we niet naar de alternatieven van de wind, de zon en noem maar op, of nog veel meer? En laten we alsjeblieft, dat hebben we nu wel gemerkt, we moeten niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Want dat heb je nu gezien wat er gebeurt met de oorlog in Oekraïne, met een idioot die daar in Amerika zit.
4: Ja, maar goed, wat blijft er natuurlijk? We kunnen niet zo ver vooruit kijken. En dat is denk ik het probleem bij veel van dit soort, en bouwwerken en onderhoud en noem maar op. We kunnen maar een paar jaar vooruit kijken.
3: Maar ja, dat kan bij zulke dingen niet.
4: Bij dit soort dingen moet je al een plan hebben. En dan denk ik, waarom... is daar nooit over nagedacht? Ik denk het wel.
3: Ja.
4: Want anders zou dit gewoon niet kunnen.
3: En het duurt natuurlijk in Nederland zo lang. Al lang voor
4: al die procedures,
3: krijgt.
4: Ja.
3: Al de procedures, of je nou in je huis iets wil doen of...
4: Ja.
3: Of je een school wil bouwen waar allerlei mensen weer protest
4: kunnen. Mensen kunnen er niet van vinden.
0: Of een kerncentrale.
3: IKC Kloeting heb ik zelf meegemaakt in Goes. Hebben ze 2 jaar kunnen tegenhouden de buurt omdat ze van allerlei dingen hadden. Ja. En uiteindelijk zat er een prachtige school en is iedereen hartstikke blij ermee.
0: Komende maanden worden de knopen doorgehakt dan eindelijk door de Zeeuwse bestuurder Johannes de Bad in Den Haag. Gaan we allemaal volgen.
3: Wens hem veel succes.
4: Ja.
3: Moeilijke klus.
0: Gaan we naar sport, want minder dan de helft van de Zeeuwen, 47,8% om precies te zijn, sport wekelijks. Blijkt uit cijfers van de gezondheidsenquête en leefstijlmonitor van het CBS en het RIVM. En dan staat Zeeland onderaan met die cijfers. We sporten dus het minst van alle provincies. Jij wil het erover hebben. Vertel Pim, waarom?
3: Ja, ik vind dat eigenlijk verschokkend. Toen ik dat langs zag komen op Tred, dacht ik van, hé? Is dat echt zo? Ik heb nog even gecheckt bij de sportraad bij Patrick Vaander. Die zegt, ja, we zitten echt het laagste percentage van heel Nederland. Terwijl sport zo verschrikkelijk belangrijk is. En we missen alle... En sport is divers, hè? Ik bedoel niet direct dat je moet gaan voetballen. Of je doet wandelvoetbal, hè, Adrie?
4: Ja.
3: Dat kan ook, als je ouder bent. Maar je kan ook op je fiets zitten, je kan gaan wandelen. Dus sport in het algemeen, bewegen is zo belangrijk.
4: Maar ik vraag me af, hoe kom je aan deze cijfers? Hè? Er zijn een heleboel mensen die zelfstandig wandelen... En zo, hoe krijg je die in beeld? Dus wij hebben een grote populatie aan mensen boven de 60 jaar.
3: Ja, ik kan die niet sporten. Ja.
4: Jawel,
3: die
4: maar
3: beleden.
4: Pim, dat vind ik niet erg. Maar als we eens gaan wandelen, doen ze dat in groepjes, doen ze dat in verenigingsverband of doen ze dat als persoon? Als ze dat
3: één keer in de week echt bewegen.
4: Ja. Maar komt dit vanuit een enquête of is dit vanuit de verenigingen? Of?
3: Nee, RIVM, GGD, die hebben samen een onderzoek gedaan.
4: Nou, dan is het wel triest dat wij zo lang
3: wetenschappelijk gedaan en laat het... Laten we moeten vanuit gaan dat het cijfers kloppen. En als we nu de wetenschap ook niet meer overhouden, dan worden we ook van die...
4: Ja, maar die zijn er zat. Die zijn er zat. Nee, dat doe ik niet mee. Maar ik denk wel dat je, als je kijkt naar sport aan zich... Hè, dus het heeft ook met financiën te maken, met opleiding te maken. In het begin denk je, is dat dan wel zo? Ja, inderdaad, heeft het met opleiding te maken. Met opleiding betekent dat je betere financiën hebt. Kun je meerdere dingen doen.
3: En toch kunnen we veel mensen weg. Ik zit in het jeugdbestuur sport en cultuur. Ja. Proberen we geld bij elkaar te halen voor kinderen die... het financieel de ouders niet zo goed hebben. Ja. En daar hebben we veel aanvragen. En die proberen we ook te honoreren. Daar zijn we in de provincie heel actief mee. Om ook die kinderen juist wel de kans
4: te geven. Ja, dan worden in de Veer wordt ook heel veel aan gedaan. Dat is zo.
3: En jij woont zelf in Veer. Je bent heel actief. Herken jij dit?
4: Ik herken wel dat zo is, ja.
3: En dan?
4: Ja.
3: Maar jij bent een sportman, ook in hart en nieren.
4: Tuurlijk, maar de mensen moeten dat weten te vinden. En nu ga ik iets zeggen wat ik niet helemaal hard kan maken, maar wel het gevoel heb. Je hebt sportverenigingen en dat gaat gewoon zoals het gaat. En als dan iemand komt die zijn schoenen niet kan betalen, of wordt daar vanuit de verenigingen voldoende aandacht aan besteed.
3: Ja, en de schaamte noem je
4: en dat. Ja, en ik denk dat dat in een stad anders ligt dan...
3: In een dorp.
4: Wat is nou Veren en Middelburg? Dus,
3: stad
4: en
3: Veren is toch een stad, of niet?
4: Ja, maar goed.
3: Eigenlijk is een dorp, hè?
4: 1200 inwoners bedoel. Maar het gaat mij om het principe even. Wat doe je dan mee? Ga je dan die stap maken om aan te geven... Ik kan het eigenlijk niet betalen.
3: Ja.
4: En ik denk dat daar wel iets zit... Ik weet niet of het zo echt zo is, maar ik denk wel dat ik ken wel situaties waarin ik dat heb meegemaakt. En ik ben zelf trainer bij 2-3 verenigingen geweest, waarin ik regelmatig zag dat kinderen het gewoon niet konden opbrengen. Ouders niet durfden te vragen. Ik weet wel de weg.
3: Dus dan gaf je ook aan.
4: Natuurlijk, dan ga je naar bestuurders toe en hij probeert om dat breder te trekken. Maar niet alleen naar één persoon.
3: Maar nu hadden we net even over die bevolkingspyramide. Daar komen we naar ouderen. Hoe kunnen we met ouderen aan het sporten? Hoe kunnen we de ouderen aan het bewegen?
4: Ja,
3: of gebeurt dat wel?
4: Ja, gebeurt wel. Ik geef een voorbeeld. In de gemeente Veer hebben ze een folder uitgebracht om te proberen mensen valpreventie en wandelen en dat soort dingen. En dat is met oud-directeur van de sportraad Ton Kienhuis een beetje opgepakt. En blijkt dus ineens dat in zo'n kleine kern als Veren dan ineens 3-4 nieuwe sportactiviteiten ontstaan. Zodat mensen dat leuk vinden. Maar er moet iemand beginnen die dat oppakt, enthousiast is en mensen meesleept.
3: Volhouden, hè?
4: En dan is het volhouden.
0: Ja, want dat blijkt dan ook uit deze cijfers. Jongeren sporten wel het meest van iedereen, maar ouderen toch echt het minst.
4: Ja.
3: En terwijl het, dat, ook bij ouderen natuurlijk hartstikke belangrijk, want die core stability zorgen dat je alles nog kan doen. Ja. Als je dat niet oefent.
4: Maar ik heb misschien nog een andere filosofie, die ziet mij nu ineens binnen. Al die ouderen moeten op de kinderen passen van de jongeren die willen sporten.
3: Dan blijf je toch jong bij André, kom op. Dan ga je toch met de kinderen naar buiten.
4: Nee, maar, ja. Ik kan voorbeelden voornoemen waarin ik dat, die situaties wel kan bedenken. Dat de kinderen bij opa en oma worden gedropt en dat zijn zelf gaan sporten.
3: Oh dat.
4: Nou. Zo bedoel ik het.
0: Ja, precies.
3: Okay.
0: We gaan nog even naar Renesse, want daar groeit de frustratie bij inwoners. Nu er in het dorp opnieuw ruimte komt voor toeristen. Terwijl woningbouw voor de eigen inwoners al jaren niet van de grond komt. De dorpsraad van Renesse die zegt nu, dit is niet meer uit te leggen. Dan komt dus op de plek waar Pinkies en de Zoom de discotheken hebben gestaan. Daar komen 35 hotelkamers, Adrie. En dan lopen woningbouwprojecten lopen vast. Dat kan dan niet.
4: Ja, ik kan vanuit mijn hart spreken zeg ik, woningen vind ik belangrijker dan het toerisme. Maar dan kom je op een heel gevaarlijk standpunt. Ik woon zelf in een stadje waarin dat ook zichtbaar is. De toeristen zijn zo belangrijk, daar eten we met z'n allen van, zeggen ze. Maar ik zou daar wel eens cijfers van willen zien. Ik denk dat dat voor een groot deel ook belangrijk is voor de zeg maar de campings en de huisjes, zeg maar, waar we het dan over hebben.
3: Voor de detail.
4: Maar minder voor de detailhandel. En die detailhandel heb je weer nodig om een gemeenschap in stand te houden. En zo heb je, ik vind het best lastige discussie. Maar als er, het is een rare regeling in Nederland gewoon. Als er een hotel heeft gestaan, mag er wel iets terugkomen. Maar geen woningbouw.
3: Ja,
4: maar andersom, moet juist proberen om van zo je vergunning te krijgen om je huis te kunnen bouwen.
3: Het is hier natuurlijk wel iets gecompliceerder. Er is natuurlijk, er ligt gewoon een bestemming op horeca.
4: Ja, horeca, precies. Dat bedoel
3: en
4: ik.
3: Dat kan je niet zomaar veranderen. Daarnaast, als je daar woningen bouwt, het is in een horecagebied. Ik weet niet of ik daar echt zou willen wonen. Maar dat is nog een andere vraag. Of je woning moet zetten tussen andere horecagelegenheden. Ja. Maar als je teruggaat naar de basis, moeten mensen gewoon kunnen wonen natuurlijk. Alleen, ik snap ook het dilemma tussen, je moet ook werk hebben. waar je woont. Dus het is allebei nodig. Maar ik ben zo blij in Middelburg dat ze op een gegeven moment hier gekomen zijn met, bij het station. Waar mensen kunnen wonen, studenten, anderen. Ja. Fantastisch, daar kan je beginnen. En dat moeten ze veel meer uitbreiden. Ze zijn nu op het oude gebouw in Klarenbeek, waar de CSW en Negelenia hun gebouw hebben gehad. Daar komen leeftijdsbestendige woningen, flatachtige, met dat je ook iets gezamenlijks hebt. Dat hebben we nodig. Voor die bevolkingsgroep, dan komt de doorstroom. En dan kunnen jongeren tenminste weer wonen. Ja. Maar voor jongeren, wij worden te oud.
4: Ja.
3: En dat is het gegeven gewoon. En je blijft heel lang wonen. En dat stimuleren ze ook.
4: Ik heb even een voorzorg.
3: Maar jouw woning komt ook niet beschikbaar.
4: Nee, kom bij ons in de wijk
3: ook niet.
4: Bij ons in de wijk gekeken. Hè. Zo is het simpel. Er zijn nu 3, 4 jonge gezinnen gekomen. En jonge kinderen.
3: Dat is hartstikke goed.
4: Wij vinden dat geweldig. Want waarom? Er moet een leeftijdsverschil zitten. Dan word je gedragen, dan kun je elkaar helpen. Maar ik zou mijn woning zo beschikbaar willen stellen.
3: Ja, maar
4: alleen er is voor mij niks.
3: Nee, maar je moet ook eens kijken hoeveel mensen alleen zijn en nog in een heel groot huis blijven wonen.
4: Ja, maar,
3: dus de weduwe of weduwnaar.
4: Maar wat is er voor die mensen?
3: Ja, niks. En daarom ben ik ook zo blij met het initiatief daar. En dat zou in veel meer plekken moeten plaatsvinden.
4: Ja.
3: Dat je leeftijdsbestendig kan wonen. En dat veel meer uitwisselbaar is.
4: Maar goed, ik kan ook weer zo'n voorbeeld noemen. Dat is als je natuurlijk een bij ons in de wijk pakt, willen ze woningen bouwen. En dat gaat dan weer niet door, of niet door. Ze zijn bang dat iedereen gaat procederen tegen dat plan.
3: Ja, maar
4: en ik denk dan, dit is ook Nederland. Hè? Als er iets komt, dan gaan we gelijk procederen.
3: Not in my backyard.
4: Ja. En dan gebeurt er niks. Maar we hebben die mensen zo hard nodig om zo'n gemeenschap in stand te houden.
3: Ja.
0: Tot slot, nog even, aan het einde van deze zusjeskamer. Adrie, jij wilt het hebben over kerkasiel.
4: Ja, nou, weet je waarom? Wij zijn afgelopen maandag met een groep uit Veren naar Kampen geweest. En kerkasiel, ik moest er ook even over nadenken wat dat nu is. Dat is al eeuwen oud. Hè. In feite komt het erop neer dat de kerken ruimte bieden aan mensen die het op een of andere wijze hier niet kunnen aarden of geen mogelijkheden hebben om hier te blijven.
0: Ja.
4: Maar ik heb een heel stuk over. Het is heel ingewikkeld ook nog. Omdat er al stukken over geschreven zijn. Maar waar het eigenlijk om gaat is. Niet alleen over dit gezin daar in Kampen. Dit is het voorbeeld voor het kinderasiel. Dus de kinderen die al meer dan 10 jaar zijn. Zich geworteld hebben in deze maatschappij. En in onze gemeenschap. En niet kunnen functioneren. Of gewoon weg moeten. Naar waar ze niemand kennen. En niks hebben. De schade die dat voor kinderen oplevert is enorm. En dan komt het allerbelangrijkste. De regering heeft na het kinderpardon besloten. We gaan de procedures versnellen. Waardoor dit niet meer gaat gebeuren. Nee. We zijn nu 12 jaar verder en er is niks gebeurd.
3: Ja,
4: helemaal niks. En dit is zo schrijnend om te zien dat deze mensen in een kamertje wonen. Met 4 kinderen. Alle kinderen op één na zijn hier geboren. Ze worden door de mensen. Krijgen ze eten natuurlijk. Voor iedereen verzorgd.
0: Mm-hmm.
4: En door die kerkdienst te blijven houden. Kan de politie of instantie niet binnenvallen om ze daar weg te halen. Maar eigenlijk zijn zij het beeld voor alle kinderen die dit overkomen.
0: Ja. En heftig om er naartoe te gaan, lijkt mij. Om dat
4: We zijn er naartoe gegaan, het was een beetje een scholenreisje in het begin. Maar het werd steeds stiller. Het is op het moment dat je daar binnen stapt, voel je de saamhorigheid, de verbondenheid. De
3: bewustheid,
4: enorm.
3: Kinderen, hè?
4: En dan hadden we die dag ook nog eens het geluk. En daar doe je het niet voor, dat tijdens de opnames van RTL Duitsland, die daar opnames aan het maken waren, dat de mensen zelf nog even met ons kennis kwamen maken. En ook gewoon kunnen praten. En dan vraag ik aan zo'n meisje van 16 van, ja, hoe maak je nou de dag door? Ze zegt dansen. Dansen vond ze geweldig. En dan mag er één vriendin binnenkomen en die komt dan via de achterdeur binnen. En dan gaan ze met z'n tweetjes dansen. Als je er goed over nadenkt, daar 2 jaar in een kamertje zitten. Het is onvoorstelbaar. En dan loopt er ook nog een kindje van 4 rond.
3: Van een kamp.
4: Ja, het is echt onvoorstelbaar. En we proberen de kerk het goed te doen. Maar uiteindelijk is het gewoon een soort kamp. Hè?
0: Mag ik jullie bedanken voor jullie komst. En dank om jullie meningen hier te delen in Zeeuwsdiep. Adrie Franke, Pim van Kampen, dank voor jullie komst. Fijn weekend en tot de volgende.
4: Fijn weekend.
0: Zometeen hoor je Elias met de muziekmiddag na 1 uur. Ik spreek je heel graag weer om het nieuws van vandaag te bespreken. Om 4 uur in Zeeland. Kom thuis. Heel graag tot dan.
1: Dag Jaap.
5: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Als ondernemer.

0: Sensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Wat dacht je van Japan?
3: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
2: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
3: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Hey Remo!
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
13: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde.

0: Hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Nog even over Spandau Ballet, Only When You Leave. Die band die viel uit elkaar in 1990. En in 1999 kwam er een rechtszaak over de royalties. Want alleen één of twee mensen binnen die band die kregen geld voor al die hits. En de anderen minder of bijna niet. En die waren het daar niet mee eens. Ja, die rechtszaak die werd uiteindelijk verloren door degene die zaak hebben aangespannen. En toen kwam er ook nog een reunie in 2009... Maar dat was niet heel gezellig. Dus daar zijn ze ook maar snel mee gestopt. Spandau Ballet komt helaas niet meer bij elkaar. Muziek uit Zeeland, bij Omroep Zeeland. Levenslang, Emma Heesters.

Upside Down, Jack Johnson. Hij komt van Hawaii en schreef dit voor de animatiefilm Curious George, het nieuwsgierige aapje. Misschien heb je die film wel gezien, ergens in 2006 of in de jaren daarna. Zometeen weer een fragmentje, een klein stukje uit een liedje. En dan is mijn vraag natuurlijk,

Ik probeer hem nog wel eens te spelen op mijn piano, deze. In ieder geval het intro. Let It Be van The Beatles. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws rond 1:30 in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En daarna in het tweede half uur sowieso dit liedje. Maya Maya. Wat is de titel? En wie voert het uit? Nou, denk er eens over na en blijf vooral luisteren voor het antwoord. En ik ga een hint geven straks.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, het is 1:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Het justitieel complex Vlissingen, het JCV, opent pas in 2030 de deuren, maar de eerste vacatures staan al open. Wie afdelingshoofd of teamleider in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland wil worden, kan solliciteren bij de dienst justitiële inrichtingen. De reden dat er nu al begonnen is met het werven van personeel is omdat toekomstige werknemers van het JCV een heel traject te wachten staat voordat ze in Vlissingen aan de slag kunnen. Een opmerkelijke vondst voor de politie deze ochtend bij de ringbaan Oost in Goes. Daar rolde vanaf de parkeerplaats een auto het water in, vermoedelijk omdat de handrem niet was aangetrokken. Eenmaal in het water dreven een paar sloffen met sigaretten vanuit de auto naar de oppervlakte. Bij het bergen van de auto vond de politie nog veel meer sloffen. De teller stopte bij 53. De hoeveelheid sigaretten, meer dan 10.000, was voor de politie reden om de douane in te schakelen. Vermoedelijk wilde de bestuurder de sigaretten illegaal verkopen. Scholengemeenschappen Elevantio en Escalda-scholen willen fuseren. De twee scholenkoepels, die samen 43 scholen in Zeeuws-Vlaanderen beheren, hebben een intentieverklaring getekend. Een daadwerkelijke fusie betekent dat nog niet. De komende tijd worden kansen en risico's in beeld gebracht. Als er gefuseerd wordt, moet dat uiterlijk 1 januari 2029 gebeuren. Ook staat in de verklaring dat in IJzendijken een gezamenlijke basisschool moet komen. En Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden is ook onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez opgeroepen voor het Nederlands elftal. De Zeeuwse verdediger, die op het afgelopen WK alle wedstrijden in de basis startte, maakt deel uit van een selectie van 26 man. De komende interlandperiode bestaat uit 4 wedstrijden. Als Van Hekken in alle 4 die wedstrijden in actie komt, gaat hij zijn oom Jan Poortvliet voorbij qua aantal interlands. Van Hekken speelde er tot nu toe 16, ome Jan Poortvliet staat op 19. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden met opnieuw een vrij stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Bangerhart van Rob de Nijs. Welke hit is dit? En ik zou een hint geven, heb ik beloofd. Degene die dit uitvoert, heeft een keer samengewerkt met Rob de Nijs. Het liedje heeft een sterke jaren 80 Miami Vice vibe.

0: Hungry Eyes, Eric Carmen van de soundtrack van Dirty Dancing. Welke hit is dit? Doet te sterk denken aan Miami Vice en de jaren 80. Het is...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, dat maakt het nog extra leuk. Morning Dance Again, Danny Vera van zijn album The Way Home. En dat verscheen vorig jaar.

0: Tilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: raken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
12: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
13: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: Zeker, met Bogerand.
1: Hey Remo!
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Een opgewekte, vrolijke single, debuutsingle van de band Fairground Attraction Perfect. En hun tweede single was deze. Ook leuk liedje hoor. Find My Love. Nou, toen was het heel snel klaar, want ze kregen ruzie, slaande ruzie. En toen viel de band uit elkaar. Maar na 35 jaar, 2 jaar geleden, hebben ze een nieuw album uitgebracht. En alle geschillen bijgelegd. Zometeen eens even bekijken wat er gebeurde op deze datum. Op 18 september in het verleden, in de muziekwereld. Je hoort het zo.

The Boss, met zijn walking beat, zoals hij zelf zei. Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen. Verdrietig nieuws op deze datum in 1970, want Jimi Hendrix overleed.

En dat deed hij op 27-jarige leeftijd. Hij overleed in het ziekenhuis in Londen. En als Jimi Hendrix gewoon was blijven leven, dan was hij inmiddels 83 jaar geweest. Een historische datum is dit ook. Want in 1983 verschenen de vier bandleden van Kiss voor het eerst publiekelijk zonder die beroemde make-up. En dat hadden ze gedaan om aandacht te trekken voor hun nieuwe album Lick It Up, dat in 1983 verscheen. En verder nog bijzonderheden op deze datum. Meatloaf kwam met zijn Bad Out of Hell Part 2 op nummer 1 in de Britse albumlijst. En dat was in september 1993. 16 jaar na de eerste Bad Out of Hell werd het succes geëvenaard.

Duffy, ze is langzamerhand bezig met haar comeback nadat ze een heleboel nare dingen heeft meegemaakt in 2010 en zich had teruggetrokken uit de muziek. Maar misschien komt er weer eens wat moois van haar. Dat hoop ik dan maar natuurlijk. We gaan op richting het Zeeuwse nieuws van 2:30 en eerst nog Eric Clapton met Wonderful Tonight.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Het justitieel complex Vlissingen, het JCV, opent pas in 2030 de deuren, maar de eerste vacatures staan al open. Wie afdelingshoofd of teamleider in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland wil worden, kan solliciteren bij de dienst justitiële inrichtingen. De reden dat er nu al is begonnen met het werven van personeel is omdat toekomstige werknemers van het JCV een heel traject te wachten staat voordat ze in Vlissingen aan de slag kunnen. Een opmerkelijke vondst voor de politie deze ochtend bij de Ringbaan Oost in Goes. Daar rolde vanaf de parkeerplaats een auto het water in, vermoedelijk omdat de handrem niet was aangetrokken. Eenmaal in het water dreven een paar sloffen met sigaretten vanuit de auto naar de oppervlakte. Bij het bergen van de auto vond de politie nog veel meer sloffen. De teller stopte bij 53. De hoeveelheid sigaretten, meer dan 10.000, was voor de politie reden om de douane in te schakelen. Vermoedelijk wilde de bestuurder de sigaretten illegaal verkopen. De loopbruggen en het speeleiland in de Goese wijk Overzuid zijn tijdelijk dicht. Bij een reguliere inspectie is gebleken dat sommige houten planken van beide loopbruggen in slechte staat zijn, meldt de gemeente Goes. Uit voorzorg zijn de bruggetjes daarom nu dicht en is het speeleiland niet bereikbaar. De gemeente kijkt met een aannemer naar een oplossing. En voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden is opnieuw opgeroepen voor het Nederlands elftal. De Zeeuwse verdediger maakt deel uit van de eerste selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Van Hekken stapte deze zomer na een voor hem succesvol WK over van Brighton naar Tottenham. De verdediger speelde alle wedstrijden op het WK en scoorde tegen Tunesië zijn eerste interlandgoal. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden met opnieuw een vrij stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl. En dan kijken we nog even naar de situatie op de weg op de N57 van Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn staat 4 kilometer file. Houd daar rekening met een vertraging van 10 minuten.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

The Pretenders, Brass in Pocket en zangeres Chrissy Hynde vond er in eerste instantie helemaal niks aan, wilde het ook helemaal niet opnemen, maar ze hebben haar ervan overtuigd om dat wel te doen. En dat was heel goed, want het werd hun doorbraakhit. In augustus heeft Chrissy Hynde nog iets op haar Facebook gezet. Zij is trouwens best wel actief hoor op de socials. En ze schrijft: iemand heeft mij er net van beschuldigd dat ik chagrijnig ben. Mocht dat zo zijn, dan bied ik mijn oprechte excuses aan. Het was absoluut niet zo bedoeld.

Gabriel Rios met Broad Daylight. Gabriel Rios met Broad Daylight uit de 2005. Na een periode van vernieuwing en intense samenwerking keert hij terug naar de essentie, lees ik op zijn site. En dat betekent dus dat hij volop bezig is met optredens. Allemaal om zijn album te promoten. En heeft hij alleen maar zijn gitaartje en zijn stem

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuw.

0: Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel

0: muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Hey Raymond!
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek

America, ze bestaan nog steeds, maar natuurlijk in een hele andere bezetting dan toen ze begonnen. Er is nog maar één oorspronkelijk lid over van de band. Dit was The Border. I told myself, life is short.

0: Wat een succes was dit. Tonight, Tina Turner en David Bowie. En de studioversie die kun je horen op het album Tonight van David Bowie. En dan zingt Tina Turner op de achtergrond een klein beetje mee. Ja, ben je vandaag jarig? Dan gaan we natuurlijk weer even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: We zijn er ook nog jarig. Leonie Jansen, de Nederlandse zangeres en presentatrice, vandaag 71 geworden. En Monique Kleeman, een van de zusjes Kleeman van de band Lawyers Lane, van hits als It's the First Time and My Best Friend, I Wanna Be in Amsterdam. Zij is vandaag 61 jaar geworden.
2: Muziek uit Zeeland.
0: En dit is Op een Top Zeeuws. Het liedje heet Zeeland. En Vos, de band, is van René Gielhoed. En René komt uit Zonnemeren.
3: Ik ben af.

Het is vrijdagmiddag, gezellig dat je luistert. Omroep Zeeland, misschien ben je al aan het afronden van deze werkdag. Of anders moet je nog een paar uurtjes. Nou, blijf er gewoon lekker bij, want het is de muziekmiddag tot 4 uur. En hier zijn de Bee Gees.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Pieter Houtman met het nieuws in Zeeland. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft komend schooljaar bijna €650.000 extra geld aan het Zwin College. Het extra geld voor de school in Oostburg is een gevolg van de gesprekken tussen het ministerie en VO Zeeuws-Vlaanderen, de koepelorganisatie van de scholen voor voortgezet onderwijs in Vlaanderen. Met deze steun worden volgens de school de bijzondere omstandigheden van het voortgezet onderwijs in West-Zeeuws-Vlaanderen erkend. In Tholen is vannacht een auto uitgebrand in de Oesterstraat. Omwonenden merkten de brand rond 3:30 ochtends op en belden gelijk 112. De brandweer bluste de brand. Vorige maand, op 22 augustus, brandde ook al een auto uit in de Oesterstraat. De politie onderzoekt de brand van vannacht en onderzoekt ook een mogelijke connectie tussen de branden. De loopbruggen en het speeleiland in de Goesewijk Overzuid zijn tijdelijk dicht. Bij een reguliere inspectie is gebleken dat sommige houten planken van beide loopbruggen in slechte staat zijn, meldt de gemeente Goes. Uit voorzorg zijn de bruggetjes daarom nu dicht en is het speeleiland tijdelijk niet bereikbaar. De gemeente kijkt met een aannemer naar een oplossing. En voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden is opnieuw opgeroepen voor het Nederlands elftal. De Zeeuwse verdediger maakte deel uit van de eerste selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Van Hekken stapte deze zomer na een voor hem succesvol WK over van Brighton naar Tottenham. De verdediger speelde alle wedstrijden op het WK en scoorde tegen Tunesië zijn eerste interland goal. Marvin Young uit Middelburg van Sparta en Ajax-iet Dies Jansen uit Goes zijn beide opgeroepen voor Jong Oranje. De twee verdedigers spelen 3 kwalificatiewedstrijden met de ploeg van Michael Reiziger. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden met opnieuw een vrij stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl. En dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Op de N57 Middelburg richting Brouwersdam staat op dit moment 3 kilometer file tussen Middelburg Noord en Serooskerken. Hou daar rekening met 5 minuten vertraging. En ook op de N57 de andere richting op, Rotterdam richting Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn 5 kilometer file. Hou daar ook rekening met 5 minuten vertraging.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elian.

0: Het is de muziekmiddag en we zijn er 7 dagen in de week. En komend weekend dan hoor je weer Stefan Dane. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Het is vrijdag natuurlijk. Heb jij nog een tip voor ons?
1: Wijkfeest in het museum in Vlissingen. Met graffiti, je eigen kunst en de drumschool.
0: Oh ja, daar heb ik ook een folder van zien langskomen van dat wijkfeest. Dankjewel, Rob.

Shanna Spyro, Material Lover. En daarvoor de vrouw die gisteren jarig was, Anastasia, One Day in Your Life. Zometeen, na vieren, begint Zeeland Komt Thuis met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten. En natuurlijk ook een belletje met een Zeeuw die naar het buitenland is verhuisd. De Zeeuw van de dag komt ook aan bod en zegt u het maar vanaf 5:30. Dus je kunt weer bellen op deze vrijdag. En omdat het vrijdag is, mag je dan zelf bepalen.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet...

0: Aids had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, het is 4:02. Het nieuws van vandaag, dat hoor je zo, in Zeeland komt thuis. Eerst kijken we even naar de situatie op de weg. Je staat stil, onder andere op de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Voor Seroskerken een file van 3 kilometer. Daar is je vertraging 5 minuten. Andere kant op, vanaf de Brouwersdam naar Middelburg voor Kamperland 3 kilometer. Daar 5 minuten ook optellen bij je reistijd. A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hoge Heide 3 kilometer. Daar is je vertraging bijna 10 minuten. En de laatste in dit overzicht, dat is de A59 van knooppunt Zonzeel naar 's-Hertogenbosch voor Waspik een 14 kilometer file. Je vertraging is daar ruim 20 minuten op dit moment.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Steen, evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.

En welke Zeeuw gaat er voor goud op het WK wielrennen in Canada? We blikken zo meteen vooruit. In Zeeland komt thuis. We hebben het ook over Wim van Gelder, de oud-commissaris van de koningin... die overleed afgelopen maandag op 84-jarige leeftijd. Peter Joosen werkte toen de tijd als politieke verslaggever en had veel met van Gelder te maken. Hij blikt terug op zijn carrière. Ja, en kunnen we haar vanaf nu een muurschilderartiest noemen? Solange de Koster is onze Zeeuw in het buitenland in Australië. Haar verhaal ook zometeen hier. Het is 6:06. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Met muziek van Douwe Bob.

0: en Fanny. Zondag dan begint in het Canadese Montreal het WK wielrennen. En daar doen 3 Zeeuwen aan mee om over hun programma en hun kansen te praten. Hier aangeschoven sportverslaggever Roland van Vliet. Roland, 3 Zeeuwen naar een WK wielrennen. Hoe bijzonder is dat?
1: Nou, je zou zeggen dat het bijzonder is, maar dat is toch eigenlijk niet zo, hoor. We zijn best wel verwend de laatste tijd. Elk jaar is er een WK op de weg en sinds 2018 is er altijd wel minimaal 1 Zeeuw bij. Nu zijn dat er dus 3. Tim van Dijken, Rosita Reinhout en Megan Arends. En als je kijkt naar de periode sinds 2018, er waren er in 2020 ook 3 bij. En in 2023 zelfs 4. Toen werden Tim en Mick van Dijken samen geselecteerd. En gingen ook Senna Remijn en Shirin van Alroy mee.
0: Hey, wie komt bij het komende WK eigenlijk als eerste van die Zeeuwen in actie?
1: Ja, dat is Megan Arends uit Kruiningen. Zij heeft bij de Beloftes, dat zijn de rensters onder 23 jaar, het drukste programma. Maandag al rijdt ze de tijdrit en donderdag volgt dan ook nog de wegwedstrijd. En je kent haar misschien wel nog wel van het WK van vorig jaar. Toen won ze in Rwanda als 18-jarige goud op de tijdrit voor junioren. Dat was een enorme stunt. Of ze nu 1 categorie hoger weer zoiets moois kan laten zien, ja, dat is lastig te zeggen. Ik sprak haar eerder deze week en toen wilde ze nog niet te hoge verwachtingen wekken.
2: Ik heb niet per se dat ik denk, weer net als vorig jaar, van, oh, kan hij echt podium rijden? Ja, wie weet, kan natuurlijk altijd. Maar ja, het is zeker, het wegparcours ligt mij wel iets beter, denk ik. Dan bijvoorbeeld de tijdrit met de klimmetjes. Maar ja, we gaan er best wel met een sterke ploeg heen. Dus ik denk dat we als team ook wel een mooi resultaat neer kunnen zetten.
0: Oké, dat is Megan Arends. Zij zit dus bij de Beloftes onder de 23. Wie is de tweede die we moeten behandelen?
1: Ja, dat is dan Rosita Reinhout uit Wolfhardsdijk. Zij rijdt ook mee bij de Beloftes, maar dan alleen in de wegwedstrijd van donderdag. Zij kan op sommige dagen heel erg verrassen, dat heeft ze wel laten zien. Maar ik denk dat ze vooral mee naar Canada gaat om kopvrouw Nienke Vinke te ondersteunen. Het gaat dan net als bij Megan Arends eerst om het ploegenspel goed uit te spelen. Ja, en daarna kunnen ze misschien proberen zelf ook nog een goede finale te rijden. Haar WK zal waarschijnlijk al geslaagd zijn als Oranje een medaille pakt en zij daar een mooi aandeel in heeft.
0: Les van Nathies, Tim van Dijken.
1: Ja, hij rijdt op de afsluitende zondag, de wegwedstrijd voor de mannen. En hij is een van de mannen die zich moeten wegcijferen voor kopman Mathieu van der Poel. Nu de Sloveen Tadej Pogacar geblesseerd is en niet mee kan doen, hij zou de echte grote favoriet zijn, zijn alle ogen gericht op Van der Poel. Tim van Dijken heeft al bewezen dat hij zich echt goed een kopman kan bedienen. Dat houdt dan in uit de wind houden, naar voren loodsen, eten en drinken, verzorgen. En ja, de koers is maar liefst 273 kilometer lang. En dan is het belangrijk om de kopman zo lang mogelijk, zo weinig mogelijk werk te hoeven laten doen.
0: Oké, maar als ik je een beetje hoor, Roland, Zeeland is erbij, maar er zullen geen prijzen mee naar Zeeland komen.
1: Ja, daar lijkt het niet echt op. Maar ik sluit niet uit dat die Megan Arends toch weer bij een van haar onderdelen gaat stunten, hoor. Dat zou een voortzetting zijn van een hele mooie reeks. Op de laatste 3 WK's won steeds al een Zeeuwse renner een medaille. Shirin van Alroy in 2023, Senna Remijn het jaar daarna en vorig jaar dus Megan Arends. Dus ja, wie weet.
0: Gaan we volgen, uiteraard. Roland van Vliet, dank je wel.

0: Brothers, Let Your Love Flow. Hier bij Omroep Zeeland, het is 4:15. We gaan naar het weer. Houdt Stefan van der Gijzen voor ons in de gaten. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het was toch best een aardige middag, of niet?
1: Ja, vandaag zeker. Als je dat vergelijkt met gisteren, is het vandaag een heel stuk beter zelfs. Periode met zon. Op de meeste plaatsen is het ook droog gebleven. Ja, en aangename temperaturen vanmiddag. Zo rond de 18 of 19 graden. Maar ook vanmiddag stond er een stevige zuidwestenwind. En die stevige zuidwestenwind, ja, die houden we ook wel dit weekend. Pas volgende week, dan krijgen we echt te maken met rustig najaarsweer. Nou, vanavond en vannacht hebben we te maken met veel bewolking. De bewolking gaat toenemen vanuit het westen. Vannacht kan er ook een drupje regen uitvallen met een doorstaande zuidwestenwind, daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 16. Ja, en morgen dan een dag met vrij veel bewolking. Af en toe een beetje regen, maar de hoeveelheden zijn klein. Vaak blijft het droog. En af en toe kan ook eventjes de zon doorbreken. Opnieuw een stevige zuidwestenwind, maar morgenmiddag dan wel wat hogere temperaturen. Zo 20 tot 21 graden. Nou, op zondag valt er in de ochtend af en toe regen. In de middag klaart het op met steeds meer ruimte voor de zon. De wind gaat afnemen en dan een temperatuur van een graad of 19. Nou, het mooie weer bewaren we ook voor het laatst, want vanaf maandag blijft het een aantal dagen helemaal droog. Op maandag nog niet zo heel warm door de noordwestenwind, 19 graden. Maar op dinsdag en woensdag dan gaat die wind op naar het zuiden. En de aanvoer van warmere lucht komt dan duidelijk op gang. In de middag dan 20 tot 22 graden, met maar heel weinig wind en flink wat ruimte voor de zon.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel. Eens kijken op de weg, met twee vertragingen gemeld door de ANWB. De eerste op de N57. Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam een file van 6 kilometer. Daar is je vertraging iets minder dan 10 minuten. En op de A4 sta je stil Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hogerheide een file van 5 kilometer. Daar is je vertraging bijna een kwartier op dit moment.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. Minister Van Wil is niet te spreken over het uit de hand gelopen anti-AZC-protest gisteravond in Opheusden in Gelderland. Daar werden meerdere mensen aangehouden. Ze worden verdacht van strafbare feiten, zoals niet luisteren naar bevelen van de politie en openlijke geweldpleging.
1: We moeten weer even leren dat demonstreren betekent je houden aan de wet, je mening verkondigen, niet verwachten dat je meteen ook je gelijk krijgt. En mensen met een andere mening ook respecteren. Dat is hier weer gruwelijk misgegaan.
0: In totaal zijn 14 mensen aangehouden, van tieners tot dertigers. Blijven we even bij minister Van Wil, want tot nu toe is er niemand aangehouden voor de sabotageactie op het spoor van dinsdag. ProRail zei al dat het moeilijk zou worden omdat er bijvoorbeeld geen camerabeelden waren. Nou, minister Van Wil die was eerder heel uitgesproken over dat de daders gepakt zouden worden. Hij vindt het niet raar dat er nu nog niemand is opgepakt.
1: Het is geen voortvluchtige, zwaar gewapende crimineel waar we naar zoeken. Okay? Dan gaan we daar echt met andere middelen op heen. Hier willen we gewoon weten wie zat daarachter. En ook het netwerk daarachter, want dat dit een gecoördineerde actie was waarbij op instructie heel specifiek acties zijn uitgevoerd, dat is wel degelijk. Die acties zijn levensgevaarlijk. Die willen we ook niet hebben. Dus we willen gewoon dit hele netwerk wat hiervoor gezorgd heeft in kaart brengen en ontmantelen.
0: Van Wil roept burgers op om alert te zijn en op te letten als ze ineens mensen met buizen zien rondrennen in de buurt van het spoor. En vannacht is een nieuw album van de overleden artiest David Bowie uitgekomen. Het gaat om 10 niet eerder uitgebrachte nummers die in 1965 zijn gemaakt aan het begin van zijn carrière. En dat is wel duidelijk te horen, zegt deze muziekjournalist.
2: Het is een Bowie in de grondverf. En Bowie in de grondverf is heel interessant. Hij is ook een meme-acteur geweest in die periode. Hij was vooral zijn weg aan het zoeken. Wat wil ik nou eigenlijk doen? Ben ik nou een acteur? Ben ik nou een zanger? Ben ik een meme-speler? En wat voor een muzikant wil ik dan zijn?
0: Een klein stukje ervan meepikken. I Want Your Love bijvoorbeeld.
3: I won't take no for an answer. It's not sure, but I'm a chancer.
0: Er zijn 10 nieuwe nummers dus uitgekomen van David Bowie. Nieuws uit binnen- en buitenland, wat opviel vandaag. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Piotr Houtman praat je zometeen bij. En we gaan eventjes vliegen. Zometeen stappen in het vliegtuig. Dan zien we een buitenlandse landje de Costa in Australië.
4: Yeah.

0: Adele en Rumor Has It, 4:30 geweest. Piotr Houtman is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Nees, al voor €169.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
7: voordeeluitjes.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 4:30 krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft komend schooljaar bijna €650.000 extra geld aan het Zwincollege. Het extra geld voor de school in Oostburg is een gevolg van de gesprekken tussen het ministerie en VO Zeeuws-Vlaanderen, de koepelorganisatie van de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Met deze steun worden volgens de school de bijzondere omstandigheden van het voortgezet onderwijs in West-Zeeuws-Vlaanderen erkend. In Tolen is vannacht een auto uitgebrand in de Oesterstraat. Omwonenden merkten de brand rond 3:30 ochtends op en belden gelijk 112. De brandweer bluste de brand. Vorige maand, op 22 augustus, brandde ook al een auto uit in de Oesterstraat. De politie onderzoekt de brand van vannacht en kijkt ook naar een mogelijke connectie tussen de branden. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft vandaag een conceptlijst gepubliceerd van woningbouw- en onderwijsprojecten die als eerste worden aangemeld voor ruimte op het elektriciteitsnet. Dat meldt Radio Schouwen-Duiveland. Het stroomnet op het eiland zit vol, waardoor het niet altijd mogelijk is om nieuwe woningen en gebouwen direct aan te sluiten. In totaal staan 28 projecten op de lijst, verspreid over het eiland. Bovenaan staat Noorderpolderveld 4 in Zierikzee, waar 123 woningen moeten worden gebouwd. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden met opnieuw een vrij stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Piotr, dankjewel. We gaan eventjes kijken naar de situatie op de weg. Daar zijn meldingen onder andere op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Dat is voor goede reden 2 kilometer. De vertraging is er iets meer dan 5 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Markiezaat 5 kilometer. Daar is een vertraging zo'n 7 minuten. En nog even terug naar de N57. Dan van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 4 kilometer, daar 5 minuten optellen bij je reistijd.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Karol G samen met Bruno Mars en Still hier bij Omroep Zeeland. 16:30 is het geweest. Elke week reizen we af heel ver weg naar Australië, naar Mackay, Queensland. Ze blijft altijd voor ons wakker en dat waarderen we enorm. Solange de Koster, voor jou goeienacht.
1: Ja, goedemiddag voor jullie.
0: Hoe is het? Hoe is het geweest op de markt afgelopen week?
1: Ja, supergoed. Ja, het was echt heel erg druk. Mensen weten ons kraam maar leeg ondertussen goed te vinden. Dus ja, het begint altijd vroeg. Om 19:30 begint de markt. Dus ja, altijd een uurtje van tevoren of zo zijn we er om op te bouwen. Maar om 21:00 hadden we echt even zoiets van, even een break nodig. Even een bakje koffie.
0: Dat zo druk was dan toch?
1: Ja, het was echt druk. Ja, echt leuk.
0: Ja, wat goed om uit te leggen. Dat is ooit ontstaan met jullie eigen Lego-verzameling. Jullie dachten, wij verkopen dat. Dus dat gaan we netjes ordenen en dan verkopen we het. Dat viel blijkbaar zo om die Lego-blokjes dan uit te zoeken, dat jullie nu maar gewoon grote partijen inslaan en dat dan weer verkopen op zo'n markt.
1: Ja, eigenlijk is het zo wel ontstaan. Dus ook, ja, we zijn ook wel fan van Lego. Dat ook wel. We hebben ook wel sets in huis staan. Maar op die manier is het wel ontstaan. Dus nu kopen we gewoon grote partijen op en die zoeken we uit. En de ene keer gaat het heel makkelijk, want dan zitten de boekjes erbij. En dan is het nog een beetje geordend. Maar ja, soms is het ook echt gewoon één grote zooi, zeg maar. Leg alles door elkaar en ja, dan is het echt uitzoeken.
0: Maar goed, het is ook populair, dus niet alleen in Europa, maar ook in Australië. Dat bouwen mensen dus veel met die blokjes.
1: Ja, het is echt heel erg populair. Ja, jong en oud. En ja, alle sets voor meisjes, maar ook Star Wars. En ook voor huizen, zeg maar, die volwassenen bouwen. Nee, echt alles is heel populair.
0: Leuk zeg. Hey, Edith, en als het goed is, ben jij nu een mural artist? Dat mogen we het zo noemen?
1: Nou, ik heb even mogen proberen, zou ik het zo zeggen.
0: Je had een workshop van een bekende de artiest, ja, die dat doet, dat muurschilderen. Hoe was het?
1: Ja, het was echt heel erg leuk. Echt heel veel geleerd, zeg maar, hoe die dingen doet en hoe je het kan doen. En ja, hij werkt natuurlijk op een enorm grote muur. Dus hij heeft het verhaal erachter verteld. Het is van de Rotary. De Rotary sponsort het. Dus ja, net als ja, dat het ook in Nederland is, die zetten zich in voor de gemeenschap. Mm. Dus er waren een aantal items op die muur van wat ze doen. En hij maakt echt prachtige portretten. Echt de gezichten zie je zo. Ja, gewoon zoveel expressie in de gezichten. Dus ja, ik vond het echt wel heel bijzonder hoe hij dat dan doet. Met schaduwen erin. En dus we hebben gewerkt aan een blad. Gewoon heel simpel. Aan een tropisch blad, zeg maar. Dus,
0: maar goed, dat tropische blad, dat is nu vertegenwoordigd op die muur. En als wij nu naar Queensland in Australië gaan, dan weten wij, Solange heeft eraan meegewerkt. Dit is haar blad.
1: Ja, een klein stukje. Ja, klopt. Precies.
0: Smaakt het dan weer meer nadat je het hebt geleerd nu?
1: Ja, het blenden zo van die verf, dat vond ik wel heel erg interessant. Maar goed, ik ben zelf lichamelijk niet zo mobiel. En ja, dat heb je wel echt nodig. Dus ik merkte wel, ik was met mijn rolstoel. Ja, dan heb je handen toch niet vrij. Je zit met zo'n spuitbus. Dus dat het toch wel moeilijker is als je niet erg mobiel bent. Als hij bezig is, dan ja, die danst bijna. Zo gaat hij heen en weer voor die muur. In zo'n spuitbus, dat moet toch een beetje feeling over die muren. Ja.
0: Dat is dan best een uitdaging, kan ik me voorstellen. Zijn jouw kinderen eigenlijk creatief? En zijn die ook met kunst bezig? Kun je hun een beetje aansteken eigenlijk hiermee?
1: Nee, ik denk dat wat dat betreft iets meer op hun vader lijkt.
0: Oh. Dus. Vind je het jammer of denk je, nou ja, ach, dan doe ik het maar.
1: Ach, ieder zo zijn hobby en zijn talent.
0: Is ook zo.
1: Denk ik dan.
0: Is ook zo. Ja. Tot slot, Solange, de walvisteller, op hoeveel staat hij inmiddels?
1: Ja, ik ben een paar keer wezen kijken, want er zat echt superveel wind. Dus ja, dan zie je ze niet goed. Ik zie zo op Facebook dat ze er nog wel zijn. Mensen met bootjes zien ze nog wel. Maar helaas, die van mij is blijven steken, de teller.
0: Oké. Volgende week een update opnieuw vanuit Australië, Queensland. Maar Kai, Solange de Koster, dank je wel en een fijn weekend daar.
1: Ja, dank je wel. Jullie ook.

0: sluit het weekend in met de J-Gaz Band en Centerfold. Het is 16:45 geweest. En Isaac Sies die belde naar Zegt U Het Maar afgelopen week, want daar hadden we het over de stijging van de energiekosten volgend jaar. Bijna 100 euro betaal je volgend jaar bovenop de prijs die je nu al betaalt voor je stroom. Gaat hij zijn energiegebruik aanpassen met die stijgende kosten?
1: Ja, dat zou wel kunnen, maar ja. Ik zeg al, het wordt weer op de verkeerde plek neergelegd.
0: Ja, ja.
1: Het moet bij die handelaren komen. Ja. Al die, wat nu dus Delta heet. Het is helemaal niet vijver Europees. Het is gewoon een handelaar. En die kosten, die vragen veel geld. En die netbeheerders, die krijgen dat niet. Dus nou zeggen ze vanuit de hoge instanties, we gaan dat maar bij de consumenten neerleggen.
0: En dat is dan de verkeerde manier, volgens hem. Maar misschien hebben we iets gemist de afgelopen week nog in, Zegt U Het Maar. Veel onderwerpen besproken. Maar om 17:30 kun je bellen op de vrijdag. Wat wil je kwijt? 0118 49999. Spreek je zo meteen.

0: Ilse de Lange, So Incredible. Oud-commissaris van de Koningin Wim van Gelder overleed afgelopen maandag op 84-jarige leeftijd. Van Gelder bekleedde die functie van 1992 tot 2007. Oud-politiek verslaggever Peter Joosen werkte toenertijd bij Omroep Zeeland en had vaak met Van Gelder te maken. Hij vertelt aan Floris-Jan Sietsema hoe hij zich van Wim van Gelder herinnert.
1: Nou ja, wat ik vooral herinner was het moment waarop bekend werd dat Wim van Gelder commissaris van de Koningin werd in Zeeland. En bij ons op de redactie hadden we toen zoiets van: wie? Wim van Gelder, we hadden nooit van hem gehoord. Hij was volstrekt onbekend in Zeeland. Was gedeputeerde in Noord-Holland. En ja, ik ging toen als politiek redacteur meteen naar Haarlem, naar het provinciehuis daar, om kennis te maken met hem. En dat was gelijk voor een interview. En ik herinner me dat hij heel voorzichtig was. Hij was natuurlijk politicus, maar hij realiseerde zich donders goed dat hij in Zeeland commissaris van de Koningin werd. En in die functie moet je natuurlijk een beetje boven de partijen staan. Hij kende Zeeland eigenlijk volgens mij nauwelijks. Had daar weinig ervaring mee. Dus ja, die voorzichtigheid viel me heel erg op. Ik vond een heel aardige man, maar wel een beetje erg voorzichtig op dat moment.
2: Ja, maar ik kan hem ook wel voorstellen dat je toch als een echte butendieker ineens een soort van de baas gaat spelen over een plek waar je helemaal niet vandaan komt.
1: Klopt. Dus dat is volstrekt te begrijpen natuurlijk. Maar het heeft hem wel ook wat achtervolgd. Dat idee van het is een butendieker, een Amsterdammer. Hij sprak ook met een Amsterdamse tongval. Zeeuw onder de zeeuwen, zei hij dan. En dat probeerde hij wel te zijn, maar dat was toch wat lastig. Maar hij heeft dat beeld later toch wel wat bijgesteld. Op een bepaald moment heeft hij, ik denk dat dat zoiets was toch van: ik bedenk een list. Ik nodig voortaan mensen uit om in klederdracht te komen naar de nieuwjaarsbijeenkomst. Ja. Dat heeft hij gedaan, dat vond ik een hele opmerkelijke stap. Maar dat werd erg gewaardeerd, want daarmee gaf hij aan dat Zeeuwen ook trots mogen zijn op hun eigen cultuur en op hun eigen klederdracht. Ja. Dat vond ik een hele slimme move van hem destijds.
2: Wat was eigenlijk zijn visie gedurende die periode?
1: Nou ja, Van Gelder was een verbinder, was iemand die erg vooruit keek. Ik had ook soms de indruk dat hij niet altijd helemaal goed begrepen werd in Zeeland om zijn ideeën. Ja. Hij dacht toen al heel sterk vanuit het water. Dus Zeeland als een provincie die zich niet alleen maar moet beschermen tegen het water door de dijken te verhogen, maar ook moet proberen met dat water samen te leven en samen te werken. Nou, daar was hij ver in vooruit.
2: Denk ik meteen aan een parallel met Hugo de Jonge, die met plannen komt die ook niet meteen door iedereen helemaal worden begrepen. Maar als ik jou zo hoor, wel op een heel andere manier en misschien niet met die bravoure die we nu dan erbij krijgen.
1: Nee, inderdaad, met veel minder bravoure, dat klopt. Van Gelder was ook die had ook te maken binnen het College van Gedeputeerde Staten met hele sterke gedeputeerden die eigenlijk vonden dat de gedeputeerden het werk moesten doen. Van Gelder had geen inhoudelijke portefeuille. Dat is denk ik iets wat hem toch wel heeft dwarsgezeten. Hij heeft mij wel eens een keer verteld, ook in een interview, daar was hij heel open in. Eigenlijk heb ik maar ongeveer een halve dag in de week werk in Zeeland, als ik mijn letterlijke taken moet uitvoeren. Ja. Nou, dat is natuurlijk jammer dat je zo'n bestuurder met goede ideeën, dat je die eigenlijk niet belangrijke dingen laat doen. Nee. Ik denk als Van Gelder het meer voor het zeggen had gehad, dan had hij harder getrokken aan duurzaamheid, aan de ontwikkeling van Zeeland als een gebied met hele belangrijke natuur. Natuurlijk ook met werkgelegenheid die belangrijk is. Maar ik denk niet dat hij ooit had gepleit voor een Zeeland met 500.000 inwoners. Nee. In 2050, zoals Hugo de Jonge dat gedaan heeft. Ja, ja. Maar ik denk dat Hugo wel voor elkaar heeft gekregen dat hij toch wat meer te vertellen heeft. Daar was Van Gelder, denk ik, te bescheiden voor.
0: Dus oud-politiek verslaggever Peter Joosen dus over oud-commissaris van de Koningin Wim van Gelder. 84 is hij geworden. Meer over zijn verhaal lees je op de site en ook in de app van Omroep Zeeland.

0: Ahorn en zijn dinnerparty. Wat is nou de economische schade voor bedrijven in de havens na de droogte van afgelopen zomer? Ik praat er zo meteen over met Cas Keunig van het Noordzeeport, het havenbedrijf natuurlijk. Dat zo meteen hier in Zeeland komt thuis. Blik ook even terug op Zeeuws Diep van eerder vandaag. En een man moest zich verantwoorden bij de rechtbank vandaag, want hij bedreigde politici, asielzoekers en activisten. Het hele verhaal, dat hoor je zo meteen na vijven hier in Zeeland komt thuis. Omroep
1: Zeeland. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet op

0: 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de matatron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
5: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
4: je kijkt nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dier met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
17: Omroep Zeeland. Hoe groot is de financiële schade voor de bedrijven in de havens in Terneuzen, Vlissingen en Gent? Na die warme zomer, Cas Keunig van havenbedrijf Noord Seaport. Hoor je zo, in Zeeland komt thuis. En verder vandaag, een man uit Terneuzen bedreigde op X politici, asielzoekers en activisten. Hij moest zich daarover verantwoorden in de rechtbank eerder vandaag. En Poolse militairen, bloemen en vlaggen kleurden vanmiddag het ereveld in Aksel. Want daar werden de soldaten herdacht die 82 jaar geleden vochten voor de bevrijding van Oost-Vlaanderen. Midden over hoe je in Zeeland komt thuis. Goedemiddag, het is bijna 6 minuten over 5. De scheepvaart in het kanaal Gent-Terneuzen heeft deze zomer veel last gehad van de droogte. Door het lage waterpeil konden schepen minder goederen vervoeren en maar beperkt gebruik maken van de sluis in Terneuzen. De economische schade voor de bedrijven in de havens is groot, zegt directeur Cas Keunig van havenbedrijf Noord Seaport. Meneer Keunig, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
17: Hoe groot is dan die financiële schade voor die bedrijven?
18: Ja, dat is voor ons lastig te zeggen. Wij weten dat natuurlijk niet helemaal precies. We hebben natuurlijk heel veel klanten achter de sluis in tussen Terneuzen en Gent. Maar je moet je voorstellen, elke keer dat een schip niet door de sluis kan en ligt te wachten. Ja, dan moet je een soort wachtgeld betalen als klant. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Het is een beetje afhankelijk hoe groot je schip is. Maar de verschillende klanten die we hebben, en we hebben er in totaal 550... zitten niet allemaal achter het kanaal, hoor. Achter de sluis, moet ik zeggen. Maar dus wij kunnen er niet helemaal een inschatting van geven.

0: Maar dat het in de miljoenen loopt, dat is één ding wat zeker is, ja.
1: Ja, maar dat de miljoenen zijn, dat weet u zeker? Of dat is dan een schatting?
0: Dat is wel een schatting, maar van een paar klanten waarvan we wel wat bedragen hebben gehoord, dan kan ik u nou wel zeggen, dan is het in ieder geval meer dan 1 miljoen. Ja.
1: Ja. Wat moet er nu gebeuren? Want dit is vooral terugkijkend op die zomer, maar wat moet er nu gebeuren om problemen met een lage waterstand door droogte te voorkomen?
0: Ja, kijk, de aanvoer van dat water, daar kunnen we natuurlijk heel weinig aan doen. Hè. Dat water dat komt in principe vanuit Noord-Frankrijk, België. En dan gaat dan via de Schelde en de Leien naar ons kanaal. En dus daar kunnen we heel weinig aan doen. We zouden nog wel kunnen kijken, en dat is een beetje waar we naar met instanties die daar ook over gaan praten. Kunnen we nog stromen verleggen? Kunnen we zien dat we water wat nu bijvoorbeeld in van die waterinfiltratiezones, kunnen we dat niet opsparen? Nou ja, zo zou je wat technische dingen kunnen bedenken, maar misschien ook wel organisatorische maatregelen waardoor we toch eerder bijvoorbeeld wat sluisstremmingen doen, dat het niet zo ver hoeft te komen als dat het nu was. Nou ja, dat zijn al dingen die we moeten evalueren met elkaar. En dat gaan we doen.
1: Maar goed, met een duur woord klimaatadaptatie, ik denk dat de komende tijd hoog op de agenda staat.
0: Ja, dat stond al in onze agenda. En daar waren we ook al mee begonnen. Maar deze zomer heeft wel duidelijk gemaakt dat we daar echt volle bak mee door moeten gaan. Want dit is natuurlijk iets wat je niet wil. Zowel niet voor onze klanten, voor onszelf niet. Maar ook, je moet ook realiseren, er komt dan behoorlijk wat zout. Hè, doordat er dan het water laag staat, te weinig aanvoer van zoetwater. Dan wordt dat kanaal ook steeds zouter. Dat is lastig voor de natuur, dat is lastig voor de landbouw, maar ook lastig voor de bedrijven die erachter zitten. En sommige van die bedrijven die maken gebruik van dat water. Hè. Die gebruiken dat bijvoorbeeld als koelwater of als proceswater. Ja, als dat dan plotseling zouter wordt, dat is niet goed.
1: Nee. Maar goed, de flink wat economische schade in ieder geval voor die bedrijven in de havens. Cas Keunig van Noord-Seaboard, bedankt voor de toelichting en een fijn weekend alvast.
0: Dank u wel, graag gedaan.
1: Gaan we door naar ander nieuws van vandaag. Want een man uit Terneuzen die moest voor de rechtbank verschijnen voor zijn uitlatingen op X, voormalige Twitter. Hij bedreigde daar politici, asielzoekers en activisten. Verslaggever Rick Bolt was erbij in de rechtbank. Rick, om wat voor uitlatingen gaat het precies?
2: Ja, dat waren echt hele stevige, echt nare teksten ook, die dan richting de politici in Den Haag gingen. Bijvoorbeeld Rob Jette of Dylan Jezielgus. En echt hele nare dingen wat dan met hen zouden moeten gebeuren. Ze zouden opgejaagd moeten worden, afgemaakt. Echt, sommigen moesten een nekschot krijgen. Dat is echt, waren hele, hele nare teksten. Het ging ook tegen activisten of asielzoekers bijvoorbeeld. Dat ze of terug moesten naar hun eigen land. Of even kijken hier, afschieten de bloedzuigers. Al dat soort dingen, zeg maar. En dat is echt een eindeloze stroom aan narigheid wat er van die man afkomstig was.
1: Wat zei deze man er zelf over?
2: Hij zegt zelf dat hij dat, hij kon het zich niet zo goed herinneren. Hij zei, misschien heb ik dat wel onder invloed verstuurd. En hij vertelde ook wel dat hij wel stevig dronk wel eens. En dat hij dan wel 6-7 biertjes dronk. En dat het dan wel eens wat minder ging, zeg maar. Hij zei geen drankprobleem te hebben, dat dan weer wel. En hij zag het zelf ook niet echt als doodsbedreiging. Hij zei zelf van ik bedoelde dat niet echt zo, dat echt moest gaan gebeuren. Het was, dat zij dat zo voelen, daar kan ik weinig aan doen, zeg maar. Dat zij zich bedreigd voelen, kan ik niet helpen. Hetzelfde ook voor dat als mensen bijvoorbeeld opgehuurd werden om iets tegen die asielzoekers te doen bijvoorbeeld. Ja, dan zei hij, daar kan ik niet, daar kan ik geen verantwoordelijkheid voor hebben als zij dat doen. Dat hele besef, dat kwam nog niet echt heel erg binnen.
1: Wat zei het OM hierover?
2: En die namen dit dus wel echt heel serieus. Die zeiden, er zijn echt wel bedreigingen geweest. De mensen aan wie het gericht was, dus bijvoorbeeld die politici, die wisten hiervan, zeg maar. Die voelden zich hierdoor ook bedreigd. En het OM zegt dan ook, hier volgt ook wel een straf voor. En het is wel een straf met een flinke stok achter de deur. Zij zeggen, hij moet 60 dagen voorwaardelijk eisen zijn. Dus als hij opnieuw de fouten gaat, dan moet hij 60 dagen de cel in zitten. En hij moet een taakstraf gaan uitvoeren van 180 uur. Dus dat is wel een flink stukje werk.
1: Ja, tot slot de advocaat van de man. Wat zei die hierover?
2: Ja, hij had geen advocaat mee. Hij zei zelf van ja, nee, die heb ik eigenlijk niet nodig. Als je dat gedaan hebt, dan heb je dat gedaan. Dan moet je daar niet over zeuren, zeg maar. En dan heb ik niet zo'n man met een toga nodig om dat allemaal te gaan doen. Ja, ik weet niet. Misschien was het toch wel handig geweest om om een advocaat te nemen. Het was bijvoorbeeld ook... Toen het OM het verhaal had gedaan, dan was het ja, nee, dat vind ik wel goed. Doe dat maar, zeg maar. Alleen vervolgens zei de rechtbank, nou meneer, wij gaan er eerst even 2 weken over nadenken wat wij ervan vinden. En toen schrok hij toch wel dat het eventueel ook nog wel hoger of anders uit zou kunnen vallen voor hem. Dus ja, misschien was die advocaat toch wel een goed idee geweest.
1: Maar goed, ik moet nog 2 weken afwachten, want dan doet de rechtbank uitspraak. Rick Bolt, dankjewel.

0: Swims. En Breakup in Reverse, 4:15 geweest. Voor het weer gaan we naar Stefan van der Gijzer. Stefan, hoe sluiten we deze dag af?
1: Nou, ook vanavond en komende nacht blijft die wind doorstaan. We krijgen te maken met meer bewolking vanuit het westen. Vannacht kan er ook een drupje regen uitvallen, maar door die bewolking wordt het zeker niet koud vannacht met temperaturen van een graad of 16. Nou, morgen een dag met duidelijk meer bewolking. Af en toe een beetje zon, plaatselijk een beetje regen, maar de hoeveelheden zullen klein zijn. Opnieuw dus die stevige zuidwestenwind, maar morgenmiddag dan wel iets warmere lucht met middagtemperaturen van zo'n 20 tot 21 graden. Nou, op zondag hebben we vooral in de ochtend te maken met af en toe wat regen, maar in de middag wordt het droog met wat meer ruimte voor de zon. Temperaturen dan rond een graad of 19 met in de loop van zondagmiddag ook eindelijk wat minder wind. Nou, vanaf maandag ziet het er goed uit. Op de meeste plaatsen blijft het een aantal dagen droog. Maandag wordt het een graad of 19, maar vanaf dinsdag gaat de wind draaien naar een zuidelijke richting. De aanvoer van warmere lucht, ja, en dan zitten we op dinsdag en woensdag met vrij veel zonneschijn, weinig wind, met temperaturen tussen de 20 en wel 22 graden.
0: Oké, Stefan, dankjewel. De weg is er één vertraging. Dat is op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn 5 kilometer. Je vertraging is er iets meer dan 5 minuten. Minder dan de helft van de Zeeuwen, 47,8% om precies te zijn, sport wekelijks. Blijkt uit cijfers van de gezondheidsenquête en leefstijlmonitor van het CBS en het RIVM. En dan staat Zeeland onderaan tussen al die provincies. We sporten dus het minst van allen. We spraken het in Zeeuws Diep vandaag met panellid Pim van Kampen onder andere.
2: Ik vind het eigenlijk verschokkend. Toen ik dat langs zag komen op Tred, dacht ik van, hé? Is dat echt zo? Ik heb nog even gecheckt bij de sportraad bij Patrick Vaan. Ik zeg, ja, we zitten echt het laagste percentage van heel Nederland. Terwijl sport zo verschrikkelijk belangrijk is. En we missen alle. En sport is divers, hè? Ik bedoel niet direct dat je moet gaan voetballen. Of je doet wandelvoetbal, hè, Adrie?
3: Ja.
2: Dat kan ook, als je ouder bent. Maar je kan ook op je fiets zitten, je kan gaan wandelen. Dus sport in het algemeen, bewegen is zo belangrijk.
3: Maar ik vraag me af, hoe kom je aan deze cijfers? Hè? Er zijn een heleboel mensen die zelfstandig wandelen. En zo, hoe krijg je die in beeld? Dus wij hebben een grote populatie aan mensen boven de 60 jaar.
2: Ja, ik kan niet sporten. Ja.
3: Jawel,
2: je
3: maar
2: beleden.
3: Pim, dat vind ik niet erg. Maar als we eens gaan wandelen, doen ze dat in groepjes, doen ze dat in verenigingsverband of doen ze dat als persoon? Als ze dat.
2: Ja, één keer in de week. Echt bewegen.
3: Ja, maar komt dit vanuit een enquête of is dit vanuit de verenigingen? Of?
2: Nee, RIVM, GGD, die hebben samen een onderzoek gedaan.
3: Nou, dan is het wel triest dat wij zo laat
2: wetenschappelijk gedaan. En laten we moeten vanuit gaan dat cijfers kloppen. Als we nu de wetenschap ook niet aan of Adrie, dan worden we ook van die.
3: Ja, maar die zijn er zat. Die zijn er zat. Nee, dat doe ik niet mee. Maar ik denk wel dat je als je kijkt naar sport aan zich, hè, dus het heeft ook met financiën te maken, met opleiding te maken. In het begin denk je, is dat dan wel zo? Ja, inderdaad, heeft het met opleiding te maken. Met opleiding betekent dat je betere financiën hebt, kun je meerdere dingen doen.
2: En toch kunnen veel mensen weg. Ik zit in het jeugdbestuur sport en cultuur. Ja. Proberen we geld bij elkaar te halen voor kinderen die het financieel de ouders niet zo goed hebben. Ja. En daar hebben we veel aanvragen en die proberen we ook te honoreren. Daar zijn we in de provincie heel actief mee. Om ook die kinderen juist wel de kans te
3: geven. Ja, dan worden in de Veer wordt ook heel veel aan gedaan.
2: Ja,
3: dat is zo.
2: Jij woont zelf in Veer, je bent heel actief. Herken jij dit?
3: Ik herken wel dat zo is, ja.
2: En dan?
3: Ja.
2: Maar jij bent een sportman, ook in hart en nieren.
3: Tuurlijk, maar de mensen moeten dat weten te vinden. En dan ga ik iets zeggen wat ik niet helemaal hard kan maken, maar wel het gevoel heb. Je hebt sportverenigingen en dat gaat gewoon zoals het gaat. En als dan iemand komt die zijn schoenen niet kan betalen of wordt daar vanuit de verenigingen voldoende aandacht aan besteed.
2: Ja, en de schaamte noem je
3: en dat. Ja, en ik denk dat dat in een stad anders ligt dan
2: in een dorp.
3: Wat is nou Veren en Middelburg? Dus,
2: stad, maar Veren is toch een stad, of niet?
3: Ja, maar goed.
2: Eindje is een dorp, hè?
3: 1200 inwoners bedoel. Maar ga mij om het principe even. Wat doe je dan mee? Ga je dan die stap maken om aan te geven, ik kan het eigenlijk niet betalen.
2: Ja.
3: En ik denk dat daar wel iets zit. Ik weet niet of het zo echt zo is, maar ik denk wel dat ik ken wel situaties waarin ik dat heb meegemaakt. En ik ben zelf trainer bij 2-3 verenigingen geweest waarin ik regelmatig zag dat kinderen het gewoon niet konden opbrengen. Ouders niet durfden te vragen. Ik weet wel de weg.
2: Dus dan gaf je ook aan naar huis.
3: Natuurlijk, dan ga je naar bestuurders toe en hij probeert om dat breder te trekken. Maar niet alleen naar één persoon.
2: Maar nu hadden we net even over die bevolkingspyramide. Daar komen we naar ouderen. Hoe kregen we de ouderen aan het sporten? Hoe kunnen we de ouderen aan het bewegen?
3: Ja,
2: of gebeurt dat wel?
3: Ja, gebeurt wel. Ik geef een voorbeeld. In de gemeente Veer hebben ze een folder uitgebracht om te proberen mensen valpreventie en wandelen en dat soort dingen. En dat is met oud-directeur van de sportraad, Ton Kienhuis, een beetje opgepakt.
2: Oh, okay.
3: En blijkt dus ineens dat in zo'n kleine kern als Veren dan ineens 3-4 nieuwe sportactiviteiten ontstaan. Zodat mensen dat leuk vinden. Maar er moet iemand beginnen die dat oppakt, enthousiast is en mensen meesleept.
2: Volhouden, hè?
3: En dan is het volhouden.
0: En meer meningen over het nieuws uit Zeeuws Diep vind je op onze site. En in de app kun je lekker terugluisteren naar Zeeuws Diep, de editie van deze week. Dit is Albert Hammond, The Free Electric.

0: Albert Hammond hoorde je.
1: En de Free Electric Band. Onze militairen, bloemen en vlaggen vandaag in Axel. Want daar werden de soldaten herdacht die 82 jaar geleden vochten voor de bevrijding van Oost-Vlaanderen. Met als speciale gast de 100-jarige Sarah de Putter, die de bevrijding nog meegemaakt heeft.
2: Dank u wel dat u hier vandaag bent. We staan hier op een bijzondere plek. Op deze plek werd 82 jaar geleden gevochten voor onze vrijheid. Een eenheid van jonge Poolse soldaten van het 10e regiment Dragonders probeerde het kanaal van Axel naar Hulst over te steken om het Duitse leger verder terug te dringen.
3: Mario Maas, wat gaat er vandaag plaatsvinden?
4: Hier was het onder water gezet en een hele moeilijke handicap eigenlijk voor de Poolse soldaten. En hier zijn er naar zeker weten 63 gesneuveld. En dat herdenken we nu hier aan het Poolse kruis. Ja, Canadezen en Amerikanen en zo, en Engelsen over het algemeen, die schoten gewoon alles plat. En de Polen die vochten man op man, dus dat kost je meer levens bij je soldaten, maar veel minder burgerslachtoffers. Dus ja, we zijn de Polen eigenlijk heel dankbaar dat die eigenlijk zo hard gevochten hebben.
3: En is het belangrijk om dit te blijven doen?
4: Ja, zeker. Zeker vandaag de dag. Maar we hebben er nooit niks van geleerd. Het is natuurlijk, als je rondkijkt op de wereld, is het nog veel slechter dan toen. Hey, dus ja, laten we de vrede proberen goed te herdenken en onze vrijheid.
3: Wat vindt u hier dan van dat u net ook geapplaudisseerd werd?
5: Ach, het is mooi dat het gebeurt, maar ik vind het niet nodig. Ik ben blij dat ik dit op mijn... Ik ben 100 inmiddels. Dat ik dit weer opnieuw kan meemaken. En ook dat het altijd dus de herdenking in stand blijft. En vooral ook dat ze de schoolkinderen erbij betrekken. Ik kom zoals vele jaren na de bevrijdingsherdenking.
3: En is dat een bijzondere reden dat u hier dan bent?
5: Dat is een reden op mijn leeftijd. Een jaarlijks gebruik wat ik vind dat wij moeten bewaren. Die Poolse mannen kwamen hier, zeg ik altijd, op weg naar hun eigen land. En je kon daar gelukkig mee praten, want die waren opgeleid in Engeland. En dan, de meesten zijn nooit terug kunnen gaan, omdat waar zij vandaan kwamen een Russisch gebied werd na de oorlog.
3: Wat zou u aan deze generatie willen meegeven?
5: Vergeet nooit dat wij bevrijd zijn door de Polen.
1: Dat is de 100-jarige Sarah de Putter die opnieuw aanwezig was bij de herdenking van de bevrijding in Axel. En je hoorde haar in gesprek met verslaggever Katie.

0: Alex Warren. En Passenger, het is bijna half zes. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zo meteen. Maar Elias heeft ook nog een boodschap voor je.
1: Het is bijna weekend. En morgen ben ik er uiteraard weer met de weekenduitzending. Boswachter Paul Begijn heeft het over de nootjes die je kunt vinden, vooral in de bossen. Maar laat er wel zoveel mogelijk liggen voor de dieren, is zijn boodschap. In de boekentip de lang verwachte nieuwe roman van Lex Palou. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat en ook de wekelijkse verloting. Bingo! Bingo! Bingo! Ja, want morgen is het weer zover. De verloting van de Omroep Zeeland sokken. Kortom, een mega volle show. Morgen weekend vanaf 9 uur.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Dat eerste nieuws krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Tegen een 51-jarige terneuzenaar is 180 uur taakstraf plus een voorwaardelijke celstraf van 60 dagen geëist voor het plaatsen van bedreigende berichten op sociale media. De man riep op X, het voormalige Twitter, onder andere dat bepaalde politici zouden moeten worden opgehangen of afgemaakt. De man schreef hetzelfde soort teksten over asielzoekers en activisten. 2 uur voor de zitting schreef hij nog een opruiende tekst over een vrouwelijke politicus. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Aannemer BBS legt zich niet neer bij de beslissing van de gemeente Terneuzen om de samenwerking te beëindigen bij de bouw van de multifunctionele accommodatie in Hoek. Deze week werd bekend dat de gemeente af wil van de aannemer omdat er problemen zijn ontstaan bij de bouw. De gemeente zegt dat de aannemer geen goedgekeurd ontwerp kon aanleveren. BBS neemt afstand van dat beeld en wil in gesprek met de gemeente om tot een oplossing te komen. De bouw van de multifunctionele accommodatie in Hoek is vorig jaar zomer begonnen, maar ligt al een tijd stil. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft vandaag een conceptlijst gepubliceerd van woningbouw- en onderwijsprojecten die als eerste worden aangemeld voor ruimte op het elektriciteitsnet. Dat meldt Radio Schouwen-Duiveland. Het stroomnet op het eiland zit vol, waardoor het niet altijd mogelijk is om nieuwe woningen en gebouwen direct aan te sluiten. In totaal staan 28 projecten op de lijst, verspreid over het eiland. Bovenaan staat Noorderpolderveld 4 in Zierikzee, waar 123 woningen moeten worden gebouwd. En dan het weer. Vanavond is het droog en neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht raakt het bewolkt en kan een drup regen vallen. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Morgen is er veel bewolking met slechts af en toe zon en kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Ondanks de bewolking en stevige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
3: Kjotter, dankjewel. We gaan zo meteen van start met een nieuwe editie, zegt u het maar. Eerst even kijken op de weg. Daar 2 meldingen op dit moment. Eerste op de N57, Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Ouderhoorn, 6 kilometer. Je vertraging is er zo'n 10 minuten. En op de A59 van Knoopend Zonzeel naar 's-Hertogenbosch voor Waspik, een file van 11 kilometer. Daar sta je bijna een uur stil. Het rechterrijstok is daar afgesloten op dit moment.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
7: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
8: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
9: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl. Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
12: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
13: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
14: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
3: Ja, goedemiddag, alweer 6 minuten over 5:30. Goed dat je luistert naar Omroep Zeeland. En welkom bij de laatste, zegt u het maar, alweer van deze week. Wat wil je kwijt? Wat hebben we misschien nog niet besproken? Laat het weten door te bellen of te appen naar 0118-499-999. Start weer Goes bij Lia Heijboer. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. We zijn er weer met de Manhuistuin. Beste luisteraars, op 1 na laatste concert in de Manhuistuin. Geniet nog snel even van deze 2 laatste concerten in dit seizoen. Aanstaande zondag ontvangen wij Euterpe uit Heinkezand. Dit fanfareorkest staat bekend als een warm, hecht en enthousiast muziekgezelschap. Het staat onder leiding van de Belgische Lieve Dobbelare. Hij weet met zijn ervaring het orkest steeds naar een hoger niveau te tillen. Zoals meestal beginnen we om 12 uur... in de tuin bij mooi weer. Bij regen wijken we uit naar de Grote Kerk, ook om 12 uur. U vindt ons in het hartje van Goes, aan de Zusterstraat, naast Hotel Rijks. We hopen u weer te ontmoeten aanstaande zondag 20 september. Tot dan.
3: Ik hoor je zeggen, de ene laatste alweer.
15: Ja, klopt.
3: Dus dan de volgende week alweer de laatste.
15: Ja, volgende week alweer de laatste.
3: En dan?
15: Ja, dan gaan we in mei weer van start. Dus dan gaan we weer eventjes in onze winterslaap.
3: Ja, maar even in een zwart gat vallen dan, lijkt mij, toch?
15: Ja, nou ja, er is best wel veel te doen, denk ik, in Zeeland. Dus okay. Gewoon goed kijken en luisteren naar Omroep Zeeland. Hè. Die vertellen van alles.
3: Dat is het beste, inderdaad. Hey, veel plezier nog dit weekend. Hopelijk weer veel mensen erbij in Goes bij de Manhuistuin concerten. Lia Heijboer, fijn weekend en bedankt voor bellen.
15: Ja hoor, dat is goed, dankjewel.
3: Dag. Door naar Schavenpol, naar meneer Villiers. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Michiel.
3: Zegt u maar.
16: Ik hoorde net over het nieuws dat ze die woningen niet kunnen bouwen op Schouwen en Duiveland, maar dat niet van de stikstof dan.
3: Nee, dat komt door het stroomnet. Dat zit daar te vol.
16: Dat is toch niet alles door stikstof dan? Nee, toch?
3: Ja, nee, ik ben er nog. Ja hoor.
16: Ja, nou.
3: Ik dacht, er komt nog meer.
16: Ja goed, er komt nog meer. Wat dat er nog komt. Helaas stond in de krant dat het zo droog was en al die sportvelden allemaal dood waren. En nu hoor ik niks meer dan wat nu is. Er was er allemaal groen staan, dan was het nou kunnen voetballen.
3: Nou is het gras ook wel heel snel weer groen geworden, hè, toen er een klein beetje regen viel. Dus ik weet niet hoe dat zit op die voetbalvelden eigenlijk, maar...
16: Het stond in de krant, maar nu hebben ze niks laten weten dat ze nu kunnen voetballen.
3: Nee, dus dat zal het wel doorgaan, denk ik.
16: Ja, en dan nog wat.
3: Gelukkig.
16: Over de Noord-Zeepoort.
3: Ja.
16: Ik dacht aan de Noord-Zeepoort eigenlijk en Vlissingen Oost zat.
3: Nee, dat is het havenbedrijf van en Vlissingen en van Gent en van Terneuzen.
16: Ja, en dan zitten ze nu achter de sluizen. Dat is niet zo slim, vind ik.
3: Nee, maar het is de overkoepelende organisatie van alle havens bij elkaar, hè?
16: Maar ik zeg, ze zitten achter de sluizen in een kanaal waar je dus in Vlissingen zo lang kan leggen. Dan hoef je niet door de sluizen heen en hoef je niet te schutten.
3: Nee, dat is waar. Ja.
16: Ja, toch?
3: Ja.
16: Dat heet van mijn gedachte Noord-Zeepoort, maar niet. En Poort in Gent. Achter de kanaal en achter de sluizen.
3: Nee, maar ja, dat komt oorspronkelijk ook van de Noordzee natuurlijk.
16: België kan je ook altijd bereiken, want die is ook altijd te bereiken via de zee.
3: Ja.
16: En in Amsterdam kan je bereiken. En boven in Groningen en Rotterdam.
3: Ook nog, ja.
16: En hun kruipen achter de sluizen. Ja, die moet niet achter de sluizen zitten.
3: Nee.
16: Zo zie ik dat, hoor.
3: Nee, precies.
16: Dat verkeerd zien, maar ja, ik ben natuurlijk maar een oude man, dus ja, goed.
3: Nee, dat hoort je mij niet zeggen. Wat zijn de plannen voor het weekend?
16: Nee, dat is gelijk met Giel.
3: Wat gaat u doen, het weekend?
16: Ja, ik zat het net over sporten, maar al die oude mensen sporten niet meer.
3: Nee.
16: Ik heb ook gesport van mijn leven.
3: Dus u zegt dit weekend niet meer?
16: Nee, jongen, ik ben 88 jaar, en wat moet nou gaan sporten? Ik ga wel, al kan goed weer eens een rondje lopen en naar de winkel en zo. En een praatje maken hier en daar. Maar
3: is ook al bewegen, hè?
16: Ja, is ook bewegen. Dat doe ik elke dag.
3: Nee, daarom. Dat is wel goed.
16: Dus als het niet te veel regent, dan ga ik elke dag lopen.
3: Nee, dat is waar. Nou, het valt mee dit weekend.
16: Het wordt wel minder, anders liep ik wel meer dan 3 kilometer. Maar ja, goed, dat doe ik niet meer.
3: Nee, ik kan me voorstellen. Nee.
16: Het wordt allemaal een beetje minder, hè?
3: Ja.
16: Goed.
3: Meneer Filius, geniet van het weekend.
16: En tot weten horen.
3: Tot de volgende. Dag.
16: Doei.
3: Dag. Gaan we door. Blijven we zelfs in Schravenpolder. Wim Dorst, goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag, met Wim Dorst.
3: Wat gaat er gebeuren?
17: Ja, truckshow vanavond, hè?
3: Waar? Hoe? En vertel.
17: En Goes. En ben je, hoe is het nu geweest? Schelenlauw.
3: Oh, daar. Oh, leuk.
17: Ja.
3: Leuk,
17: Oranjeboom.
3: Hoeveel trucks komen er, denk je?
17: Ik zou gewoon niet weten hoeveel. Weet ik niet precies dus.
3: Te veel om te tellen, denk je?
17: Ja, we gaan nog wel om 9 dus.
3: Half 9, oké. En jij bent er uiteraard bij?
17: Ja, ik denk het wel.
3: Toch? Leuk zeg.
17: Natuurlijk wel.
3: Leuk.
17: Zeker wel. Lekker foto's maken.
3: Nou precies, de studiefoto's vooral door naar ons. Dan kunnen wij ze ook weer zien uiteraard. Wat ga je verder doen dit weekend?
17: Oh, dat weet ik niet wanneer morgen hebben. Misschien een rondje fietsen nog.
3: Nou precies, je ziet het wel.
17: Ja, zeker.
3: Leuk zeg. Veel plezier bij die truckshow, dus daar bij Cirelo. Dankjewel. En veel plezier. Dag, hè. Hoi. Wim Dorst was dat in zicht. Maar nog even terugkomen op de voetbalvelden waar meneer Filius het net over had. Liesbeth die zegt, op sommige velden kan en mag nog steeds niet gevoetbald worden. De afgelopen periode is er vaak op kunstgras gespeeld of er is uitgeweken naar andere velden. Kijk, Liesbeth, dat is wat wij wilden weten. Dankjewel om daar even nog duidelijkheid over te geven. Wil je zelf iets delen in zicht? Maar laat het weten. Je kunt bellen, appen 0118 499 999.

0: gek. Het wachtmuziekje is rustgevend, maar orgelmuziek is nog rustgevender. Meneer De Geter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Alles goed?
1: Ja hoor.
0: Goed zo, dat is fijn om te horen. Wat mag het zijn vandaag?
1: Van Jan Smit, als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt.
0: Oh, die vind ik echt heel leuk. Leuk. Oké, ik ben benieuwd. Die ga ik meezingen, maar dan ga ik jou niet mee lastigvallen. Meneer De Geter, vanaf het orgel in Ede.

0: Ook zat er net lekker in, maar het is al voorbij. Dat was hem, meneer de Geter.
1: Hallo.
0: Dat was hem. Leuk.
1: Dat was hem.
0: Ik heb toch een heel klein stiekem een beetje meegezongen.
1: Ja?
0: Ja, ik vond hem erg leuk.
1: Ja, ja, dat is goed, hè.
0: Heel erg bedankt. En een fijn weekend. Veel plezier.
1: Dag.
0: Dag. Als meneer de Geter vanuit Ede, leuk, wil je ook reageren in, zegt u het maar. Je bent welkom bij deze. Kees van der Welen in Vlissingen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, het gaat over een bezwaarschrift tegen boeren. Een beetje voor het milieu of was ook de natuur. Wat is er nou belangrijk? Ik vraag me af, als ik bijvoorbeeld kijk naar meneer Heijnen, de huidige minister van landbouw en visserij en al die troep meer. En zo'n meneer Vollebroek, die zo'n 230 bezwaarschriften indient. Dus boeren die eigenlijk naar zijn smaak te veel grond hebben dichtbij natuurgebieden.
0: Dus minister van Essen trouwens, sorry, meneer Heijnen is van de financiën.
2: Oh ja, ja, van Essen, dat jonge ventje zal ik maar zeggen. En moet je daar nou iets voor betalen, voor zoiets? Een bezwaarschrift indienen en dan 230 stuks. Nou was dat op vandaag de dag met AI, is dat wat makkelijker als vroeger. Dan moet je dus helemaal handmatig gaan schrijven en al die dingen, of typen. Hè?
0: Ja.
2: Maar ja, nu als je een paar kreten in dat ding geeft, dan denk ik dat zo'n bezwaarschrift in no time er staat.
0: Mm.
2: En dat wordt ingediend. Maar hoe lang duren zo'n soort procedures? Dat zijn nou mannen, meneer Vollebroek, die houden van alles tegen, ook woningbouw.
0: En wat vindt u van die ontwikkeling dat dit soort mensen dit doen?
2: Ja, hartstikke verkeerd natuurlijk. Ja, dat duurt allemaal veel te lang. De bemoeiing, ik vind ook bijvoorbeeld in de stad, gewoon hier, ik heb het over Vlissingen, bezwaarschriften tegen een woningbouw. Je ziet ook bijvoorbeeld zoiets als het Hotel Britannia. Hoe lang duurt dat nou voordat er gebouwd wordt?
0: Ja, dat duurt toch wel even, hè?
2: Ja. Nou, meer van zulke soort dingen.
0: Ja.
2: Het gaat allemaal op zijn 11e en 30e. En dat kan tegengehouden worden door 1, 2, 3 personen. En dat vind ik eigenlijk niet horen.
0: Kijk, het is goed natuurlijk dat je bezwaar...
2: Natuurlijk is dat goed.
0: Mag indienen, dat is het recht natuurlijk. Maar u vraagt zich af, wat weegt nou zwaarder dan 1 of 2 mensen die...
2: Wat is nou het algemeen belang, het staatsbelang... dat gebeurt.
0: Waar zijn we nou
2: het beste mee? Ja. Zijn we nou het beste met dat we goed verwijderd goedkoop spruiten hebben? Of zijn we het beste dat er een paar berkjes ergens groeien? Kijk, ik zie ook dat onze grote centrales die hout stoken, dat laten we hele bossen in Borneo omkappen. Daar heb ik Vollebroek nog nooit over gehoord.
0: Maar dan is wel de vraag wat u zegt. Wat is dan in het staatsbelang? Wie gaat dat dan bepalen?
2: Ja, wie gaat dat betalen?
0: Nou, bepalen.
2: Ik vind dat Vollebroek een heleboel dingen tegenhoudt.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dat is niet voor... als ik zie dat wij van... ik heb dat al een keer eerder tegen gezegd. Ik herinner me nog als jongen het liedje van Wim Kan. 12 miljoen oliebollen dansen in de pan. We
0: en
2: zitten nu
0: 18.
2: Op 18,8 miljoen.
0: Mm-hmm.
2: Hè? Nou, en toen hadden we het erover. Ik ook nog herinner me trouwens ook nog een tijdrede van... heet ze koningin Beatrix van de voor, Juliana,
0: ja.
2: Dat we eigenlijk al te veel inwoners in ons land hebben.
0: Mm-hmm.
2: Maar de groei zou eigenlijk zijn nu dat er wel drie keer een stad als Amsterdam bijgebouwd moet worden.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En dan zijn dat geen Nederlanders, dat is export of import van allerlei dingen in de wereld. Nou, ik geloof niet dat voor Nederland echt een goede zaak is.
0: Oké. Okay. Kees van Welen, bedankt om te bellen.
2: Okay.
0: Dan zegt u maar geniet van het weekend. Dag hè. Door naar Waterlandkerkje. Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Tilly van Duren.
0: Goedemiddag, mevrouw van Duren. Zegt u het maar, waar wilt u het over hebben?
3: Ik wilde iedereen uitnodigen morgen. Want morgen hebben we de Kerkje Koerierdag. En de Kerkje Koerierdag is een dag die gehouden wordt door de dorpskrant. En dan zijn er mensen, Johan... Even goed nadenken hoor. Hans Bron, Ronald Hamers, Ronnie de Grote en Frank Ongena... Die brengen hun verzameling foto's, kaarten, verhalen, bitprentjes, televisiebeelden. Laten ze allemaal zien. De hele middag. De hele dag. Om 10:00 beginnen we. Ja. En om 5:00 hopen we de deur op dicht te doen. En dat we dan zeggen, het was weer leuk en gezellig. Ja. Oude herinneringen opgehaald. Met elkaar weer eens gesproken. Het is ook belangrijk dat... We hebben het altijd over de buitenwereld. Maar het is ook belangrijk dat de binnenwereld, je eigen dorp, ook weer eens gezellig bij elkaar komt.
0: Zeker, ja.
3: En dat proberen we.
0: Ja, leuk zeg. Ja. Nog één keer, hoe laat en waar gaat het beginnen?
3: Het gaat beginnen om 10:00 in het dorpshuis van Waterlandkerkje. En om 5:05 bent u te laat.
0: Dus wees daarvoor op tijd en ga daar vooral naartoe. Kili van Deuren, veel plezier daarbij gewenst.
3: Dank je wel.
0: En een fijne avond.
3: Dank je.
0: Dag, hè.
3: Goedenavond.
0: Dag. Gaan we door naar Michael, heeft gebeld. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Zegt het maar.
4: Maar ik wil graag vertellen dat hij morgen naar een feestje gaat van zijn ouders naar een 50-jarig jubileum.
0: Oh, wat leuk. Oké. Okay.
4: Ik heel 50 jaar. Kijk, na zoveel jaar. Ik ga het even voorlezen hoor.
0: Ja, dat is goed.
4: Ook, na zoveel jaar huwelijk, al 50 jaar, van harte gefeliciteerd. En dat papa nu gaat stoppen bij het zeemanshuis. Mama, haar moestuin, hebben jullie nu ineens veel tijd voor Mike. Ik wens jullie samen een goede tijd toe in gezondheid en dat we leuke dingen met elkaar kunnen doen. Geniet ervan. Liefst Mike. Dat heeft hij nog opgeschreven.
0: Nou, dat is lief zeg. Leuk. Michael, dankjewel om te bellen. Namens jou ook veel plezier daarbij dit weekend. Geniet ervan. Doe je.
4: Doei.
0: En dankjewel voor bellen naar Zegt U Het Maar. Maandag uiteraard weer een nieuwe editie. Wat het onderwerp dan is, dat hoor je iets voor 12:00. In Goedemorgen Zeeland, dan weer met Elsa. We were good.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
5: Okay.
4: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Hey!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt €6 miljoen uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte.

0: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
9: Ook onder de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal mag Jan-Paul van Hekken in actie komen. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Wordt vanavond gedemonstreerd op Tholen tegen een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. En Edwin de Bok is de Zeeuw van de dag, want het is een beetje carnaval in Westdorpen. Hoe het verhaal in elkaar zit, hoor je zometeen bijna 5 minuten over 6. Je luistert naar Zeeland komt thuis op je vrijdagavond. En muziek van Stella Lefty. On a

0: Stella Lefty en Basten hier bij Omroep Zeeland. Het over voetbal hebben over het Nederlands elftal. Want ze hebben een nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. En die heeft in zijn eerste selectie ook een plek ingeruimd voor Jan-Paul van Hekken. Arne Muidenaar is een van de 26 spelers die opgeroepen is voor de 4 wedstrijden in de Nations League. Ja, sportsverslag hebben Roland van Vliet aangeschoven. Roland, deze uitverkiezing die hadden we wel zien aankomen, toch?
1: Ja, absoluut. Van Hekken heeft natuurlijk inmiddels 16 interlands achter zijn naam staan. Hij was tijdens het afgelopen WK in Amerika ook basiskracht onder Ronald Koeman. Nederland speelde dat toernooi 4 wedstrijden en werd uitgeschakeld door Marokko. Van Hekken leek in de eerste instantie tweede keus te zijn, achter Jurriën Timber. Maar toen hij door een blessure het WK miste, schoof Van Hekken op in de rangorde. En hij speelde echt een prima toernooi. Scoorde zelfs tegen Tunesië. En dat hij er nu weer bij zit, ja, dat geeft eigenlijk wel aan dat deze nieuwe bondscoach het ook in hem ziet zitten.
0: Ja, want hoe ziet het programma voor Oranje nu de komende tijd eruit?
1: Nou ja, maandag komen de internationals voor het eerst bijeen in Zeist. Dit weekend hebben ze nog gewoon allemaal competitiewedstrijden. Meestal doen ze dat voor een blok van 2 wedstrijden. Nu zijn het er zelfs 4 op een rij. Eerst is volgende week donderdag Duitsland de tegenstander in Amsterdam. Daarna volgen uitwedstrijden tegen Servië en Griekenland. En er wordt weer afgesloten met nog een wedstrijd tegen Servië. En die is dan in Eindhoven.
0: Ja, en dan kan Van Hekken er zomaar ineens straks 4 interlands bij krijgen.
1: Ja, stel dat hij dus elke keer speelt, dan tikt dat inderdaad lekker aan. Hij staat dus nu op 16 interlands. Daarmee staat hij op de Zeeuwse ranglijst alle tijden op de 6e plaats. Nog wel ruim achter de nummer 1 hoor, Willem van Hanegem. Die heeft er 52. Maar wie hij wel al nadert is Jan Poortvliet, zijn oom. En de man naar wie Jan-Paul ook vernoemd is. Die heeft 19 interlands gespeeld. Van Hekken staat dus op 16, kan er 20 van maken. En dan is hij Poortvliet dus voorbij. Maar als dat nu niet gebeurt, nou ja, dan gebeurt het heus wel een andere keer. Ik zie hem echt niet heel snel uit die selectie verdwijnen.
0: Maar nog even, Roland van Hekken, die maakte afgelopen zomer een transfer in de Premier League. Maar bij zijn nieuwe club, daar gaat het nog niet echt lekker, hè?
1: Nee, niet echt. Van Hekken stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Echt een topclub. Maar ja, voor maar liefst 60 miljoen. Hij is daarmee een van de duurste Nederlandse spelers ooit. Maar het wil nog niet echt lopen daar in Londen. 4 wedstrijden gespeeld, pas 2 puntjes gepakt. Ook al uitgeschakeld in de League Cup. Ja, misschien vindt Van Hekken het wel lekker om even bij Oranje te zitten en daar zijn zinnen te verzetten.
0: Dankjewel, Roland. Volgende week donderdag dus de eerste interland onder de nieuwe bondscoach Xavier.

0: Longest Time. Het is bijna 6:15. We gaan nog een keertje naar het weer. Nog een keer naar Stefan van der Gijzen, die dat vandaag voor ons in de gaten houdt. Wat Stefan, best een mooie dag gezien. Zonnig. Die wind was wel aanwezig. Hoe gaan we de dag afsluiten? Hoe gaan we naar dat weekend?
1: Nou, vanavond en vannacht hebben we te maken met veel bewolking. De bewolking gaat toenemen vanuit het westen. Vannacht kan daar ook een drupje regen uitvallen met een doorstaande zuidwestenwind. Dat temperatuur niet verder dan 1 graad of 16. Ja, en morgen dan een dag met vrij veel bewolking. Af en toe een beetje regen, maar de hoeveelheden zijn klein. Vaak blijft het droog. En af en toe kan ook eventjes de zon doorbreken. Opnieuw een stevige zuidwestenwind, maar morgenmiddag dan wel wat hogere temperaturen. Zo 20 tot 21 graden. Nou, op zondag valt er in de ochtend af en toe regen. In de middag klaart het op met steeds meer ruimte voor de zon. De wind gaat afnemen en dan een temperatuur van 1 graad of 19. Nou, het mooie weer bewaren we ook voor het laatst, want vanaf maandag blijft het een aantal dagen helemaal droog. Op maandag nog niet zo heel warm door de noordwestenwind, 19 graden. Maar op dinsdag en woensdag dan gaat die wind op naar het zuiden en de aanvoer van warmere lucht komt dan duidelijk op gang. In de middag dan 20 tot 22 graden met maar heel weinig wind en flink wat ruimte voor de zon.

0: Next bit hoorde je een Fix What You Didn't Break. Minister Van Wiel is niet te spreken over het uit de hand gelopen anti-AZC-protest gisteravond in Opheusden. Er werden meerdere mensen aangehouden. Ze worden verdacht van strafbare feiten, zoals het niet luisteren naar bevelen van de politie en openlijke geweldpleging.
1: We moeten weer even leren dat demonstreren betekent je houden aan de wet, je mening verkondigen, niet verwachten dat je meteen ook je gelijk krijgt. En mensen met een andere mening ook respecteren. Dat is hier weer gruwelijk misgegaan.
0: In totaal zijn 14 mensen aangehouden, van tieners tot 30. Blijven we bij minister Van Wiel. Want ProRail zei dat het moeilijk zou worden om iemand aan te houden voor de sabotageactie op het spoor van dinsdag. Maar minister Van Wiel was eerder heel uitgesproken over dat de daders gepakt zouden worden. Maar hij vindt het niet raar dat er nu nog niemand is opgepakt.
1: Het is geen voortvluchtige, zwaar gewapende crimineel waar we naar zoeken. Okay? Dan gaan we daar echt met andere middelen op heen. Hier willen we gewoon weten wie zat daarachter. En ook het netwerk daarachter, want dat dit een gecoördineerde actie was waarbij op instructie heel specifiek acties zijn uitgevoerd. Dat is wel degelijk. Die acties zijn levensgevaarlijk. Die willen we ook niet hebben. Dus we willen gewoon dit hele netwerk wat hiervoor gezorgd heeft in kaart brengen en ontmantelen.
0: Van Wiel roept burgers op alert te zijn en op te letten als ze ineens mensen met buizen zien rondrennen in de buurt van het spoor. En er kwamen vorig jaar meer toeristen naar ons land, heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen meer toeristen in Nederland in een hotel of op een vakantiepark. Ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar geldt. Dat er meer toeristen kwamen was verwacht, zegt deze verslaggever van de NOS.
2: En dan zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot het laatste moment gewacht met boeken. Dat wisten we toen ook. En dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen. Bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
0: Maar totaal aantal overnachtingen, dat is wel iets gedaald. Mensen bleven dus wel minder lang. Is nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. En muziek van Train hoor je zo. Eerst Ice House.

0: tonight. En hey Soul Sister, het is zo meteen 6:30. Dan heeft Pilter Houtman het laatste Zeeuwse nieuws voor je. En Elias, die is er al helemaal klaar voor.
1: Het is bijna weekend en morgen ben ik er uiteraard weer met de weekenduitzending. Boswachter Paul Begijn heeft het over de nootjes die je kunt vinden, vooral in de bossen, maar laat er wel zoveel mogelijk liggen voor de dieren, is zijn boodschap. In de boekentip de lang verwachte nieuwe roman van Lex Palou. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat en ook de wekelijkse verloting. Ja, want morgen is het weer zover. De verloting van de Omroep Zeeland sokken. Kortom, een mega volle show. Morgen weekend vanaf 9 uur.
2: Ja, dankjewel Elias.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Exact 6:30 in het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Pilter Houtman. Pilter, goedenavond.
8: Goedenavond. Tegen een 51-jarige terneuzenaar is 180 uur taakstraf plus een voorwaardelijke celstraf van 60 dagen geëist voor het plaatsen van bedreigende berichten op sociale media. De man riep op X, het voormalige Twitter, onder andere dat bepaalde politici zouden moeten worden opgehangen of afgemaakt. De man schreef hetzelfde soort teksten over asielzoekers en activisten. 2 uur voor de zitting schreef hij nog een opruiende tekst over een vrouwelijke politicus. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Aannemer BBS legt zich niet neer bij de beslissing van de gemeente Terneuzen om de samenwerking te beëindigen bij de bouw van de multifunctionele accommodatie in Hoek. Deze week werd bekend dat de gemeente af wil van de aannemer omdat er problemen zouden zijn ontstaan bij de bouw. De gemeente zegt dat de aannemer geen goedgekeurd ontwerp kon aanleveren. BBS neemt afstand van dat beeld en wil in gesprek met de gemeente om tot een oplossing te komen. De bouw van de multifunctionele accommodatie in Hoek is vorig jaar zomer begonnen, maar ligt al een tijd stil. Nu de poolfase achter de rug is, is de loting voor de eerste ronde van de districtsbeker in het voetbal gedaan. Daar is voor eerste klasser SVOD 22 uit Oost-Capelle een uitwedstrijd bij Zeelandia Middelburg uit de koker gerold. Tweede klasse Brusse Boys wacht een zware wedstrijd tegen competitiegenoot Prinsenland. Arnhem-Muiden gaat op bezoek in Zierikzee bij MZC 11. In totaal komen in de eerste ronde 20 Zeeuwse ploegen in actie. En dan het weer. Vanavond is het droog en neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht raakt het bewolkt en kan een drup regen vallen. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Morgen is er ook veel bewolking met slechts af en toe zon en kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Ondanks de bewolking en de stevige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
9: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

0: Swift.
1: I knew you. 6:30 is het geweest. Betekent dat we zo meteen het verhaal gaan horen van onze ziel van de dag. Het gaat over carnaval. Dan hoor ik je denken, 18 september, carnaval. Het is echt zo. Tel verhaal dat hoor je zo meteen. Hier uiteraard in Zeeland komt thuis. En eerst Could It Be Magic, Donna Summer.

0: stellen en laat het licht aan. Het is carnaval. Nou ja, eigenlijk nog lang niet. Volgens mij is het pas in februari zover. Maar in Westdorp is het wel zo. Want carnavalsvereniging De Koeters bestaat namelijk 55 jaar. Wordt vandaag en ook morgen wordt dat uitgebreid gevierd. Edwin de Bok, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent van De Koeters en je bent grootvorst Edwino. Wat doet een grootvorst allereerst?
1: Grootvorst, dat ben je als je 11 jaar prins carnaval bent. Wow. Achter elkaar.
0: Wauw, en hoe was het om dat zo lang achter elkaar te zijn dan?
1: Nou, ik ga heel niet zeggen. Ik was er 10 jaar en toen pakken ze een andere kandidaat voor prins carnaval.
0: Ja.
1: Dus dan moet je weer opnieuw beginnen, wil je de titel halen van grootvorst. Dus, en dan heb ik het weer gedaan. En ja. Dan ze hadden we het 11 jaar een nieuwe gepakt. En dan was ik weer 10 jaar. En dan zei ze op een gegeven moment, hoe lang ben ik prins carnaval? Ik zeg 9 jaar. Maar het was al 10 jaar.
0: Oh, kijk.
1: Dus het jaar erop zijn ze, ja, we hebben 10 jaar, dan gaan we volgend jaar een andere pakken. Ik heb niks gezegd op dat moment.
0: Nee.
1: En dat bleek dus het jaar erop dat ik mijn programmaboek is op tafel gelegd. Mm. Ik heb het 11 jaar gedaan.
0: Tja.
1: En daar stonden ze te kijken van, hè? Dus dan maak ik het op als prins carnaval.
0: Ja,
1: wow. Dan ben ik grootvorst geworden.
0: Ja.
1: Maar dan heb ik het 21 jaar gedaan in totaal. Ja, zijn ze. Het is jammer dat het geen 22 jaar is. Wat gebeurt er? De coronatijd brak dan. En we mochten op een moment geen carnaval gevierd worden in de maand november tijdens de Prinsenbal.
0: Nee.
1: Dus, we konden geen Prinsenbal meer houden. En anderhalve week voor dat het carnaval, officiële carnaval, van start ging in februari. Daar werd een groen licht gegeven. Je mag carnaval vieren, maar in beperkte mate. En heel, dus dan hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Ja, het is te kort om een prinsenbal te houden voor een nieuwe verkiezing.
0: Ja.
1: We gaan onze grootvorst nog een keer prins carnaval laten spelen. Dus ik heb, zodien heb ik 22 jaar de scepter gezwaaid over het Koetersdorp.
0: Wat is volgens jou, Edwin, wat is het geheim van carnaval? Waarom is het zo leuk?
1: Ja, het is de meeste veel drinken. Mm-hmm. Maar dat is heel warm. Je organiseert iets voor de kinderen. Het is een samenkomst. Het is een gezelligheid. Het blijft gewoon een sociaal gebeuren.
0: Ja.
1: Je doet wat met de kinderen. Wij beginnen op school met de kinderen. Dan gaan we s'avonds gaan we naar voor de zieken. Maar wij dorpen die in het ziekenhuis liggen of in de schorren zitten, die brengen wij in een fruitmand. En dan de zaterdag is het onze optocht. De maandag is het dan limonadebal.
0: Mm-hmm.
1: En de dinsdag is het dan bejaardebal. Dus iedereen komt aan zijn trekken met die dagen.
0: Ja. Maar goed, nu is het een groot feest en veel eerder in het jaar, in september dus. Wat 55 jaar bestaan jullie. Vandaag en morgen is het feest. Wat gaat er gebeuren?
1: Vanavond hebben we een DJ. De heer Van Wijk, dat is een heel goede DJ, die staat overal al bekend.
0: Ja, ja.
1: En dan morgenmiddag is dan om 2:30 het oudere bal. Dan komen ze met de rolstoelen of mensen die nog kunnen lopen of auto's naar hier. En de feesttent. Dan krijgen ze dan koffie met iets aangeboden. En een drankje. Dan is het om 4:00 kinderbal tot 6:00. En dan gaan wij nog een hapje eten. En om 7:00 begint de receptie.
0: Tja.
1: Voor die willen komen voor ons te feliciteren.
0: Nou, het wordt groots gevierd, het jubileum. 55 jaar in ieder geval. Wat wil je nog zeggen? Sorry.
1: En dan, daarachter is dan om 8:00 aan het Dweilbandfestival met verschillende dweilbands hier op dorp.
0: Oh, leuk. Ook nog. Nou, ik zou zeggen, succes, want om 8:30 gaan de deuren open zometeen, hè?
1: Ja, we staan er klaar voor. Kijk, er zijn een paar groepen die aan morgen komen filmen. En die hebben al, de taart komt eraan. ze komen al de taart brengen.
0: Ook nog.
1: Dus,
0: nou, eet smakelijk zou ik zeggen. Veel plezier,
1: ja,
0: Edwin. En gefeliciteerd voor De Koeters. De carnavalsvereniging bestaat 55 jaar. Edwin, dankjewel. En veel succes,
1: dankjewel.
0: Hè.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.
0: Ja, nu aan de taart. Leuk.

0: The Course en Summer Sunshine hier bij Omroep Zeeland. Bijna 7:10. Nog even naar nieuws van vandaag, want bij het gemeentehuis in Tholen vindt zo dadelijk een demonstratie plaats tegen een tijdelijke noodopvang voor 150 asielzoekers aan de Postweg. Een eerdere demonstratie die werd gehouden tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering werd door de gemeente zo onveilig gevonden dat raadsleden op een gegeven moment het gemeentehuis niet meer uit mochten. Ook was er toen veel politie aanwezig, ME'ers en een politiehelikopter sikkelde daar in de lucht. Op dit moment in Tholen is verslaggever Marcel de Kranen aanwezig. Marcel, hoe is de sfeer daar op dit moment?
1: Ja, het is nu heel rustig. Die demonstratie begint over 10 minuten. Ik schat dat er nu een man of 30, 40 hier is. Dat zijn voornamelijk mensen die de demonstratie organiseren. En ook redelijk wat politie is er. Een politiebusje of 3. Mensen staan nu een beetje kijk naar elkaar. Er zijn wat borden opgehangen. Geen AZC in Tholen. Vol is vol, eigen volk eerst. Dat soort leuzen hangt hier aan bordjes. Of staat hij eigenlijk op bordjes tegen de bomen aan. En de sfeer is nu nog rustig. Het moet nog echt beginnen. Maar er is al wel wat volk hier.
0: Ja, ik zei net al, de vorige keer, dat ging er nogal wild aan toe, hè?
1: Ja, de vorige keer was hier een vergadering bezig. En dat was een speciaal ingelaste vergadering van de Raad van Tholen. En daar is toen tegen gedemonstreerd. En dat liep volgens de gemeente althans zo uit de hand dat mensen die in het gemeentehuis waren niet meer naar buiten mochten. En daar zijn toen ook 5 mensen aangehouden.
0: Ja, dat was toen. Wat verwacht jij nu vanavond? Want nu is er geen vergadering.
1: Nu is er geen vergadering, dus ik verwacht dat het ook wel iets rustiger zal zijn. Want ja, er is nu ook eigenlijk niemand om tegen te ageren. En bovendien, die vorige demonstratie is ook nog maar, dat was op 1 september, die is ook nog maar 18 dagen geleden. Maar je weet het natuurlijk nooit. En misschien komen er ook mensen van buiten Tholen op af. Dat was vorige keer ook zo. Maar ik verwacht, maar nogmaals, ik heb ook geen glazen bol, maar het ziet er naar uit dat het vanavond toch wel iets rustiger zal zijn.
0: Okay. De organisatoren, tot slot, Marcel, hebben die eigenlijk een vergunning voor deze demonstratie?
1: Nee, maar die hebben ze ook niet nodig, want demonstreren is een grondrecht. En de gemeente heeft gezegd, oké, jullie, we zien dit als een demonstratie, jullie mogen gewoon demonstreren. Ze hebben wel gewezen op een aantal dingen waarop gelet moet worden, zoals volg de aanwijzingen van de politie op en parkeer je auto zo dat je geen hinder veroorzaakt voor de hulpdiensten en voor ander verkeer. Maar ja, dat zijn eigenlijk de normale dingetjes die altijd wel gelden.
0: Ja. Hoe lang gaat dat door vanavond, Marcel? Is er al een inschatting?
1: Ja, het is de bedoeling dat het om 9:00 echt is afgelopen. Dus 2:00 mag men hier demonstreren. Ik sprak met iemand van de organisatie hier en die zei, daar gaan we ook echt op letten. En we gaan er ook op letten dat het rustig blijft. Want ja, voor het doel van de demonstratie is het ook niet goed, zei men, dat het hier helemaal uit klauw loopt. Dus men is er wel, vanuit de organisatie althans, gebrand op dat het hier rustig en ordelijk verloopt.
0: Oké, duidelijk. Marcel, jij volgt dat voor ons vanavond. Later meer online en morgen ook op de radio en tv uiteraard. Dankjewel voor dit moment. Tot zover Zeeland komt thuis. Het Zeeuwse nieuws en alles wat er dit weekend gebeurt volg je uiteraard dus via de site en app van Omroep Zeeland. En morgenochtend dan is Elias er vanaf 9:00 met weekend. En dit is Glory Days. Bruce Springsteen op de radio.

0: Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper, elke donderdag op tv.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
8: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
9: Aquaparken voor tickets €200, please.
10: Zei hij nou €200?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
8: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Hallo, Odido Business hier.

0: prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
8: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
7: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder PRO, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
6: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Let me say the sense, baby.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: it snap.
1: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
2: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
1: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaalrechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Als fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: It was almost love. It was almost love.
1: Omroep Zeeland. Altijd.

0: in town.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Ka-ching.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.
1: We've been through love.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.